0: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwing niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt nieuwe regels van het kabinet voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Het maximum aantal vluchten per jaar gaat met 20.000 omlaag. En ook het aantal nachtvluchten moet met een paar duizend omlaag. In het besluit staan ook regels over het terugdringen van geluidsoverlast, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van stoffen. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. Als er geen akkoord komt over de besparingen op sociale zekerheid, denkt het kabinet 1,2 miljard euro te moeten bezuinigen op onderwijs. Uit stukken in handen van de NOS blijkt dat de coalitiepartijen een geheime afspraak hebben gemaakt. Daarin staat hoe het tekort van 3 miljard over de ministeries moet worden opgevangen als er niets uit de gesprekken komt met de vakbonden. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling, op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Bij een steekincident in het centrum van Arnhem gisteravond zijn meerdere gewonden gevallen, dat zegt een woordvoerder van de politie. Kort na 9:30 werden er op 3 plekken steekincidenten gemeld. Volgens de Gelderlander zou daar een grote ruzie aan vooraf zijn gegaan en zijn er zeker 3 mensen aangehouden. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. De directeur van de Eiffeltoren stapt eind dit jaar op. Begin deze maand stuurde hij zijn vrouwelijke medewerkers weg op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. De vrouwelijke werknemers kregen van de directeur de opdracht om zich onzichtbaar te maken om de delegatie te kunnen ontvangen. Het verzoek leidde tot veel boosheid. Het bedrijf achter de Eiffeltoren liet vervolgens een onafhankelijk onderzoek doen. De onderzoekers noemen het handelen van de directeur een onaanvaardbare situatie. En het weer. Op de meeste plekken nu nog zo'n 14 tot 18 graden. Maar vandaag wordt het opnieuw warm met veel zon. Het wordt zo'n 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Irma de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanvallen van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwingen niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven.

0: Veruit de meeste datacentra houden informatie over hun milieubelasting geheim, dat meldt Trouw. Ondanks een wettelijke verplichting rapporteren veel bedrijven helemaal niets. En bij andere bedrijven ontbreken belangrijke gegevens over het water- en stroomgebruik. Een groep Europese journalisten begint nu een speciale procedure op basis van een verdrag dat burgers toegang geeft tot milieugegevens. Dat verdrag is door alle EU-landen en de EU als organisatie ondertekend. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. En het weer. Vandaag wordt opnieuw een warme dag met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond wat buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

Van Plaswijk tot en met Stolwijkersluis. Altijd en overal. RTV Gouwerstad.

0: do it.
1: Yeah, baby, yes. That's it.
2: De lekkerste muziek en het laatste nieuws. Gouwestad Radio.

Irma de Vries met het NOS-journaal. Bijna driekwart van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen. Dat terwijl de Europese Commissie zich zorgen maakt over de afhankelijkheid van Amerikaanse big tech. Toch gaan zelfs de mails van de Europese Commissie zelf langs die servers. Dat betekent dat Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen meekijken in mails, maar ook dat de Amerikaanse overheid de dienstverlening zou kunnen verstoren. Ondanks een oproep van de minister van Volkshuisvesting handhaven de meeste gemeenten dezelfde regels voor bewoners van vakantieparken. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Vanwege de krapte op de woningmarkt wil het kabinet permanent wonen op vakantieparken mogelijk maken. De minister riep gemeenten daarom in juni op om terughoudend te zijn met het handhaven van de regels daarover. Uit de rondgang blijkt dat van de 112 gemeenten die regels handhaafden, 97 hun beleid niet hebben aangepast. Veruit de meeste datacentra houden informatie over hun milieubelasting geheim. Dat meldt

0: VVMC slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. En het weer. Vandaag wordt opnieuw een warme dag met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwe Stad hoor je het.
5: Gouwe Stad.
6: Hey, you. Come out of here on the floor. Ah, honey, let's rock some more.

0: beat.
1: Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur. Shake.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: RTV Gouwenstad, je eigen omroep in de buurt.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. De meeste gemeenten blijven het wonen op vakantieparken verbieden. Vanwege het woningtekort riep het kabinet op om terughoudend te zijn met het handhaven van illegale bewoning. Maar gemeenten willen dat liever zelf bepalen, zegt de gemeente Westerveld.
1: In sommige gevallen is er een schrijnende situatie en dan geven we een persoonlijke gedoogbeschikking. Dus mogen mensen daar met toestemming tijdelijk toch wonen. Maar in andere sommige gevallen stellen we dat het vanuit het economische perspectief of vanuit het vakantiepark zelf belangrijk is dat we toch gaan handhaven.
0: Van de 112 ondervraagde gemeenten zeggen er bijna 100 dat ze hun beleid niet hebben aangepast. De vakbond voor spoorwegpersoneel VVMC slaat alarm over de toenemende agressie en het geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. Bijna driekwart van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Onder de Europese Commissie en andere instellingen, zegt verslaggever Joost Schellevis.
2: Bijvoorbeeld de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank, het Europese Defensieagentschap, allerlei toezichthouders, ook op de financiële markten. Dus echt wel instanties met gevoelige gegevens die mailservers van Amerikaanse bedrijven gebruiken.
0: De EU heeft zorgen over het gebruik van Amerikaanse mailservers, omdat Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen meekijken. De Israëlische premier Netanyahu begint een smaadzaak tegen journalisten die hebben bericht dat hij persoonlijk zou zijn gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Volgens journalisten van de Israëlische krant Haaretz heeft Netanyahu die waarschuwingen niet doorgegeven aan zijn veiligheidschefs. Netanyahu ontkent dat.

0: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
1: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het. Gouwenstad.
2: Dit programma is eerder op Gouwenstad Radio uitgezonden.
3: Welkom bij het programma Gast uit de Streek. Met een interview gemaakt door de samenwerkende omroepen in de regio.
4: Laat allemaal heel goed.
5: Goedemorgen luisteraars, het is zaterdag 26 september 11 uur en dan is het weer tijd voor Gast uit de Streek. Ja, dit is geen sport op zaterdag, dat is vanmiddag pas, maar we hebben wel een sportman als gast uit de Streek. We gaan het vandaag hebben over sportvissen, een sport die niet zo vaak te horen is op de radio en te zien op de tv. Onze gast vandaag is Ton van der Spiegel, visbioloog en voorzitter van de hengelsportvereniging GHV Groene Hart. Welkom Ton.
6: Dankjewel Gerrit.
5: Ja. De GHV Groene Hart, vertel eens over, wat is dat voor vereniging? Ja, een visvereniging, maar hoe oud zijn jullie? Vertel er eens wat over.
6: Ja, achter zo'n visvereniging gaat heel veel schuil. We zijn een regionale vereniging. Dat wil zeggen, ja, de naam zegt al Groene Hart. Behalve in de grote steden Den Haag, Zoetermeer, Gouda, Alphen aan de Rijn. Zitten we in alle gebieden daartussen eigenlijk. En ja, we zijn ooit opgericht in 1908.
5: Zo?
6: In Den Haag. Een hele lange geschiedenis.
5: Jullie zijn al bijna koninklijk, of niet?
6: Nou, we hebben een koninklijke erepenning.
5: Dat, oh ja?
6: Elke sportvereniging die
5: 100 jaar is,
6: 100 jaar bestaat, die kan een erepenning, koninklijke erepenning aanschaffen. En koninklijk, dan moet je echt heel erg veel landelijk doen.
5: Ja.
6: Nou, het scheelt bij ons niet veel.
5: Nee.
6: Groene Hart.
5: Ja, water genoeg hier.
6: Water genoeg, en dat is natuurlijk heel belangrijk voor ons.
5: Ja, ja, ja. Hoeveel leden hebben jullie?
6: Ja, ik durf het haast niet te zeggen. We hebben 26.000 leden op het ogenblik. En daarmee zijn we de grootste hengelsportvereniging van Nederland op het ogenblik.
5: Oh, en in Gouda?
6: In Gouda zo'n 2.500 leden.
5: Maar dan ben je toch ook een van de grootste sportverenigingen?
6: Ja, meestal in de steden zijn we de tweede of de grootste sportvereniging. En qua deelname vaak de tweede of de derde sportvereniging. En dat is natuurlijk wel leuk, want ja, daar kun je lang over discussiëren. Ook onderling doen we dat wel eens. Engels sport. Ja, sport als middel.
5: Ja.
6: Genieten, ontspannen. En daar gaat het tenslotte om.
5: Ja, ja, komt er zo wel op. Jullie zijn onderdeel van een overkoepelend orgaan, of niet? Voor zitten boven?
6: Ja, we zijn als Engelsportvereniging aangesloten bij de Sportersunie.
5: Dus net sinds de voetbalvereniging aangesloten bij de KNVB.
6: Klopt. En we zijn samen met de KNVB aangesloten bij NOC-NSF. KNVB uiteraard de grootste daar.
5: Ja.
6: En wij zijn de derde grootste bond binnen NOC-NSF. Tennis, padel vooral, is ons weer even voorbij gegaan.
5: Ik wil zeggen, padel was weer iets nieuws, hè?
6: Ja, ja, dat is ook weer heel mooi dat je op alle leeftijden met vrij weinig drempels daar mee kunt doen. En dat geldt voor ons sport natuurlijk ook.
5: Ja. Hebben jullie ook afdelingen dan?
6: Ja, we zijn, zoals ik net al zei, oorspronkelijk in Den Haag opgericht.
5: Ja.
6: Maar toen visten de meeste leden al eigenlijk buiten de stad. Graag in de polders van het Groene Hart. Ouderwater, Stolwijk.
5: Reewijkse Plassen.
6: Reewijkse Plassen. En omdat het vrij groot is, willen we toch kernpunten hebben vanuit onze activiteiten doen. Ja. Nou, Gouda is zo'n afdeling, maar er zit ook een hele lange geschiedenis achter de sportvisserij hier in deze stad.
5: Ja?
6: Daar kunnen we het misschien zo nog even verder over hebben. Maar dat is toevallig, nu ik hier zit, de afdeling die een verlengde is van de oude hengelsportvereniging Viswaterpachting Gouda,
5: ja,
6: die nu onze afdeling is, die bestaat dit jaar 100 jaar.
5: Kijk eens aan, wordt dat nog speciaal gevierd?
6: Met activiteiten. We doen veel met jeugd en daar proberen we dan toch al wat aandacht aan te besteden. Maar binnenkort in het magazine van onze vereniging gaan we natuurlijk ook uitgebreid op die 100-jarige geschiedenis in.
5: Ja, komen zo meteen even van magazine. Hebben jullie een clubhuis of zo? Of hoe zit dat?
6: Ja, we hebben in Den Haag een groot clubhuis in het recreatiegebied Madelstein. En in Gouda hebben we op het Sluiseiland een kleine

0: clubhuis, dat we ook samen met de speeltuinvereniging
1: daar doen. En wat doen jullie daar?
0: Ja, daar kun je natuurlijk allerlei activiteiten organiseren. Je kunt daar voorlichting, cursussen geven. Maar als je gaat vissen in de stad bijvoorbeeld, je organiseert iets, dan is dat ook een hele mooie uitgangslocatie.
1: Maar ook
0: aan het water daar zelf kunnen we dan met jeugd vissen.
1: Ja. Hoe ben jij er ooit zo in verzeild geraakt? En wanneer was dat? Lang geleden al?
0: Ja, kijk, als klein jongetje lag ik al op mijn buik in sloten te kijken van, oh, wat interessant allemaal wat daar rondzwemt en leeft. En ik ben eigenlijk van jongs af aan gaan vissen. En vooral van mijn opa geleerd, en dat hoor je vaak, dat je vader of je opa die viste graag. En daar ging je dan in mee.
1: Ja. Ja.
0: En die functie proberen wij als vereniging ook over te nemen, om kinderen vooral enthousiast te maken.
1: Ja. Wie zijn jullie leden? Dat zijn ouderen, jongeren, mannen, vrouwen?
0: Het is heel mooi verdeeld qua mannen. Want de vrouwen die zijn met een inhaalslag bezig. Ongeveer 5-6% van de leden is vrouw. Maar als je over het geheel gaat kijken naar de leeftijd, dan heb je een hele mooie piek zo tussen de 40 en de 50. Maar dat blijft lang doorlopen. En tot hele hoge leeftijd blijft men vaak lid. Ook al vist men niet meer, omdat men het leuk vindt. En ja, de jeugd. Ik heb het toevallig, juist omdat ik wist dat ik hier zat, eens even zitten opzoeken. We zijn dit jaar qua jeugd met 50% gegroeid. Meer dan 50%. We hadden ongeveer 1300 jeugdleden. En we zitten nu al ver boven de 2000.
1: Zo.
0: En dat geeft aan dat het toch wel trekt. En ik hoorde van iemand hier in Gouda van, ja, die kinderen van ons op voetballen, die gaan naar voetballen. En direct naar voetballen gaan ze naar de waterkant. Dus het vult elkaar wel mooi aan in veel gevallen.
1: Ja, ja. Nou, water genoeg in Zuid-Holland. We hadden het over Reewijkse Plassen en zo. In Gouda, ja, ik bedoel, binnen de stad hebben we wat minder water. Maar wat zijn jullie grootste viswateren, zou ik zeggen, waar jullie het meeste activiteit hebben?
0: In de stad de singels. Ik heb ooit een aantal jaar geleden de singels laten onderzoeken op visstand.
1: Ja.
0: Dat is mijn beroep. Dus,
1: visbioloog ben je.
0: Ik ben er altijd geïnteresseerd in.
1: Ja.
0: En ik heb toen een adviesbureautje opdracht gegeven. Ga dat eens voor ons uitzoeken. En tot onze verbazing zaten die singels echt nog met een prachtig visbestand.
1: Had je dat verwacht of niet?
0: Nee, want in heel Nederland zie je de vis een beetje teruggaan in, we noemen dat dan aantal kilo's per hectare, de bezetting. En dat komt omdat we letten op die waterkwaliteit. We stoppen minder fosfaten en nitraten in het water.
1: Ja,
0: betekent voor de vis uiteindelijk ook minder voedsel. Dus het streven naar helder, gezond water geeft een iets lagere visstand, maar vaak wel een visstand die heel gevarieerd is qua soorten.
1: En dat is in Gouda ook zo?
0: Ja, tot mijn zonder verbazing kwam ik in Gouda in de singels echt een ouderwetse visstand tegen die ik nog vanuit de vorige eeuw gewend was. Allerlei soorten, en flinke bezetting.
1: Wat zijn er de meest voorkomende vis hier in de stad?
0: Ja, we noemen dat de witvis. Dat zijn de karperachtige, blankvorm, brasem.
1: Ja.
0: Zeelt, ruishoorn. En dan heb je nog de roofvissen. Ja,
1: snoeken.
0: Vooral snoek.
1: Ja.
0: En ook snoekbaars hier. En dan is een nieuwe vissoort die erbij komt. Die zie je ook al in de singels verschijnen. Dat is de roofblij.
1: Hoe komt dat?
0: Dat is een exoot die ooit hier in Nederland.
1: Iemand hebben ze een keer losgelaten misschien?
0: Nee. Ooit is er een verbinding gemaakt met de Donau via het Rijn-Donau-kanaal.
1: Ja.
0: En sindsdien komen er via de Rijn allerlei exoten van Oost-Europa komen Nederland binnen.
1: Is dat erg of niet?
0: In geval van roofblij dachten we in het begin, wat moet dat? Maar inmiddels hebben we een prachtige roofblijstand. Maar qua grondensoorten krabben ze ons soms wel eens achter de oren.
1: Net zoals de Amerikaanse rivierkreeft of zo.
0: Die zat er toch al. Die is op een andere manier binnengekomen.
1: Maar dat is echt een drama.
0: Ja, dat is echt een drama. En in Gouda is een van de eerste onderzoeken ooit gedaan. En daar schrokken we ons echt dood van de grote bezetting aan rivierkreeft.
1: Ja, ja.
0: En ze graven holen en ze woelen het water om. Het water wordt troebel en de waterplanten verdwijnen. En daar zijn we niet blij mee.
1: Nee. Okay, je vissen en vissen natuurlijk, heel veel activiteiten. Je hebt wedstrijdvissen, roofvissen, karpervissen zie ik.
0: Ja.
1: Dat is nogal een groot scala aan activiteiten.
0: Ja, en dat maakt het ook zo uitdagend. En voor iedereen is er dan wat leuks te vinden in vismethode. En we beginnen uiteraard met de jeugd. We hebben hier ook vislessen gegeven in Gouda. Een aantal basisscholen die vragen elk jaar weer een visles aan. En dan krijgen ze een beetje biologie. Gedrag van de vis. Hoe je een vis moet behandelen als je hem gevangen hebt. En dan gaan we met ze vissen. Ja, dan is het heel eenvoudig met een klein kort hengeltje. Ja. En met een malen eraan. Een
1: bamboehengeltje. Ja.
0: Ja, dat is tegenwoordig gelukkig glas. Maar het zou ook nog kunnen. Ja. Glas, carbon,
1: mijn tijd een bamboehengeltje
0: kunststof. Ja. En ja, dan kunnen ze blankvormtjes vangen. En dan hoop je dat het een beetje verder gaat uiteindelijk als ze geïnteresseerd raken.
1: Ja.
0: Maar ook vooral in die natuur. Hè? We willen ze ook water en natuur bewust maken.
1: Ja, ja, daar heb ik zo meteen, kom zo ook even op. Vliegvissen, wat is dat? Doe jullie ook?
0: Dat doen we ook. Ik ben er zelfs ooit wereldkampioen in geweest.
1: Is dat zo?
0: In 1981.
1: Is me ontgaan.
0: Lang geleden, lang geleden. Ik doe het wat minder, maar ja, het is een hele mooie manier van door de natuur lopen. Langs beekjes, rivieren en hier in de polders, langs de sloten van de Veenweidepolders. En dan gebruik je eigenlijk het gewicht van de vislijn, die loopt taps naar voren toe, om te werpen in het water. En dat doe je met een kunstvlieg of andere imitaties van insecten. En het hoeft niet op het water te zijn. Dat vind ik zelf wel het mooiste. Maar als zo'n insect langzaam in het water zakt, ja, dan zie je er allerlei visjes vaak op afkomen.
1: Ja. Spycasting, wat is dat?
0: Spycasting, ja. Ik noem het oneerbiedig om een hoekje werpen. Ja. Kijk, bij vliegvissen heb je een achterwaartse worp, een voorwaartse beweging om die lijn op spanning te krijgen. En dan met een voorwaartse beweging laat je de lijn los, zodat je een eind voor je uit die vlieg op het water krijgt. Maar in Engeland, Schotland, heb je rivieren. En in meer landen op die manier. Dan heb je achter je geen ruimte. Dan sta je in de rivier en dan heb je een hoge oever achter je. Ja. Met struikgewas. En dan moet je toch die vis op het midden van de rivier zien. Of die vlieg op het midden van het rivier zien te krijgen.
1: En hoe doe je dat?
0: Nou, die speekasters die hebben een methode ontdekt. Dan staan ze in het verlengde van de oever. Staan ze die lijn op spanning en op lengte te brengen. En ineens met een zijwaartse beweging zonder de lijn achter je te krijgen, komt die lijn dan in het midden van de rivier terecht.
1: Ja, dat vereist nogal wat training natuurlijk.
0: Ja, daar moet je inderdaad aparte training voor doen. En je gebruikt eigenlijk het water om spanning op de lijn te krijgen. Ja. Dus die lijn ligt op het water, je trekt hem naar je toe. Dan komt die hengel op spanning, die gaat krom staan. En die krachten gebruik je om die vlieg het liefst dan opzij te werpen. Speekasting, ja. De River Spey, een hele bekende zalmrivier in Schotland.
1: Oh ja. Maar dat in Nederland is dat wat minder, denk ik.
0: Ja, ja, ja. Dat is ook niet zo'n grote groep die dat doet. Maar ook die techniek kun je soms ook wel, als je bomen achter je in een poldersloot hebt, kun je die gebruiken.
1: Ja, ja, ja. Kortom, even kijken. Muziek. Ja, onze gast mag altijd muziek uitzoeken. Ik heb een lijstje gegeven. Ja. Muziek uit de jaren 60, met name, denk ik.
0: Ja, dat krijg je dan, hè, op die leeftijd.
1: Als leeftijd,
0: als je de muziek uit je jeugd en iets later toch met je meedraagt.
1: Ja. Sandy Coast kwam uit Voorburg.
0: Ben ik mee opgegroeid.
1: Ja?
0: Ja,
1: Hans Vermeulen?
0: Ja, met die jongens ben ik opgegroeid. Ik zat in de klas bij een neefje van Hans Vermeulen. En dan kwam ik wel eens bij hun opa thuis. En dan ontmoette ik daar de nog hele jonge Hans. 2 jaar ouder dan ik, geloof ik, toen.
1: Helaas alweer een aantal jaren geleden.
0: Ja, ja, maar een hele mooie carrière met muziek natuurlijk doorgemaakt. Veel meer dan nog alleen de Sandy Coast toen.
1: Ja.
0: Maar dat was wel leuk om er achteraf aan terug te denken. Maar ook veel te vroeg overleden inderdaad. Ja. Ja.
1: We gaan de Sandy Coast gaan we draaien. The Eyes of Jenny.
0: Ja, prachtig.

0: Prachtig nummer, The Eyes of Jenny van de Sandy Coast. Muziek uitgekozen door onze gast uit de streek, Ton van der Spiegel. Ja, de Sandy Coast, ja, jij kent de mensen, onder andere de voorman Hans Vermeulen. Die Jenny, wie was dat?
1: Dat was een meisje wat hij in zijn jonge jaren op de camping in Maine in Zevenhuizen tegenkwam. En toen al onder de indruk van haar ogen was. En zo'n 10, 15 jaar later had hij een optreden ergens in Nederland. En toen kwam er een vrouw naar hem toe. Keek me nog. En aan de ogen kon hij gelijk zien. Hé, dat is Jenny. Ze heette anders. Ze heette, geloof ik, Janny. Maar
0: ja, ja, Jenny, dat is een Engelse, Engels. Hè,
1: ja, goed, een mooie Engelse naam.
0: Ja, ja, ja. We zaten tijdens dat liedje even te praten. Over Voorburg en zo. Over volleybal. Jij hebt ook nog gevolleybald. En niet met de eerste. Met Bram Vermeulen nog.
1: Ja, Bram Vermeulen, de cabaretier. Ja,
0: ja, ja, ja. Geen familie van Hans, hè?
1: Ja, ik zat er op het Christelijk Lyceum in Voorburg. En samen met het Haags Montessori Lyceum hebben we toen eigenlijk een volleybalvereniging opgericht. En die was heel succesvol in die jaren. Zult uiteindelijk Eredivisie. En Bram was vele malen beter dan ik, maar het was altijd...
0: Bram was international geworden, jij niet.
1: International, ik niet, maar... Ja, een fantastische kerel. Heel extravert. Kon allerlei mooie dingen vertellen. En later is hij als cabaretier is hij natuurlijk verder gegaan.
0: Ja,
1: maar het
0: ja.
1: was een fantastische volleyballer.
0: Ja. Terug naar de visserij. Je mag niet elke dag vissen. Wat zijn een beetje de periodes waarin er gevist mag worden?
1: Hier in Gouda mag niet 's nachts gevist worden. En dat hebben we in veel andere gebieden van ons wel. Maar het is eigenlijk wel lekker rustig. Dus we houden dat in Gouda eventjes zo.
0: Waarom is dat? Is men de speciale reden dat er s'nachts niet gevist mag worden?
1: Ja, dat is hier eigenlijk nooit verder ingevoerd. In veel dorpen en steden is dat wel gedaan. En dan zit men s'nachts aan de waterkant te vissen. Maar om de een of andere reden, en ik kan het historisch niet helemaal meer nagaan uitleggen, is dat hier nooit ingevoerd.
0: Nee.
1: En ja, we houden het nu maar even zo. Want we kunnen in de rest van onze gebieden vaak ook heel mooie nachtvissen. Niet bij de boeren, hè? Want we huren heel veel boerenwater. En daar willen we dat eigenlijk niet. Om die boer niet en het vee niet op het land te verstoren.
0: Nee, komen we zo even op. Maar er zijn er ook bepaalde perioden dat er helemaal niet gevist mag worden? Bepaalde maanden of zo?
1: Op roofvis, voor roofvis bestaat er een wettelijke gesloten tijd.
0: Maar dus per vissoort is dat wellicht?
1: Ja, en dit is eigenlijk de enige vissoort in de roofvissoort in Nederland waarvoor een gesloten tijd bestaat.
0: Ja.
1: En die loopt van 1 april tot en met de laatste zaterdag, of tot de laatste zaterdag van mei.
0: Ja. En dat heeft met paaien te maken?
1: Ja, dat is heeft een biologische reden. In die tijd, al eigenlijk in februari, trekt de snoek vanuit de diepere wateren de ondiepere sloten op. Om daar zich eraan voor te planten. En zo in maart, dan krijg je de paai. En ja, dan liggen al die snoeken bij elkaar. Die zijn misschien te makkelijk vangbaar. En dan heeft jaren geleden al met de visserij besloten om daar een gesloten tijd voor de visserij op te stellen.
0: Ja.
1: Dus je mag daar ook niet met op vissen. En dat wordt beschreven door de aassoorten te beschrijven. Het is eigenlijk een manier om te zeggen, nou, met die en die aassoorten mag je niet vissen. Dus je mag wel vissen, maar met een gewone hengel. En niet met kunstaas of een imitatie van een insect die groter is dan 1,5 centimeter.
0: Mm. En dat wordt over het algemeen wel...
1: Dat wordt vrij goed nageleefd. Ja, daar is men inmiddels al redelijk goed aan gewend.
0: Ja. Je noemde het net al met overeenkomst met de boeren. Jullie zijn een vereniging, las ik, die de meeste huurovereenkomst heeft afgesloten met boeren uit het poldergebied. Wat is nou het belang, het grote belang van sluiten van zo'n huurovereenkomst met de boeren?
1: Je hebt voor elk vis, om te vissen, heb je toestemming van de eigenaar van het water nodig. En dat is voor de grote wateren zijn dat meestal, zoals de Gouwen, de waterschappen of de provincie.
0: Dat, ja.
1: En daar sluit je dan een huurovereenkomst mee af. Maar die boeren die hebben natuurlijk heel veel eigendomsland en water. En wat wij dan doen is niet alleen het visrecht op dat water bij die boeren huren, maar wij maken tegelijkertijd ook een afspraak voor het looprecht. Dus wij zijn in de unieke situatie dat we onze leden een plek op het land bij die boer kunnen bieden. Je bent wel te gast bij die boer. Dus ja, daar gaan we voorzichtig.
0: Moeten ze zich ook legitimeren of zo? Een soort bewijs van... want iedereen kan wel zeggen, ja, ik ben lid van de vereniging.
1: Ja, je hebt een... onze vereniging is aangesloten bij de Sportersunie. En die geeft via ons een vispas uit. Hmm. En de vispas van onze vereniging... Dat is ons bewijs van lidmaatschap. Maar tegelijkertijd kun je dat als een bewijs om ergens te mogen vissen laten zien.
0: Ja.
1: En dan moet je natuurlijk wel een boekje laten zien waar je mag vissen. Maar tegenwoordig in ons digitale tijdperk hebben we daar ook de visplanner.nl voor. Ja. En als je die oproept op je telefoon, dan, smartphone of je computer... dan krijg je een hele kaart te zien.
0: Ja.
1: En dan kun je precies zien, nou, ik heb die en die vispas. En dan ligt in de wateren groen op. Waar je met die vispas, want dat kan voor elke vereniging anders zijn, mag vissen.
0: Zijn er ook boeren die moeilijk doen of die dat helemaal niet willen hebben? Van, in mijn water wordt niet gevist.
1: Nee, dat gebeurt ook. En dan proberen wij de boeren wel te overtuigen. Kijk, hier in Stolwijk, achter Gouda, hebben een aantal mensen lopen. Ja, die boeren, sommige boeren al van jongs af aan kennen.
0: Ja.
1: En dan wordt het gesprek een stuk makkelijker.
0: Ja.
1: Als ik, een jongen oorspronkelijk uit Den Haag, uit Woerden, binnenkom. van wie ben je? En als daar een oud klasgenoot van vroeger bij zo'n boer binnenstapt, kan dat vaak heel veel makkelijker zijn.
0: Ja.
1: Maar we hebben ook wel een bepaalde reputatie dat we onze leden goed voorlichten. Van joh, je bent de gast bij die boer. Als je op het land wil vissen, meld je even. En ga ook niet zomaar met je auto het erf op breien en zet je auto daar neer. Vraag even of dat met de bedrijfsvoering op die dag uitkomt.
0: Ja.
1: En dat is een langzaam opgebouwde relatie die we met sommige boeren al sinds het begin van de jaren 50 hebben.
0: Ja.
1: En want toen, begin jaren 50, konden de hengelsportverenigingen eigenlijk ook zelf wijswater gaan huren. En daarvoor konden alleen beroepvissers dat. Dus het is een heel belangrijk eikpunt. Die begin 50e jaren is de visserijwet veranderd. En sindsdien zie je de hengelsportverenigingen enorm groeien.
0: Ja. Voor jullie is het natuurlijk belangrijk dat je dat mag doen. Zit er nog voordelen van de boeren aan of zo? Dat jullie daar staan te vissen?
1: Ja, we zijn natuurlijk de ogen en de oren in het veld. En dat geldt niet alleen voor het water. Hè. We kunnen naar waterschappen altijd aangeven als er iets fout gaat. Maar dat geldt ook voor de boeren.
0: Ja.
1: Als er een schaap in het water ligt, dat gebeurt ook nog eens. Of er gebeurt iets met het vee in het land. Ja, dan kun je ook je boer even een seintje geven van joh, wat gaat die goed?
0: Ja, ik las op jullie website ook, je noemde dat woord veilig. Jullie vinden belang, jullie hechten belang aan veiligheid in de hengelsport. Vertel daar eens verder iets over.
1: Ja, en dat is vooral gekomen omdat we ook ons als sportvereniging manifesteren in Den Haag en in Gouda. Proberen we mee te werken op het lokaal sportakkoord en ook NSC-NSF. En daar krijg je allerlei aanbevelingen van hoe zorg je nou voor een veilig sportklimaat. Dat geldt voor de voetbalvereniging.
0: Ja.
1: Je bent met kwetsbare groepen bezig, met jeugd, met ouderen, in ons geval ook. Met zwakkeren in de samenleving. En daar moet je toch wel een veilig klimaat voor bieden. Nou, we hebben gedragscode waarbij we aangeven van dit wordt van je verlangd als je als lid van ons met andere leden en andere mensen in je buurt omgaat.
0: Ja.
1: En dat is in de sport op het ogenblik een heel belangrijk thema aan het worden. Van zorg dat je een veilig sportklimaat biedt.
0: Ja, want iemand die bijvoorbeeld lid wordt voor jullie dan, die krijgt dat... die adviezen krijgen ze allemaal mee dan?
1: Ja, het staat overal te lezen. Op de website. In ons magazine dat te uitgeven. En dan is het handig om regelmatig in het magazine of in de sociale media daar af en toe weer even een stukje aandacht aan te besteden.
0: Ja. Dan gaan we even naar de actualiteit. Toen ik jou uitnodigde, wist ik nog niet dat van de week in de Tweede Kamer het onderwerp van de Partij voor de Dieren zou zijn. Die wilden het vishaken verbieden. Nou, dat is niet doorgegaan. Daar stond niet de meerderheid achter. Jullie hebben even stiekem staan juichen, denk ik, of niet?
1: Ja, en aan de andere kant verbaas je daar wel over. Het ging om een weerhaakverbod. Hè. We vissen met...
0: Weerhaakje bedoel ik.
1: Uiteraard
0: ja.
1: Vissen met een haakje om vis te vangen. En aan het haakpuntje zit een klein ander puntje zijwaarts. En dat is dan een weerhaak. Nou, de tegenstanders daarvan die beelden die dingen dan zo groot mogelijk af.
0: Ja.
1: Maar in de praktijk spreken wij zelf al over microbarbs. Hele kleine puntjes. En als ze zonder die weerhaak kunnen vissen onder bepaalde omstandigheden, dan doen we dat ook.
0: Want in sommige gebieden in Nederland, begreep ik, is dat verbod er eigenlijk?
1: Of nee, dat wordt gezegd.
0: Wordt gezegd ook?
1: Dat wordt gezegd, dat is niet zo. Kijk, een hengelsportvereniging die heeft een huurovereenkomst om te vissen.
0: Ja.
1: En in die huurovereenkomst maak je afspraken.
0: Hmm.
1: Als nou in een bepaalde gemeente men dat niet wil... Ja, dan kan men niet zo makkelijk om die huurovereenkomst... die onder de auspiciën van de visserijwet is afgesloten.
0: Ja.
1: En dan is het een kwestie van met de gemeente praten... van ja, dit wil je nu wel. Maar je legt de nadruk op onderdelen van die hengelsport... die voor ons heel normaal zijn en niet belangrijk zijn... als het gaat om het welzijn van de vis. Want wij streven al naar zo min mogelijk vis die we willen verwonden.
0: Ja.
1: Natuurlijk, je vangt de vis met een haakje. Maar de gemiddelde sportvisser is hartstikke bezorgd... voor het welzijn van die vis. Dus die probeert die vis op zo'n goed mogelijke manier te onthaken. En als je dan ziet... met weerhaak of zonder weerhaak. Ja, ik heb toevallig van de week de wetenschappelijke literatuur er nog eens op nageslagen. Want men doet veel onderzoek naar dat soort dingen. Ja, daar zit nauwelijks een verschil in overleving. En de tegenstander, ja, die maakt er natuurlijk een groot verhaal van. Van grote gaten in de bek, bloederige vis die doodgaat. En dan denk ik weer aan die spiegelkarpen die wij ooit hebben uitgezet in Den Haag.
0: Ja.
1: We hebben een bepaald project. Hè. Dat is een spiegelkarperproject. En elke spiegelkarper, dat is een karper met een eigen schubbenpatroon. Kijk, een gewone schubkarper, die heeft over zijn hele lichaam schubben. Een spiegelkarper, die heeft groepjes van schubben. En die schubben, zijn een soort vingerafdruk. Elke spiegelkarper heeft een ander schubbenpatroon.
0: Een soort DNA dan ook? Wie?
1: Ja, dat is ook zo'n uniek kenmerk van een levend wezen. En bij de spiegelkarper is dat een schubbenpatroon. Nou, we hebben een project waarbij we spiegelkarpers hebben uitgezet. In Gouda doen we dat in de singels. We fotograferen ze van tevoren aan beide kanten van het lichaam. En zetten ze dan uit en vragen aan de hengelaars... als je nou zo'n spiegelkarper vangt, meld hem even bij ons terug. Dan gaan wij opzoeken of we hem kunnen terugvinden in ons databestand. En dan zie je soms dat die spiegelkarpers enorme afstanden afleggen. Die zijn soms vele malen in hun leven gevangen. En die hebben al die vangsten, ook met weerhaak, hebben ze overleefd.
0: Ja.
1: Ik ken een spiegelkarper en ze hebben zijn naam zelfs gegeven in Den Haag. Die daar is uitgezet. Die inmiddels bijna 20 jaar oud is. Die vele malen is teruggevangen. Die een gewicht heeft van bijna 15 kilo of soms daarboven. Die is vanuit Den Haag is hij naar Rotterdam gezwommen. Vanuit Rotterdam is hij naar de Biesbos gezwommen. Daar is hij gevangen. Hij is weer teruggekomen, ergens in het Westland gevangen. Hij is weer naar Den Haag teruggegaan, in Den Haag gevangen. Het jaar erop werd hij weer in het Westland gevangen. Uiteindelijk is hij weer op het Haringvliet gevangen. En hij is weer teruggekomen. Dus op...
0: Je zegt, hij heeft een naam. Hoe heet hij?
1: Dit was volgens mij de Duitser. Dat was een vis die van een Duitse kweker afkomstig was.
0: Hij sprak Duits.
1: En soms heb je ook de zwerver. Je hebt de meest mooie namen. En dat blijft bij de vissers vaak wel hangen. En ze herkennen hem ook heel snel.
0: Ja.
1: Maar het leuke van deze vis is, ja, tigmaal gevangen in zijn leven. Goed gegroeid. Ziet er blakend uit. En legt enorme afstanden af. En die gegevens... Die geven wij ook weer aan de waterschappen door.
0: Als visbioloog moet je dat helemaal mooi vinden.
1: Ja,
0: natuurlijk.
1: Dit is fantastisch.
0: Ja.
1: Maar ja, ook hengelaars zijn er heel enthousiast voor. Er zijn echt...
0: Ik heb hem.
1: Ja, en karpenvissers die dus zich inzetten om in die database te gaan zoeken.
0: Ja,
1: want dat is niet makkelijk.
0: Ja.
1: Je hebt duizenden vissen in de loop der jaren erin zitten. En probeer dan maar eens die ene terug te vinden die wordt teruggevangen.
0: Ja.
1: Nou, we hebben dus ook weer sportvissers voor die daar echt een plezier in hebben om... voor ons en voor anderen in die database te gaan zoeken.
0: Ja. Nou is dat voorstel dus niet doorgegaan. Wie weet komt dat later een keer hier terug. Je weet het nooit natuurlijk. Maar als ze nou wel akkoord waren gegaan met afschaffing. Wat had dat voor jullie betekend voor de sportvisserij?
1: Nou, het zou meer een signaal geweest zijn van oké, ze beginnen ergens aan te morrelen. En het volgende punt is...
0: Wie gaat het controleren?
1: Dat was onze grootste probleem. Ja. Het is niet controleerbaar. En het weerhaakje, als je echt gaat kijken naar de effecten daarvan, is dat een combinatie van hoe je vist, welke vissoort. Elke vissoort reageert weer anders. En veel sportvissers weten vaak wel, in dit geval kan ik het weerhaakje wel plat knijpen bijvoorbeeld. Dan onthaak ik hem makkelijk en dan kan ik hem sneller terugzetten.
0: Ja.
1: In een ander geval is dat weer niet verstandig. En wij laten die beslissing liever aan de hengelsporter zelf over. En wij geven daar eerst een stukje educatie over. Dan dat we een eerste poging gelijk slaagt om die visserijwet binnen te dringen. Want dat is eigenlijk wat achter dat verbod zat.
0: Ja.
1: Dus kijken of dat effect heeft. En de volgende stap is dat de hengelsport verboden wordt.
0: Ja,
1: en dat zit in een bepaalde politieke partij die dat altijd weer naar voren brengt.
0: Ja, ze heet niet voor niks Partij voor de Dieren.
1: Nee, die doen zulke mooie dingen voor dieren. Maar dat is dan net een punt waarvan je zegt, ja, waarom zou je die hengelsport verbieden? Ja. Daar zit zoveel ander moois achter. En wat heb je eraan om dat welzijn van die vis te gaan opblazen, terwijl het in de praktijk die sportvissers heel goed voor die vissen zorgen.
0: Ja.
1: Alles zien wat er gebeurt. Als het water achteruit gaat, metingen doen en de waterschappen...
0: Jullie doen meer dan vissen, dan hengeltje uitgooien, hè?
1: Veel meer. En we hebben niet voor niks altijd een hashtag vissen is meer of vissen is gezond. Hè?
0: Ja.
1: Om even naar het mentale onderdeel te gaan.
0: En lekker.
1: Ja, en dat is ook weer minder. Wij hebben bijvoorbeeld catch and release. Dat betekent dat ze vis mogen vangen, maar gelijk moeten terugzetten.
0: Ja.
1: Maar ja, er zijn ook verenigingen die bijvoorbeeld de snoepmaars lekker vinden. Ja, ik ook. Op zeevissen, strandvissen. Ja, is veel meer gewoonte om af en toe een visje mee te nemen.
0: Ja.
1: En lekker op te eten. Daar is ook niks op tegen.
0: Nee. We gaan nog even een stukje muziek draaien, Ton. De volgende, dus wat iets recenter. Amy MacDonald.
1: Ja, ik vind het een prachtig nummer, alleen het ritme al.
0: Ja, dat is
1: het. Het gaat over het leven, hè?
0: Ja.
1: Ja, nou ja, goed, daar zijn we volop mee bezig.
0: Ja, vind ik ook. This is the life, Amy MacDonald.

0: Amy McDonald's, This is the Life. Muziekkeuze van onze gast uit de streek, Ton van der Spiegel. Ja, we hebben het over vissen, vissen, vissen en nog eens vissen natuurlijk. De lidmaatschap van jullie vereniging. Wie kunnen er lid worden en wat kost het?
1: Iedereen kan in principe lid worden. Een senior lid betaalt bij ons 38,5 euro.
0: Per jaar?
1: Per jaar. En dan mag je een heel jaar mag je vissen.
0: Mag je dan overal vissen?
1: Dan mag je in ons water vissen. Ja, ja. Maar die vispas die biedt ook de gelegenheid om in heel veel ander water in Nederland te vissen. En daarvoor heeft de Sportvisunie de zogenaamde gezamenlijke lijst van Nederlandse viswateren. Kun je ook in de visplanner vissen. Ja. Dus je kunt ook in andere gebieden vissen. Wij stellen bijvoorbeeld de Gouwen beschikbaar. De Oude Rijn is eigendom voor een deel van ons. Heerlijk visrecht. En daar laten dan ook mensen en andere verenigingen toe. Bij die boeren ligt het wat moeilijker.
0: Ja?
1: Daar willen we wel zicht op houden wie bij de boer echt op het erf komt. Dus dat is dan alleen voor onze leden beschikbaar.
0: Ja.
1: Ja, en de jeugd probeer je op een hele goedkope manier toegang te bieden.
0: Is er een minimumleeftijd?
1: Nee, in principe niet. Ik zie soms wel eens dat direct na de geboorte.
0: Dus een vader die zijn zoontje van 3 jaar meeneemt.
1: Nee, dat klopt. Direct na de geboorte al wordt er iemand lid gemaakt. En dan is het nog jaren niet vissen. Maar...
0: Mijn kleinzoon zit ook wel eens te vissen. Die is 6, geloof ik.
1: Ja. Dat is. Dat hangt een beetje van de ouders natuurlijk af. Of de opa die ze dan meeneemt.
0: Ja.
1: En, maar in principe kun je op welke leeftijd lid worden. En die jeugd die bieden we ook, als ze het simpel willen houden, gratis online vergunning aan. En dat is voor 1 hengel. Kunnen ze dan in ons viswater in Gouda, Haastrecht, Stolwijk, Den Haag en Leidschendam-Voorburg vissen.
0: Hmm. Die vergunning is dus ook aan een bepaald soort hengel gebonden.
1: Ja, die is aan een vaste hengel met aassoorten die dan niet voor de roofvis bedoeld zijn. Een stukje brood, maden. En daar kunnen ze dan gratis met die online vergunning in veel stedelijk water bij ons vissen.
0: Ja. Hoeveel visverenigingen van die grote visverenigingen zijn er eigenlijk in Nederland? Jullie zijn een van de grootste, zei je. Hè?
1: Ja, we zijn veruit de grootste.
0: De
1: grootste die daar na komt is...
0: Ergens in Friesland misschien?
1: Nee, dat zijn over het algemeen wat kleinere verenigingen. Amsterdam is een... hele bekende grote vereniging. De Utrechtse, de Leidse. Zo heb je...
0: Je zou toch denken omgevingen waar heel veel water is.
1: Ja, maar ook minder bevolking vaak. Hè. Wij hebben natuurlijk in de Randstad een enorme bevolkingsdichtheid. En dan zie je dat dat toch een hele belangrijke factor is. En het feit dat wij natuurlijk... heel veel boeren wateren beneden de Oude Rijn in de Veenweidepolders. Vanaf Zoeterwoude tot aan Oude Water hebben. En in Krimpenerwaard heel veel mooi viswater bij de boeren hebben. Dat helpt natuurlijk ook. Maar sturend is toch het, in dit geval denk ik wel de dichtheid van de bevolking in onze gebieden. Hmm. Men wil ontspannen, men wil iets anders. En dat betekent niet dat ze het hele jaar zitten te vissen. Soms maar 1 of 2 of 3 keer. Maar ja, het zijn wel leden van je die bijdragen aan dat grote aantal.
0: Ja. Vanochtend hadden we een Syriër zitten. Die zit het AZC. En die is helemaal gek van de zwarte bij. Zijn er onder jullie leden nu ook steeds meer leden, zou ik maar zeggen, van niet oorspronkelijk Nederlandse afkomst?
1: Ja, dat zie je ook. Je ziet vooral dat er heel veel groepen die binnenkomen. Maar dat is al vanaf in Den Haag de tijd dat de Indiëgangers binnenkwamen.
0: Ja.
1: Daarna de Surinamers. Allemaal behoorlijk veel vissend. En dan zie je dat er een hele enthousiaste groep nieuwe Nederlanders binnenkomt.
0: Ja.
1: Ja, en tegenwoordig hebben we dan heel veel mensen uit Oost-Europa die heel graag vissen. En daar hebben we in het begin natuurlijk wel van moeten leren. Maar jongens, jullie zijn wel gewend om...
0: Maar je mag niet alles opeten.
1: Nee, en dat waren ze wel gewend aan.
0: Ja, dat
1: en
0: denk
1: dat
0: ik.
1: Moet je toch door controle en door voorlichtingen terugbrengen. En dat lukt aardig. Ja, daar hoort soms wordt het nogal groter gemaakt dan het is. Maar ik moet zeggen dat met onze controles blijkt dat men zo langzamerhand toch wel goed weet wat er aan de hand is.
0: Ja,
1: nu is er ook weer een controle rond Stolwijk bezig. Men, onze controleurs zijn daar aan het controleren. En soms doen we dat ook samen.
0: Zijn controleurs eigen controleurs?
1: Eigen van de vereniging. Maar we doen het soms ook met de BOA's, de bijzondere opsporingsambtenaren. Ja, ja. Die we zelf vanuit de Sportersunie hebben. En vorige week, drie weken geleden is er nog een hele grote controle geweest. Dat doen dan de controleurs samen met de BOA's, samen van Staatsbosbeheer, Zuid-Hollands Landschap en de politie samen. En die gaan dan echt op een dag controle uitoefenen. En dan worden er ook wel bij overtredingen processen verbaal geschreven.
0: Ja, ja, ja, ja. Je noemde de Sportfeestunie, dat is een overkoepelend orgaan, hè?
1: Ja. Dat is,
0: ben je daar verplicht lid van als vereniging?
1: Ja, iedereen mag zichzelf aansluiten als je wil. Maar aansluiten, lid zijn van de Sportersunie biedt je wel heel veel voordelen. Je bent via de Sportersunie aangesloten bij NOC-NSF. Je kunt in je gemeente dan heel goed gebruik maken van alle sportfaciliteiten, van subsidies, van opleidingen. En zo hebben wij, om nog even terug te komen op dat sportvisvriendelijke klimaat, hebben wij zelf een eigen vertrouwenspersoon. Die dus via de gemeente en de NOC-NSF die opleiding heeft gevolgd.
0: Ja.
1: En als er iets in onze vereniging gaat en dat kan een lid zijn, dat kan een bestuurslid zijn, dan kan een lid van een van de commissies zijn die zich niet goed gedraagt. Ja, dan kan die daar aangeven van nou, ik ben hier niet zo blij mee.
0: Ja.
1: En dat soort zekerheden die je inbouwt om het visvriendelijke en sportvriendelijke klimaat te houden, dat wordt dan door NOC-NSF op die manier heel goed naar ons toegebracht.
0: Ja. NOC, Nederlands Olympisch Comité. Zou vissen ooit nog een Olympische sport worden, of niet?
1: De wedstrijdsport die is behoorlijk uitgebreid bij ons. Maar dat gaat denk ik geen Olympische sport worden.
0: Nou, je weet het niet. Je hebt de meest onwaarschijnlijke sport.
1: Nou, dat zie ik tegenwoordig
0: klimmen en
1: ook.
0: Zo. Want dan denk ik, ja, waarom is het. Nou ja, vooruit.
1: Ja, dat zie ik tegenwoordig ook. Maar dat zal nog wel een tijdje duren, denk ik.
0: Ja. Maar het is gewoon belangrijk natuurlijk dat je bij zo'n overkoepelend orgaan bent aangezet.
1: En daarbij heeft de Sportersunie heel veel beroepskrachten in dienst die op allerlei manieren kunnen ondersteunen. Belangenbehartigers, verenigingsondersteuners die echt je helpen met de verenigingen gaande te houden. Aangeven hoe je met de jeugd kunt omgaan. En dat is heel belangrijk om die steun te hebben.
0: Ja. Ik zie hier wat materiaal liggen. Onder andere voorlichting op scholen, hè?
1: Ja. Wij hebben, en dat doen we ook via de Sportersunie, geven we ook vislessen op scholen. Hier in Gouda zijn er een aantal scholen die elk jaar weer een visles aanvragen. Maar ook in Den Haag of buiten ons eigen gebied. Van
0: zijn het middelbare scholen of basisscholen?
1: Het zijn vooral de basisscholen.
0: Basisscholen, nou ja, moet jong beginnen, hè?
1: Scholen voor bijzonder onderwijs.
0: Ja.
1: Kinderen met een rugzakje. Ik heb toevallig afgelopen vrijdag weer zo'n groep in Den Haag gehad. En die zie je dan aan de waterkant zitten en genieten van alle rust en ook tot rust komen.
0: Ja.
1: En de meest drukke persoon, ja, die kan daar aan de waterkant toch wel
0: helemaal
1: heel veel,
0: tot rust komen.
1: Helemaal tot rust komen. We doen het ook met ouderen. We hebben een project Samen Vissen, ook met de Sportersunie. En daar kan elke zorginstelling bij ons een vismiddag aanvragen of een visochtend. Nou, ook hier in Gouda een aantal zorginstellingen die dat doen. En hier in Gouda hebben we pas in meegemaakt. Vier mensen uit de zorginstelling wilden met ons vissen. En er zat een rijtje mannen van 89, 91, 92 en 94 jaar. Die zaten onder onze leiding heerlijk aan de waterkant te vissen. En te genieten van een dagje echt even buiten zijn.
0: Ja, hebben ze allemaal gevangen of niet?
1: Ja, want je kunt hem natuurlijk allemaal wel wat vangen.
0: Je zoekt gewoon het water op waar vis zit.
1: Je zoekt een mooi water op. Het moet ook niet te koud zijn. En een blankvorntje, een baasje kun je altijd wel vangen.
0: Ja.
1: Maar vis gaat om veel meer dan vangen natuurlijk.
0: Ja, ja, ja. Vis je zelf ook nog?
1: Moet ik zeggen.
0: Heb je tijd bijvoorbeeld?
1: Besturen van zo'n grote vereniging, dat vergt heel wat.
0: Ja.
1: We zijn niet alleen activiteiten aan het aansturen voor onze leden. Maar we zijn ook in overleg met waterschappen. Ik heb met 4 waterschappen te maken. Rijnland, Stichtse Rijnlanden, Delfland en Schieland en de Krimpenerwaard.
0: Ja, jullie krijgen steeds met steeds meer overheidsregels te maken.
1: Steeds meer overheidsregels. Soms zie je ze niet helemaal goed. En dan probeer je toch weer met voorlichting, met kennis over je visstand bij te sturen. Nou, dat gaat vaak wel goed, want men luistert wel naar ons. Ja, we hebben natuurlijk achter ons enorm veel oog en oor in het veld.
0: Ja.
1: En afgelopen zomer hebben we bijvoorbeeld een hele grote vissterfte in Stolwijk meegemaakt. Dat met slecht weer na een hele lange droge periode en een enorme onweersbui ineens heel veel snoek dood lag. En dat is wel te verklaren waarom dat kan. Maar dan moet je ook die snoek weer gaan opruimen.
0: Ja.
1: Nou, dan maken wij kaartjes voor het waterschap van daar liggen de concentraties. Zorg dat je iemand opdracht geeft met een boot om het op te ruimen. En de dagen daarna werd een derde partij gewoon ingeroepen van zorg dat die dode vis even weg kan. En wat kunnen we daar dan voor leren voor de toekomst? Ja, kunnen we dat voorkomen?
0: Ja, wat dat betreft zit de afgelopen, ja, deze droge periode.
1: Ja.
0: Is een vrij hectische periode voor jullie geweest.
1: Dan. Ja, dat is echt uniek geweest ook. Je ziet dat vis dan anders gaat reageren. Snoek blijft in die slootjes liggen waar ze al lagen. Andere vis gaat zwemmen naar beter water, maar die snoek die doet dat niet.
0: Nee.
1: En die slootjes zijn heel kwetsbaar, want ja, met zo'n regenbuik krijg je allerlei vieze stoffen in het water. Heel veel afspoeling. Dat onttrekt zuurstof. Dus die slootjes die hebben als eerste zuurstofgebrek. En de andere vis, brasem, karper, zilt, die gaat zwemmen. En die gekke snoek die blijft maar liggen. Ja, en dan krijg je echt even de schrik van je leven dat er een enorme hoeveelheid, vooral grotere snoek, is doodgegaan.
0: Ja. Ja, ja, ja. Het is niet te hopen dat het een soort bedreigde vissoort wordt dan.
1: Nou, snoek kan zich heel snel herstellen. Ja. Daar hebben we ook onderzoek naar gedaan.
0: Dat is een roofvis dus.
1: Wat ja, en dan zie je dat snoek eerder paar rijp wordt als de stand iets kleiner wordt en bedreigd wordt.
0: Ze passen zich gewoon aan, dus op een of andere manier blijkbaar.
1: In het eerste jaar kunnen ze zelfs alweer paar rijp worden, terwijl ze dat normaal in het derde of vierde jaar doen.
0: Zo. Jullie hebben een mooi magazine. Komt dat, hoeveel keer per jaar komt dat uit?
1: Dat komt 4 keer per jaar uit. En ja, daar proberen we al onze activiteiten te beschrijven. Maar vooral ook te laten zien dat vissen meer is. En het feit dat we nu een enorme groei in jeugdvissertjes hebben.
0: Ja.
1: Ja, dat geeft aan nou, dat we goed bezig zijn met steun van de Sportersunie. En met ook heel veel vrijwilligers, hè, want dat is natuurlijk erg belangrijk.
0: Ja, want hoeveel vrijwilligers heb je dus een beetje?
1: Ja, ongeveer. Dat zit ergens tussen de 80 en de 150.
0: En wat voor vrijwilligers zijn dat dan?
1: Dat zijn gewoon sportvissers die aanbieden om daarnaast ook wat activiteiten voor de vereniging te doen.
0: Ja, ja.
1: We hebben nu een hele grote groep van viscoaches. Die worden opgeleid door Sportvisunie. En die leren dan hoe ze met de jeugd, maar ook met de ouderen als die meegenomen worden om te vissen. Ja. Hoe je daarmee moet omgaan, hoe je dat moet organiseren. Hoe je een veilige omgeving kan bieden. Hoe je met iedereen aan de waterkant moet omgaan.
0: Ja.
1: En die groep viscoaches wordt steeds groter.
0: Nou, kijk eens aan. Staan er de komende, binnen afzienbare tijd, nog bepaalde activiteiten op de agenda?
1: Ja, hier in Gouden hebben we in november activiteit met de jeugd dat we gaan roofvissen.
0: Ja.
1: Dan worden ze de polder in meegenomen in groepjes. En dan gaan we met boeren die we goed kennen en waar een groot even veilig vertoeven is, gaan we vissen met ze. Ja, dat geeft prachtige taferelen. Kleine jongetjes, af en toe een meisje die dan met een mooie grote snoek staat en die ook leert hoe ze die snoek moet onthaken, weer veilig moet terugzetten. En we hebben ook, ik denk dat het zelfs volgende week zaterdag is, een penvisdag in Gouda.
0: Wat is dat?
1: Dat zijn de karpenvissers die met een dobber, met een pennetje noemen we dat, op karpen vissen. En die dan proberen zoveel mogelijk te vangen. En dan hoop ik ook dat er een spiegelkarper bij zit.
0: Ja.
1: Die wij weer terug kunnen vinden.
0: Dus misschien die beruchte spiegelkarper wel.
1: Nou ja, dan moet hij een heel eind zwemmen. Maar in Gouda kennen we ook veel van die vissen. Hè, want ze zetten ze in de singels uit.
0: Ja?
1: Ook binnen een bepaald marge. Hè, want we hebben er ook wel richtlijnen van het waterschap van hoeveel dat mag.
0: Ik wil zeggen, je moet niet ongelimiteerd als ze maar ingooien.
1: Nee, dat wordt uitgerekend. En dan zwemmen ze door de sluizen naar de Gouwen. Of ze zwemmen naar de Hollandse IJssel. Ja, die kunnen alle kanten op.
0: Ja.
1: En die komen op een gegeven moment ook alweer terug. Dus dat is het leuke en het uitdagende van deze visserij. En van dit soort vislandbeheer.
0: Ja. Ton, we hadden nog wel uren door kunnen gaan volgens mij.
1: Zeg dat wel, ja.
0: Zeg dat wel, zeg. Ja. Want jij bent een spraakwaterval. En als het woord vis laat vallen, dan zitten we goed. Maar het uur zit er helaas op, Ton. En ik zou zeggen, ik vond het hartstikke leuk. Bedankt voor het inzicht dat je in sportvissen in Gouda en de regio hebt gegeven. En ik hoop dat er nog heel lang zo gevist mag worden, inderdaad.
1: Hoop ik ook. En bedankt voor de uitnodiging.
0: Ja, ja. En u bedankt luisteraars uiteraard voor het luisteren. De doelman, Arjan Doelman, natuurlijk bedankt voor de techniek. En deze uitzending wordt herhaald zondagavond, morgenavond dus 27 september om 7 uur s'avonds. En op woensdagmorgen 30 september om 7 uur. Moeten ze vroeg uit, maar ja, sportvissers die staan er volgens mij vroeg op. En u kunt het ook belopen podcast binnen 2 dagen ongeveer. We gaan eruit met muziek, Ton. Even kijken naar de 45 miles, ja. Hagenees, hè?
1: Ja.
0: Golden Earring.
1: Ja. Nee, dat kan niet meer.
0: Was het toen nog, hè?
1: Ja, klopt.
0: Ja. Ton van de Spiegel, bedankt. En we gaan eruit met de Golden Earrings. Another 45 miles.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Het aantal vluchten op Schiphol gaat iets omlaag. Er komt een maximum van 478.000 vluchten. 20.000 minder dan nu. Gisteravond was er een debat over in de Tweede Kamer, waar ook bezorgde omwonenden waren.
1: Als jij in de nacht wordt wakker gevlogen, meerdere keren. En als jij juist op het moment dat je in slaap wil vallen, hè, rond 11 uur, iedere keer vliegtuigen over je heen krijgt. En 's morgens om 5 uur weer. Dat is vreselijk.
0: Meerderheid is voor het nieuwe luchtvaartbesluit van het kabinet. Ook komen er nieuwe regels om geluidsoverlast en uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen. Ondanks een oproep van de minister van Volkshuisvesting handhaven de meeste gemeenten hun regels voor bewoners van vakantieparken. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Vanwege de krapte op de woningmarkt wil het kabinet permanent wonen op vakantieparken mogelijk maken. Toch hebben maar weinig gemeenten hun beleid na die oproep aangepast. De gemeente Amsterdam wil op korte termijn verder met een proef die mensen met een ernstige crackverslaving moet helpen. Die proef loopt al 12 jaar, maar de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de productie van de benodigde medicatie plotseling stopgezet. Onduidelijk is waarom, zegt deze Amsterdamse wethouder.
2: We zaten eigenlijk in de fase dat we zouden gaan testen met het medicijn, met de behandelmethode. Het is plotseling stilgelegd. En daarom vragen we ook aan de minister, help ons om duidelijkheid te krijgen. Waarom is die proef stopgezet en hoe kunnen we ook verder? Want het is echt nodig.
0: Het middel is niet regulier op de markt en het wordt speciaal voor het onderzoek bereid. Vorig jaar waren op 30 september de meeste mensen jarig, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. 44.000 mensen in Nederland vierden die dag hun verjaardag. September is überhaupt de maand met de meeste jarigen. Het weer, vanochtend veel zon, temperatuur 23 graden in het westen, mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het westen van het land komt de spits steeds verder op gang. Het is onder meer druk op de A12 van Den Haag naar Utrecht, want bij Bodegraven is een ongeluk gebeurd. Vanaf knooppunt Gouwen kost het je een kwartier extra en de linkerrijstrook is dicht. Ook een ongeluk op de A16 veroorzaakt vertraging van Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en de afrit Rotterdam Centrum doe je er 20 minuten

0: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het.
3: Gouwenstad.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. De politie heeft nog twee verdachten aangehouden voor het geweld in Overasselt. Het zijn mannen van 24 en 25 uit Amsterdam. Verdachten zijn maandag opgepakt. Tegelijkertijd zijn er ook doorzoekingen geweest in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam. En daarbij zijn ook vuurwapens en telefoons en laptops in beslag genomen. Begin deze maand kwamen een grote groep mannen 's nachts naar het huis van Jan G. in Overasselt. Die wordt verdacht van drugshandel. De beveiliger van het huis werd doodgeschoten. Twee agenten raakten gewond. De spoorvakbond VVMC wil dat er meer wordt gedaan om personeel in de trein te beschermen. Ze hebben steeds vaker te maken met agressieve reizigers. Ook worden de incidenten steeds erger, zegt de vakbond.
1: We hebben nu twee keer binnen een half jaar meegemaakt dat er een hoofdconducteur bewusteloos is geslagen. Dat was voor ons absoluut de druppel om ons ook weer te melden bij NS en te zeggen, je moet iets doen. Want dit loopt helemaal gierend uit de klauwen op deze manier.
0: VVMC heeft een brandbrief geschreven. De bond roept de politiek op om snel maatregelen te nemen. Als het aan de Britse premier Burnham ligt, sluit zijn land zich weer aan bij de EU. Dat heeft hij gezegd in een interview bij de BBC.
2: I am very clear and I will say this bluntly. Brexit has caused more harm than good. I would like to see Britain rejoin in my lifetime, so there's no point me saying otherwise. But it's not necessarily the case that that is now.
0: Volgens hem heeft Brexit voor meer problemen dan oplossingen gezorgd. Burnham zei niet op welke termijn hij een terugkeer bij de EU ziet zitten. Na ruim 100 gezondheidsklachten van bezoekers heeft pretpark Six Flags bij Los Angeles een achtbaan permanent gesloten. Bezoekers zeggen dat ze tijdens een ritje hersenletsel hebben opgelopen. Volgens CNN waren er meer dan 10 meldingen van ernstige verwondingen. Twee mensen zouden zijn geopereerd na een hersenbloeding. Het weer, veel zon vanochtend. Het wordt 23 graden in het westen, mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files veroorzaken nog een paar minuten vertraging. Maar wat opvalt is de A12 van Den Haag naar Utrecht. Want bij de Meren is een ongeluk gebeurd. Het kost je 20 minuten extra vanaf Bodegraven. De rechterrijstrook is dicht. En op de A20 naar Gouda sta je nog een kleine 10 minuten in de file tussen Vlaardingen en Rotterdam over Schie. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: And it goes a little something like this.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een ruzie tussen piloten aan boord van een vliegtuig van Fly Dubai heeft geleid tot veel paniek. Het toestel stuurde noodsignalen, waarna werd gedacht dat het was gekaapt. Daarom gingen Israëlische gevechtsvliegtuigen naar het toestel toe en werd het Israëlische luchtruim gesloten. Ook ging premier Netanyahu met ministers in spoedoverleg. Even later bleek dat de piloten met elkaar op de vuist waren gegaan. Na een rondje boven Jordanië is het toestel geland in de Saoedische stad Tabuk. De politie heeft nog twee verdachten aangehouden voor het geweld in Overasselt. Het zijn mannen van 24 en 25 uit Amsterdam. De verdachten zijn afgelopen maandag opgepakt. Tegelijkertijd zijn er ook doorzoekingen geweest in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam. Daarbij zijn ook vuurwapens en telefoons en laptops in beslag genomen. Een man van 19 werd bij die doorzoekingen ook aangehouden. Zijn rol wordt nog onderzocht. Begin deze maand kwamen een grote groep mannen 's nachts naar het huis van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. De beveiliger van het huis werd toen doodgeschoten. Twee agenten raakten gewond. Na ruim 100 gezondheidsklachten van bezoekers heeft pretpark Six Flags bij Los Angeles een achtbaan permanent gesloten. De bezoekers zeggen dat ze een tijdje tijdens de rit hersenletsel hebben opgelopen. Volgens CNN waren er meer dan 10 meldingen van ernstige verwondingen. Twee mensen zouden zijn geopereerd na een hersenbloeding. De gemeente Amsterdam wil snel verder met een proef die mensen met een ernstige crackverslaving moet helpen. Die proef ligt stil nadat de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd de productie van de benodigde medicatie plotseling had stopgezet. Het Amsterdamse College van Burgemeester en Wethouders heeft minister Hermans van Volksgezondheid om opheldering gevraagd. Het weer. Vanochtend veel zon en een temperatuur van 23 graden in het westen en mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond kans op een bui met onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
4: Je eigen omroep in de buurt.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur. Shake.

0: Robert Baltus met het NOS-journaal. Bij de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva, half oktober in de Europa League, zijn supporters van de Israëlische club niet welkom. Dat zegt de gemeente Alkmaar tegen de NOS. Volgens de gemeente heeft de wedstrijd vanwege de wereldwijde spanningen een hoog risico. Maar ook andere aspecten, zoals het verblijf van supporters en mogelijke demonstraties, spelen een rol. Alkmaar wijst nadrukkelijk op de rellen rond de wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv in 2024. In België besloot Sint-Gilles uit te wijken naar Duitsland voor het thuisduel achter gesloten deuren met Hapoel Beersheva. De politie in Duitsland is bezig met een grote inval bij motorclub Hells Angels. Meer dan 1000 agenten doorzoeken in totaal ongeveer 140 gebouwen, melden Duitse media. Ook Nederland is bij de politieactie betrokken. Het onderzoek richt zich op meer dan 70 mensen. Ze worden onder meer verdacht van het vormen van een criminele organisatie, mishandeling en witwaspraktijken. De Duitse autoriteiten willen bij de invallen bij de Hells Angels 49 miljoen euro in beslag nemen. In het onderzoek naar het geweld in Overasselt zijn maandag in Amsterdam twee nieuwe verdachten opgepakt. Het zijn mannen van 24 en 25. Bij doorzoekingen in Amsterdam, Diemen en Hoofddorp werden vuurwapens en telefoons en laptops in beslag genomen. Ook werden daarbij een man van 19 aangehouden. Zijn rol wordt nog onderzocht. Als alles volgens plan verloopt, zijn er na vandaag geen Amerikaanse militairen meer in Irak. En ook het Amerikaanse leger meldt dat dat zo is. De regering Trump besteedt er weinig aandacht aan, maar als het goed is zijn na 23 jaar alle Amerikaanse troepen uit Irak vertrokken. Het zou voor het eerst sinds het begin van de oorlog in Irak zijn dat er geen Amerikaanse militairen meer in het land zijn. Irak viert de terugtrekking vandaag als een feestdag. Het weer vanochtend veel zon en temperaturen van 23 graden in het westen en mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een piloot van een vliegtuig dat onderweg was naar Tel Aviv heeft geprobeerd een andere piloot neer te steken. Dat melden meerdere media. De man die zijn collega wilde neersteken, wilde het vliegtuig laten neerstorten. De andere piloot zal het hebben voorkomen. Vanuit het vliegtuig werden noodsignalen verstuurd. Dat duidde erop dat het vliegtuig mogelijk was gekaapt. Daarom gingen Israëlische gevechtsvliegtuigen naar het toestel en werd het Israëlische luchtruim gesloten. Na een rondje boven Jordanië is het toestel geland in de Saoedische stad Tabuk. Bij de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva, half oktober in de Europa League, zijn supporters van de Israëlische club niet welkom. Dat zegt de gemeente Alkmaar tegen de NOS. Volgens de gemeente heeft de wedstrijd vanwege de wereldwijde spanningen een hoog risico. Maar ook andere aspecten, zoals het verblijf van supporters en mogelijke demonstraties, spelen een rol. Alkmaar wijst nadrukkelijk op de rellen rondom de wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv in 2024. In België besloot Sint Gilles uit te wijken naar Duitsland voor het thuisduel achter gesloten deuren met Hapoel Beersheva. Een van de mannen die zondag werd gearresteerd bij een Britse luchtmachtbasis had zelf de politie gebeld, dat meldde Britse media. De man belde in de nacht van zaterdag op zondag het Britse alarmnummer 999. Bijna een uur later zag een buurtbewoonster drie verdachte witte busjes bij de basis en waarschuwde zij ook de politie. In eerste instantie werd gemeld dat haar telefoontje de aanleiding was voor de arrestaties. Waarom de verdachte zelf de politie inschakelde, dat wordt nog onderzocht. Het vijftal werd maandag op borgtocht vrijgelaten, maar wordt nog steeds als verdachte beschouwd. Het weer. Vanuit het westen kans op regen. In de rest van het land geregeld zon en zomers warm, 24 tot 28 graden. Morgen wisselend bewolkt met regen. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Doordat de distributeur van een afslankmedicijn erom had gevraagd, hebben enkele kranten boetes gekregen, meldt NRC. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd werd deze zomer door distributeur Good Life gevraagd om op te treden tegen NRC en de Volkskrant, nadat die hadden gepubliceerd over een concurrerend product. De artikelen zouden verboden reclame zijn. De kranten kregen boetes van tienduizenden euro's, maar de journalisten zien het als een inbreuk op de persvrijheid. Ook AD, De Telegraaf, De Stentor en Flair kregen boetes, maar niet duidelijk is of Good Life ook daar een rol speelde. Na de steekpartijen gisteravond in Arnhem heeft de politie 8 mensen opgepakt. Die zijn tussen de 17 en 20 jaar oud. Begon als een vechtpartij bij station Arnhem Centraal, waar zo'n 15 mensen bij waren betrokken. Toen de politie aankwam, vluchtten ze weg, waarna op meerdere plekken in het centrum opnieuw werd gevochten. Tegen de Gelderlander zei de Arnhemse burgemeester Marcouch dat het uitgeprocedeerde asielzoekers zijn die volgens hem gewoon het land uit moeten. Een piloot van Fly Dubai heeft geprobeerd een vliegtuig te laten neerstorten. Dat zeggen passagiers van het toestel tegen Israëlische media. Tijdens een vlucht naar Tel Aviv zou de piloot geprobeerd hebben een andere piloot neer te steken. Die tweede piloot kreeg met hulp van passagiers uiteindelijk weer controle over de cockpit. Na een rondje boven Jordanië is het toestel uiteindelijk geland in Saudi-Arabië. Het weer vanuit het westen kans op regen, in de rest van het land geregeld zon en zomers warm, 24 tot 28 graden. Morgen wisselend bewolkt met regen. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De N206 tussen Zoetermeer en Heemstede is in beide richtingen dicht bij Stompwijk. Dat komt door bergingswerkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Door plekken die populair zijn op sociale media kunnen de huizenprijzen flink dalen. Dat blijkt uit onderzoek van de TU Delft naar een populaire patatzaak in Amsterdam. De verkoopprijzen van huizen binnen 500 meter van die zaak liggen gemiddeld zo'n 41.000 euro lager dan vergelijkbare huizen verderop. Bij huizen die nog dichter bij de frietzaak staan, zijn de verschillen nog groter. Volgens de onderzoekers komt dat mogelijk door de lange rijen voor de frietzaak, geluidsoverlast of het afval dat wordt achtergelaten door de bezoekers. Na de steekpartijen gisteravond in Arnhem heeft de politie 8 mensen opgepakt. Ze zijn tussen de 17 en 20 jaar oud. Het begon met een vechtpartij bij station Arnhem Centraal, waar zo'n 15 mensen bij waren betrokken. Toen de politie aankwam, vluchtten ze weg, waarna op meerdere plekken in het centrum opnieuw werd gevochten. Een piloot van Fly Dubai heeft geprobeerd een vliegtuig te laten neerstorten. Dat zeggen passagiers van het toestel tegen Israëlische media. Tijdens een vlucht naar Tel Aviv zou de piloot geprobeerd hebben een andere piloot neer te steken. Die tweede piloot kreeg met hulp van passagiers uiteindelijk weer controle over de cockpit. Na een rondje boven Jordanië is het toestel uiteindelijk geland in Saudi-Arabië. Een haai zit al 2 weken vast in een kanaal in Zuid-Korea. Volgens experts is het 3,5 meter lange dier waarschijnlijk verdwaald nadat het achter een prooi was aangezwommen. Het weer, het is wisselend bewolkt en uitzonderlijk warm. Het is een graad of 23 in de Randstad. In het binnenland is het tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische gouden ouwe. Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Rijlaarsdam.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie moet zaken van geweld tegen onder meer hulpverleners, politie, leraren of politici voortaan altijd voor de rechter brengen en een dubbel zware celstraf eisen. Dat staat in een nieuwe richtlijn van het OM die morgen ingaat. De minister van Justitie noemt een voorbeeld. Poging tot zware mishandeling, geen wapen gebruikt en niet eerder de fout ingegaan. De strafeis zou dan 3 maanden gevangenis moeten worden in plaats van 80 uur taakstraf bij een slachtoffer die geen hulpverlener is. De nieuwe richtlijn is een tegemoetkoming aan de Kamer die zwaardere straffen wilde bij geweld tegen hulpverleners. Bijvoorbeeld tijdens de jaarwisseling. Over het motief van een co-piloot van Fly Dubai om zijn collega-piloot neer te steken is nog veel onduidelijk. Uit een eerste ooggetuigenverslag komt het beeld naar voren dat het mogelijk om een poging tot een aanslag gaat. Een met bloed besmeurde passagier zegt in een video dat een terrorist is overmeesterd. Mogelijk wilde de co-piloot het toestel laten neerstorten. De Israëlische veiligheidsdiensten vermoeden ook dat het om een terreurdaad gaat, maar laten ook de psychische toestand van de co-piloot onderzoeken. De man die vorige week op een terras aan de NDSN-kade in Amsterdam werd doodgeschoten was geen willekeurig slachtoffer. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Het slachtoffer en de verdachte kenden elkaar uit de gevangenis in Zaanstad. Het slachtoffer werkte er en de verdachte had er vastgezeten. Volgens het OM had de verdachte het slachtoffer op een agressieve wijze aangesproken op iets dat in het verleden was gebeurd. De verdachte liep daarna in eerste instantie weg van het terras. Daarna kwam hij terug en schoot de man van 61 dood. Het weer, het is wisselend bewolkt en uitzonderlijk warm, een graad of 23 in de Randstad. En in het binnenland is het 5 tot 28 graden. Later vandaag vanuit het zuidwesten kans op een bui. Daar kan wat onweer bij zitten. En morgen vooral in het oosten nog buien. In de rest van het land is het dan meest droog. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een lange file op de A12 Den Haag-Utrecht. Tussen Zevenhuizen en Reewijk is de vertraging 20 minuten door een auto met pech. Er zijn 2 rijstroken dicht. En daardoor ook file op de A20 Hoek van Holland-Gouda. Bij knooppunt Gouwen sta je nu meer dan een uur in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Donderdag tussen 7 en 10, Roots en Raakvlakken. Luister naar de Roots en de Raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10, bij Gouwestad Radio. Roots en Raakvlakken.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij vliegbasis Leeuwarden is een man aangehouden na een bommelding. Eerder op de middag werd bij de hoofdpoort van de luchtmachtbasis een verdacht pakketje gevonden. De explosieve opruimingsdienst Defensie onderzoekt het pakketje. Vliegbasis Leeuwarden is een Nederlandse F-16-basis. Excuus, is een Nederlandse F-35-basis. Vanaf Leeuwarden oefenen F-35 gevechtsvliegtuigen voor missies wereldwijd. Ook staan er op de basis 8 onbemande verkenningsvliegtuigen. Tegen een man die in maart in Maastricht een jongen van 4 in een kinderwagen doodreed, is 5 jaar cel geëist. Ook wil het Openbaar Ministerie dat zijn rijbewijs, dat hij die 5 jaar kwijt is. Volgens het OM was de man dronken en reed hij veel te hard. De moeder en het kind staken de weg over toen ze ineens werden aangereden. De vrouw raakte zwaar gewond. Het kind overleed een paar uur later in het ziekenhuis. Uit onderzoek is gebleken dat de man 112 km per uur reed in een woonwijk. De gemeente Schiedam zoekt uit of 5 honden onlangs om het leven kwamen door het eten van giftige paddenstoelen. De honden gingen dood nadat ze in een parkje waren uitgelaten. Daar zijn nu mogelijk giftige paddenstoelen gevonden. Er is nog niet een direct verband, maar de gemeente Schiedam gaat het dus verder uitzoeken. Verdachten van geweld tegen onder meer hulpverleners moeten voortaan altijd voor de rechter worden gebracht. Dat staat in de nieuwe richtlijn van het OM. Ook moet justitie dan een dubbel zware straf eisen, bijvoorbeeld een celstraf in plaats van een werkstraf. De nieuwe richtlijn gaat morgen in. Het weer wisselend bewolkt en uitzonderlijk warm, 24 tot 28 graden. In de loop van de avond steeds meer bewolking die vanuit het westen uitval er dan buien. In het noordoosten kunnen dat stevige buien zijn met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat ruim 100 kilometer file in de regio. Op de volgende wegen heb je nu al meer dan 10 minuten tijdverlies. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam bij knooppunt Ketelplein 10 minuten. A12 Den Haag-Utrecht tussen Bleiswijk en Gouda 20 minuten extra reistijd. Op de A13 Den Haag-Rotterdam bij Delft een kwartier. A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk 10 minuten. Op de A20 Hoek van Holland-Gouda bij knooppunt Gouwen een half uur vertraging door een kapotte vrachtwagen op de A12. En op de N451 Moordrecht-Goudse Poort bij de Goudse Poort ook een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Israëlische defensieminister noemt de gebeurtenissen aan boord van het Fly Dubai-toestel een jihadistische terreurpoging. Volgens hem had de co-piloot maar één bedoeling en dat was het vliegtuig met alle passagiers laten neerstorten. Het toestel was onderweg van Dubai naar Tel Aviv toen de co-piloot de gezagvoerder stak. De man werd overmeesterd en het toestel landde uiteindelijk veilig. De marechaussee stopt morgen met de grenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld door toenmalig minister Faber. Ze vond de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan, nadat Duitsland ook al strengere controles direct aan de grens had ingevoerd. Daarna werden de controles telkens verlengd, ook nadat Faber geen minister meer was. Het stoppen van de controles direct aan de grens betekent niet dat de marechaussee helemaal stopt met controles. De regels worden verruimd zodat er vaker auto's, treinen en vliegtuigen kunnen worden doorzocht. Het OM heeft opnieuw een boete van €250 geëist tegen oud-burgemeester Koen Schuiling van Groningen. Die boete kreeg hij eerder ook al omdat hij zou hebben gemasturbeerd achter het stuur. Een vrachtwagenchauffeur had dat gezien en het OM vindt zijn verklaring betrouwbaar. Schuiling ging in beroep omdat volgens hem sprake is van een groot misverstand. Zijn advocaten willen nog steeds dat Schuiling geen straf krijgt. Volgens hen had Schuiling nooit veroordeeld mogen worden op basis van 1 getuige. Ook voetballer Jan-Paul van Hekken is geblesseerd uitgevallen bij het Nederlands elftal. Hij heeft een voetblessure en is dus niet mee naar Griekenland voor de Nations League-wedstrijd van morgen. Eerder vielen Brobbey, Gakpo en Geertruida ook al uit vanwege blessures. Het weer in de loop van de avond steeds meer bewolking en vanuit het zuidwesten vallen er buien. In het noordoosten kunnen dat stevige buien zijn met kans op onweer. Morgen eerst in het oosten nog buien, later droger, meer zon en 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk in de regio. Bij elkaar staat er 150 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam tussen Rijswijk en Knooppunt Hoefvliet een 30 minuten oponthoud. Komt er een ongeluk. De andere kant op van Amsterdam naar Rotterdam tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid ook 20 kilometer langzaam rijdend verkeer. Daar sta je 25 minuten door in de file. Ook op de A4 verderop bij knooppunt Ketelplein ook nog eens 25 minuten op onthoud. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Daardoor sta je tussen Bleiswijk en Gouda ruim 20 minuten vast. De linkerrijstrook is dicht bij Gouda. Op de A12 de andere kant op richting Den Haag tussen Bunnik en Woerden ook 25 minuten op onthoud. En de N206 Heemstede-Zoetermeer is dicht bij Zoetermeer buitenweg, want daar is een ongeluk gebeurd. Het is onbekend hoe lang dat gaat duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Paulien Cornelissen is overleden. De schrijfster en cabaretier had al een aantal jaar kanker. Cornelissen was een groot taalliefhebber en schreef de bestsellers Taal is zeg maar echt mijn ding en De verwarde cavia. Ook schreef ze columns en stond ze in het theater. Op tv is ze dit seizoen te zien als jurylid in het snelprogramma De Slimste Mens. Paulien Cornelissen was 50 jaar. In de Tweede Kamer is weinig enthousiasme voor het kabinetsplan om ook kleine beleggers en spaarders te gaan belasten. Zowel JA21 als de ChristenUnie, SGP en PRO zijn tegen en daarmee lijkt de meerderheid uit zicht. De SGP noemt de maatregel een boete op spaarzaamheid. JA21 vindt het desastreus voor de ambitie om meer Nederlanders te laten beleggen. Ook de coalitiepartijen lijken er niet tevreden over en willen naar andere oplossingen gaan kijken. Veel partijen zijn wel positief over de vermogenswinstbelasting die er vanaf 2028 moet komen. De Israëlische defensieminister noemt de gebeurtenissen aan boord van het Fly Dubai-toestel een jihadistische terreurpoging. Volgens hem had de co-piloot maar één bedoeling en dat was het vliegtuig met alle passagiers laten neerstorten. Het toestel was onderweg van Dubai naar Tel Aviv toen de co-piloot de gezagvoerder stak. De man werd overmeesterd en het toestel landde veilig in Saoedi-Arabië. De marechaussee stopt morgen met de grenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld door toenmalig minister Faber. Ze vond de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. De marechaussee zal blijven controleren door vaker auto's, treinen en vliegtuigen te doorzoeken. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten buien met kans op onweer. Vannacht koelt het af tot een graad of 16. Morgen vooral in het oosten nog buien, later meer zon. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is nog steeds heel druk in de regio. 130 kilometer file en de meeste files leveren ook heel veel vertraging op vanmiddag. Op de A4 bijvoorbeeld, van Rotterdam naar Amsterdam, tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Hoflied is de vertraging 25 minuten. Ook de andere kant op nog een lange file van Amsterdam naar Rotterdam tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. 20 kilometer langzaam rijdend verkeer kost je een half uur. Op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Utrecht en Harmelen 16 kilometer langzaam rijdend verkeer. Daar is de vertraging een half uur. Verder vielen op de A20 Hoek van Holland-Gouden bij Rotterdam-Overschie een kwartier extra reistijd. En ook de andere kant op tussen Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven is de vertraging een kwartier. Tot slot gebeurde er een ongeluk op de N206 Heemstede-Zoetermeer bij Zoeterwoude-Dorp. De weg was in beide richtingen dicht. Die is alleen nu nog richting Zoetermeer dicht. En daar is de vertraging nu 25 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouden Ouwe. Nostalgische Gouden Ouwe. Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Rijdersdam.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Schrijfster en cabaretier Paulien Cornelis is overleden. Ze had kanker en is vandaag in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam overleden. Cornelis was een groot taalliefhebber en schreef de bestseller Taal is zeg maar echt mijn ding. Ook in haar theatervoorstellingen ging het vaak over taal.
1: Ooit moet die taal ontstaan zijn. Dus logisch gezien, het moet terug te voeren zijn. Het moet terug te voeren zijn op toch... Weet je, er moet op een gegeven moment één oermens zijn geweest... die toch om zich heen heeft gekeken en heeft gedacht van... Nou, ik zeg eens wat.
0: Paulien Cornelis is op dit moment op tv te zien als jurylid... in het programma De Slimste Mens... In overleg met de familie is besloten dat de uitzending van vanavond niet doorgaat. Paulien Cornelissen was 50 jaar. In het Verenigd Koninkrijk zijn dit weekend meerdere Nederlanders opgepakt... voor het steunen van Palestine Action. Ze waren bij een demonstratie in Liverpool. Palestine Action is in het VK aangemerkt als terroristische organisatie. Mensen die de groep steunen kunnen worden opgepakt. De politie heeft een medewerker van de Rotterdamse haven opgepakt... omdat hij samen zou hebben gewerkt met drugscriminelen. Hij wordt ervan verdacht grote partijen drugs uit containers te hebben gehaald. In zijn huis vonden agenten ook harddrugs. De medewerker van de Rotterdamse haven is inmiddels weer vrijgelaten... maar blijft wel verdachte in de zaak. Tegen een man die in maart in Maastricht een jongen van 4 in een kinderwagen doodreed... is 5 jaar cel geëist... Ook wil het Openbaar Ministerie dat hij zijn rijbewijs 5 jaar kwijt is. Volgens het OM was de man dronken en reed hij veel te hard. De moeder en het kind staken de weg over toen ze ineens werden aangereden. De vrouw raakte zwaar gewond. Het kind overleed een paar uur later in het ziekenhuis. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Oude Stad.
4: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Ja hoor, we zitten nu met een volle bak in de studio. Radio Totaal Normaal, een programma over stigma's, taboes, maatschappelijke onderwerpen en meer. En het is weer donderdag, dus dan weet je zeker dat je ons gaat horen, al dan niet als een herhaling. Maar ja, vandaag is weer een kerstverse aflevering, tenzij je als herhaling luistert. Dat terzijde. Bij ons zitten dus Bilal in de studio.
1: Hallo iedereen.
0: Ja, Bilal. Jaap zit ook weer achter de knoppen, druk te schuiven. Hij is weer helemaal frisse fruitig, heeft er zin in. Nou, hier, kijk. Half vandaag? Of wel? Ja, wel zin in? Nee, oké. Ik dacht even twijfel te zien. Nee, hij heeft er wel gewoon zin in. Ik wou net zeggen. Jaap zit altijd met volle overtuiging. En ja, in de studio zit al Wanda. Hallo.
2: Goedemiddag.
0: Daar gaan we uitgebreid over vertellen wat hier allemaal komt doen. Maar ja, om het allemaal even in te leiden. Ja, het is Nederlanders zijn dan over het algemeen niet zo patriotisch ingesteld. En die klagen wat af. Maar ik denk dat we het met elkaar wel eens kunnen zijn dat Nederland zo slecht nog niet is. Op gebieden als mensenrechten, economische gezondheid, regering, infrastructuur, school en zelfs toch wel het zorgsysteem. En als je uit gaat zoomen, dan zie je dat nog duidelijker wanneer Nederland met andere landen gaat vergelijken. En ik denk dat iedereen stiekem, waar dan ook vandaan komt, het liefst in eigen land blijft wonen. Op enkele uitzonderingen na, maar goed, hè, die zijn er altijd. Maar soms heb je gewoon geen keuze en moet je je land verlaten. Onder andere door bijvoorbeeld oorlog, honger, extreme armoede, politieke ontwikkelingen, seksuele geaardheid of natuurrampen. En dan word je dus vluchteling. Het thema van vandaag. En ja, wanneer ben je dan vluchteling? En wat is het verschil tussen een vluchteling en een asielzoeker? En hoe is dat eigenlijk in Nederland geregeld? Van aankomst tot aan een Nederlands paspoort. En bijvoorbeeld, hoe wordt integratie aangemoedigd en bevorderd? En wat zijn de voorwaarden om te mogen blijven? Welke vooroordelen kloppen en welke absoluut niet? Weet je, moeten we ons boos gaan maken of niet? Waar liggen de verantwoordelijkheid eigenlijk? En in hoeverre belast het ons systeem? Welke kosten brengt het met zich mee? En hoeveel asielzoekers kan Nederland dragen? En ja, zo niet. Wat zijn dan de alternatieven? Maar ook, hoe is het om bij een AZC te wonen en wat moet je erbij voorstellen? Nou, het is heel veel en we gaan een begin maken van deze complexe materie door deze vraag proberen te beantwoorden voor zover mogelijk in deze 2 uur. Ja, en daarom spreken we Wanda Prins. We hoorden haar net al. Zij werkt bij het Taalhuis. Daar gaan we nog veel meer over horen. We spreken Ad Oesman, locatiemanager van het AZC Gouda. En André, ik heb er geen achternaam van gekregen, vrijwilliger van het AZC. En ja, nog eventueel hebben we nog een mogelijk item. Dat gaat wel of niet dit keer gebruikt worden. Dus dat ga ik gewoon niet zeggen. Dan gaan we er nog achter komen of we dat gaan doen. Dus ja, maak je klaar voor een nieuwe uitzending van Radio Totaal Normaal op Gouwe Stad.

0: Ja, aan de kust van Bluff. Een live versie of iets. Net even een andere versie dan die ik ken. Maar goed, mooi, lekker aan de kust. Ja, we zitten bijna heel Nederland zit aan de kust. Hè? Je luistert naar Radio Totaal Normaal. En vandaag hebben we het over vluchtelingen. En in de studio zit bij ons Wanda Prins. Zij is van het Taalhuis. En doet eigenlijk best wel veel binnen in het Taalhuis. Het is een groot stuk. En we zijn heel benieuwd wat ze ons kan vertellen. Want ja, wat zoveel, denk ik. Dus dat laat ons verrassen. Dus in de studio Wanda Prins, welkom.
1: Dankjewel.
0: Wat zou je over jezelf kunnen vertellen?
1: Nou, ik werk sinds 4 jaar dan bij de bibliotheek. En dan vooral de afdeling van het Taalhuis. Daarvoor heb ik gewerkt bij een taalschool die de taallessen verzorgde voor de inburgeraars. En oorspronkelijk kom ik uit het basisonderwijs. Maar nu dus coördineer ik activiteiten van het Taalhuis. En daar valt onder iedereen in Gouda die 18 jaar of ouder is, kunnen we van advies voorzien als ze iets willen leren op gebied van de basisvaardigheden.
0: Oké, en ik begreep ook dat uw achtergrond dan was Nederlands als tweede taal, heeft u als opleiding gedaan.
1: Ja, als je, nou, ik heb eerst PABO gedaan.
0: Trouwens?
1: Ja, zeker, graag.
0: Ik ga heel vaak fout doen, maar dan hebben we deze afspraak.
1: Graag zelfs, ja. Ja, dat is een eenjarige opleiding en daarmee mag je dan lesgeven aan volwassenen. Oorspronkelijk kom ik uit het basisonderwijs, maar met die extra aantekening kan je dus Nederlands lesgeven aan mensen die aan het inburgeren zijn of mensen die uit een ander land komen en Nederlands willen leren. Dus Nederlands als tweede taal hebben, ze hebben een andere moedertaal.
0: Ja, ik vind het een hele bijzondere opleiding, want ik heb daar nog nooit van gehoord. Want in welke zin is dat dan anders als Nederland als eerste taal?
1: Ja, als je natuurlijk gewoon in Nederland opgroeit, dan krijg je de woordenschat en de taal, als het goed is, gewoon mee thuis van je ouders. En ook als wij bijvoorbeeld naar Spanje verhuizen, dan gaat Spanje de Spaanse taal je tweede taal zijn. Hè? Je neemt Nederlands mee. En als volwassene Nederlands leren, een andere taal leren, is, nou, dat weet je zelf, is vele malen moeilijker dan als je het automatisch meekrijgt. En als kinderen leer je sneller, maar je krijgt gewoon ook grote woordenschat mee. En verhuis je naar een ander land, moet je gewoon toch echt weer gaan studeren en zorgen dat je die taal machtig wordt. En je leert ook anders als volwassene, toch?
0: Ja, want dat bedoel ik van, ik snap waarom een tweede taal anders dan als je eerste taal is. Maar in welke zin is dan die studie, zeg maar, anders? Hoe pak je het anders aan dan bij bijvoorbeeld een kind die al de Nederlands taalmachtig is, ja, Nederlands leren? Hoe is dat anders?
1: Ja, als je gewoon dus aan de lessen mee gaat doen voor de volwassenen die hier Nederlands aan het leren zijn, dan begin je gewoon bij de basis. En je moet een woordenschat om A1 is een eerste niveau wat je moet halen. Uiteindelijk moeten de mensen die inburgeren B1 zien te halen, met een beetje geluk. Als je A1 gaat halen, dan leer je antwoord te geven op korte zinnetjes, makkelijke vragen. Hoe heet je? Waar woon je? Waar kom je vandaan? Hoe oud ben je? Dat is zoals je begint met een andere taal. En op school, op de lagere school, weet je dat allemaal. Dat kun je gewoon zeggen. En lagere school is toch ook meer weer echt grammatica. Dus als volwassene zit er een methodiek achter welke woorden moet je kennen om A1 te halen. En als je A2 hebt gehaald, dan ben je min of meer zelfredzaam. Dan kan je de markt op en kun je je redden. En als je B1 hebt gehaald, dan zit je ook weer op het niveau dat je ook goed je werk kan doen en instructies kan begrijpen. Dus zo bouw je er steeds weer verder op.
0: Ja, ja. En dat systeem is dan A1, B, of A1, A1 A2
1: en dan B1.
0: Oké, en B1 is nog steeds, zeg maar, een gemiddelde Nederlander die volwaardig Nederlands spreekt als volwassene. Waar zit je dan?
1: Dan zit je ongeveer op B1. En deze standaarden die zijn internationaal. Dus als ik Spaans ga leren, ga ik ook A1 halen. Omdat je dan eigenlijk hetzelfde kan. En min of meer dezelfde woordenschat hebt. Maar op de mbo

0: wordt gerekend in 1F, 2F, 3F, misschien bekend. En nee. 2F,
1: absoluut niet. Nee,
0: MBO is, dan stroom je een beetje, stromen de meeste uit op 2F. En dat is vergelijkbaar met B1. En dat wil zeggen dat je zelfredzaam bent. Dus dat je je eigen belasting kan invullen, dat je de krant begrijpt, dat je je werk goed kan doen.
1: En wat is dan B2?
0: B2 gaat daarbovenop en dan zit je op HBO-niveau. En C1 komt er ook nog bovenop en dan heb je een woordenschat en taalgebruik van universitair niveau.
1: Oké. Dat is wel heel interessant trouwens. En in welke zin, want ik neem aan dat dan de doelgroep, want die zeggen van het is eigenlijk meer volwassenen.
0: Ja.
1: Hoe is het anders dan, want je komt ook nog uit het basisonderwijs, dus deze vraag kun je denk ik wel beantwoorden. Hoe is het anders om volwassenen de taal te leren versus om kinderen de taal te leren? Zit daar ook nog verschil in? Of is het eigenlijk hetzelfde, behalve dat je misschien, dat volwassenen misschien wat langer stil kunnen zitten?
0: Ja, je hoeft iets minder orde te houden, maar ook dat is soms,
1: valt ook tegen misschien
0: soms. Valt ook tegen. Ik had ook wel mensen in mijn groep die altijd het eerste antwoord willen geven. En dat je dan even moet zeggen, misschien wil iemand anders ook eens even antwoord geven. Het verschil zit hem in, kinderen gaan naar de basisschool en leren gewoon de hele dag door en zijn natuurlijk daar de hele dag mee bezig. Gaat vanzelf. Volwassenen die hier naartoe zijn gekomen. Die groep is natuurlijk ook heel divers. Een deel is hier naartoe gevlucht. En van de overheid moet je dan de taal gaan leren. Een groot deel daarvan wil het ook graag. Maar daar zitten ook mensen bij die het heel moeilijk vinden. Omdat ze hun hoofd bij de oorlog in Syrië hebben. Dat ze nog familie in Eritrea hebben waar ze niet weten waar ze zijn. Dus dan kunnen wij wel heel graag willen dat die mensen heel snel de taal leren. Maar die zitten soms ook met trauma's. En daar moet je zeker in zo'n inburgeringsgroep echt wel rekening mee houden. Er zitten mensen die zijn naar Nederland gekomen. Die willen heel graag de Nederlandse taal leren. Er zitten ook mensen bij die moeten eigenlijk van de gemeente. Die zijn hier al langer. En die zijn misschien helemaal niet zo gemotiveerd om de tijd in te stoppen. Die willen gewoon werken en geld verdienen. Ja. Dus het is een hele diverse groep.
1: Ja, en hoe verhoudt dat zich qua gemotiveerde mensen om de taal te leren en niet? En hoe kom je dan al zo lang weg met niet de taal kennen, terwijl het wel vanuit de gemeente aangemoedigd wordt?
0: Ja, nog een keer, het is gedetailleerd om het te moeten vertellen, maar de Gouwenaar in deze zin is heel divers. Dus je hebt de mensen die in het AZC zitten nu bijvoorbeeld, die zitten te wachten of ze mogen blijven. Een gedeelte daarvan willen allemaal heel graag blijven. Een gedeelte daarvan gebruikt die wachttijd nu al om Nederlands te leren. Dat geeft alleen maar een voorsprong. Dat op het moment dat je weet dat je mag blijven, kom je in die verplichte inburgering. En dan kom je bij vanuit de gemeente ben je in beeld. De mensen die in Gouda mogen blijven wonen, die gaan dan les krijgen bij de taalschool NL training. Dan heeft het ook weer met allerlei componenten te maken. Ben je gemotiveerd, dan gaat het natuurlijk sneller. Heb je een beetje een rustige basis? Zijn je familieleden al hier? Ook dan gaat het leren sneller. Maar zit je nog met je hoofd met allerlei andere problemen, dan gaat het leren soms langzaam.
1: Maar je zit zeg maar zelf bij Taalhuis. Hoeveel mensen zijn dan gemotiveerd? Want is Taalhuis dan weer apart van wat het verplichte stuk van de gemeente? Of is het juist wel dat onderdeel van dat verplichte stuk?
0: Nee, het verplichte stuk voor de statushouders zit bij NL Training. Daar krijgen ze les.
1: Ja, ja.
0: En ze worden ook gemotiveerd om daar buiten vrijwilligerswerk te gaan doen. En mensen in de Z-route noemen we dat dan. Die zijn ook verplicht om buiten de taallessen om ook nog te participeren. Dus dat is het verplichte deel. Wij Taalhuis zijn voor iedereen. En wij bieden op taalgebied bijvoorbeeld de taalcafés. En daar kan iedereen aan meedoen die maar wil. En daar zitten dus ook de gemotiveerde mensen.
1: Ja, ik wou net zeggen, daar heb je wel echt de doelgroep te pakken die vrijwillig kiest om nog meer te
0: komt,
1: kunnen doen.
0: Als je komt, dan wil je. Ja. Ja.
1: En je hebt de Z-route, al die termen is ons niet bekend hoor. Maar dit is weer een soort van extra laagje.
0: Ja.
2: Ik had dan ook gelijk een vraagje tussendoor. Want natuurlijk op het basisonderwijs, elk kind vanaf een vierde gaat er naartoe. Iedereen gaat er vanuit van ja, ik moet gaan leren, heb niet echt veel van een keus. Leeftijdsgenoten, dus je kan wel uitgaan van een soort van homogene groep. Maar bij een taalhuis kan ik me dan voorstellen dat er dan zoveel diverse mensenfiguren zijn, andere beweegredenen, achtergronden.
0: Ja.
2: Hoe haal je dan nog wel structuur bij het geven van les bijvoorbeeld?
0: Ja, wat wij doen eigenlijk, de basis van wat wij doen is, we zijn een informatiepunt. Dus er komen mensen langs bij ons die Nederlands willen leren of die digitaal handiger willen worden. En dan gaan we echt kijken wie zit hier, wie ben jij en hoe kunnen we jou het beste helpen. Het taalaanbod zit ook niet alleen maar bij ons, maar zit ook bij andere scholen bijvoorbeeld en bij andere partners. En daar werken wij heel nauw mee samen. Dus er komt misschien een inburgeraar binnen die zit al bij NL Training voor de verplichte les. Die zegt, ik wil heel graag nog meer. Dan zeggen wij, oké, je kan meedoen met een leesgroep. Je kan meedoen met de taalcafés. We hebben online materiaal. Maar er kan ook iemand binnenkomen uit Polen. Die is hier op eigen initiatief naartoe gekomen. Die hoeft niet verplicht in te burgeren, want dat is een Europese Unie iemand. Maar die wil wel Nederlands leren.
1: Dat is wel interessant trouwens.
0: Die heeft een andere route. Dan heeft de gemeente Gouda subsidie beschikbaar voor gratis taalles bij de school Sagen. Wil iemand meedoen met die les van Sagen, dan kunnen wij daar de aanmelding doen. Wil iemand een taalmaatje 1-op-1 extra oefenen, dan zorgen wij dat die aanmelding terechtkomt bij Taalmaatjes Humanitas. Men zegt altijd, er is heel veel aanbod. Dat is ook zo, dus hè, in Gouda. Ja. En wat is de route? Mijn boodschap is, kom bij ons langs bij dat inloopspreekuur. Want wij gaan kijken, wie zit er hier voor ons? En waar kan jij het beste terecht?
1: Ik denk dat dat ook vaak is waar je tegenaan loopt. We interviewen natuurlijk heel veel verschillende mensen van alle hoeken. Ook heel veel stichtingen en dingen. En dat je denkt, dit is zo goed. Maar waarom weten we er niet van?
0: Precies.
1: En ik denk dat zeker als niet-Nederlands sprekende, dat het misschien al moeilijk is om te navigeren. Hoe het hele systeem in elkaar zit. Hoe Gouda dingen regelt. En zo, dan is het in het geval heel belangrijk om dat promotiestuk goed aan te pakken. Nou, scheelt natuurlijk dat het in samenwerking met de gemeente is, dat je waarschijnlijk toch al contact met de gemeente hebt op het moment dat je statushouder bent, misschien ook via de AZC. Dat hele proces is me ook volledig onbekend eigenlijk, to be fair. Ik hoor verschillende dingen. Dat is echt van, goh, een Pool is niet verplicht om in te burgeren. Nee. En omdat hij van de EU is, dus dan ben je al volwaardig Nederlander, omdat je dan uit de EU komt.
0: Je mag hier zijn zonder dat je die verplichte inburgering hoeft te doorlopen. Ja.
1: Dat vind ik heel verwarrend. Oké.
0: Ja.
1: Daar wil ik nog wel even op terugkomen, maar ik ben nog wel heel benieuwd dan. Waarom eigenlijk deze doelgroep?
0: Waarom voor mij persoonlijk?
1: Met die Nederlands als tweede taal.
0: Ja.
1: Als ik het zo in mag schatten, ben je geen niet-Nederlander, zeg maar. Ik denk dat je wel een volledige Nederlandse
0: achtergrond
1: hebt.
0: Gewoon een Nederlander, of gewoon. Dat is maar de vraag. Maar
1: een gewone Nederlander hebben we hier zo. Dat hebben we niet zo heel vaak. Nee, waarom? Hoe? Wat voor doelgroep?
0: Ja, soms rolt het leven zo. Ik heb wel echt een onderwijshart. Dat is dan begonnen via de PABO en de lagere school. Daarna heb ik zelf een aantal jaar in Cambodja gewoond en gewerkt. En daar heb ik de andere kant ervaren. Dat je in een land bent waar je totaal de taal niet van spreekt en het ook niet kan lezen. En dus moest ik daar zelf ook aan de slag met de taal. Maar ook voel je daar een beetje de vooroordelen die er dan zijn tegen de witte westerling die in Cambodja rondloopt. En dus toen ik daar ben ik iets van 8 jaar geweest. En daarna ben ik in Gouda gaan wonen. En toen dacht ik, ik wil toch dat lijntje met het buitenland. En ik vind het interessant ook de verhalen van mensen uit de hele wereld. En dat komt dan bij het taalhuis weer bij elkaar. Dus bij het ontmoetingscafé. De verhalen van mensen die nog een keer over de hele wereld bij elkaar komen. En daar toch iets voor bieden.
1: Dus in die zin is het antwoord op die vraag. Ik heb het eigenlijk zelf gemaakt, heb meegemaakt. Ik heb aan de andere kant gestaan en ik ben al docent. Dus waarom niet eigenlijk?
0: Ja, ja.
1: Maar wat heb je dan gedaan die 8 jaar, zeg maar, dan, als ik vragen mag?
0: Ja, toen was ik bij een onderwijsproject betrokken, ook in Cambodja, waar we de leerkrachten trainingen gaven. En dan ook om het onderwijs in Cambodja interactiever te maken. Dus zij lopen gewoon als ik het mag zeggen, 50, 60 jaar op ons achter. En kinderen zitten daar, of zaten moet ik zeggen, ik ben ook alweer een poosje terug, maar vooral heel veel te luisteren en rijtjes stampen. En we hebben geprobeerd trainingen te geven aan de leerkrachten, zodat ze ook leren dat je kinderen aan het werk moet zetten, in groepjes aan de slag moet gaan en zelf kritisch moet leren nadenken en niet alleen maar stampen, stampen, stampen. En die trainingen gaven wij dus om het lesgeven op de lagere school interactiever te maken.
1: Ja, ja. En Cambodja, is dat Cambodjaans of zo? Wat wordt daar gesproken?
0: Ja, Khmer zeggen ze zelf, Cambodjaans. Ja, ja,
1: ja, klopt, en, ja. En dan ja. Ga je als niet Cambodja of Khmer, zeg ik dat goed?
0: Khmer, ja.
1: Khmer sprekende lesgeven aan hun. En ja. Dan, maar dat gaat dan om het Engels? Of wordt daar dan goed genoeg Engels gesproken om docenten te gaan uitleggen wat ze moeten doen als je zelf al de taal niet machtig bent? Dat lijkt me ook best wel een uitdaging.
0: Ja,
1: dan,
0: dat was het ook. Maar het was een systeem van train de trainer. Dus ik ging niet de leerkrachten zelf trainen, maar in het Engels hadden wij een werkgroep. Dus ik trainde de Cambodjaanse mensen die Engels spraken. In hoe je lessen interactiever kan maken en hoe je lessen kan verbeteren.
1: En dus, zij trainen dan weer de docenten?
0: En zij trainen dan de docenten zelf, ja.
1: Oké, dus dat is een soort Engels sprekende tussenlaag. Ja. Dus om het een beetje behapbaar te houden. Ja. Ja. Wat bijzonder iets om te doen lijkt me dat. Ook echt gewoon 8 jaar, dat is best wel dedication.
0: Nou, dat was een mooie tijd. En elk jaar besluit je dan, plak ik er nog een jaar aan vast, ja of nee?
1: Ja, het was
0: en
1: niet zo, oorspronkelijk, ga 8 jaar. Nee, het was,
0: nee.
1: Hoe ben je er in het begin dan heen gekomen? En hoe ben je daar beland?
0: Ja, ik had 8 jaar op een lagere school lesgegeven in Rotterdam. Nou, dat vond ik genoeg, zeg maar, voor die tijd. En toen dacht ik, ik wilde dit eigenlijk altijd heel graag een poos in het buitenland aan de slag. Toen kon ik via een organisatie VSO daar naartoe. En dat was min of meer vrijwillige basis. Je krijgt een beetje lokaal vrijwilligersvergoeding. Dat was wel een afgerond geheel van 2 jaar in 1 provincie. Waarbij ik dan daar de leerkrachten trainde. Toen was ik even daarna terug in Nederland. Maar toen dacht ik nog, wat doe ik hier eigenlijk? Want het was daar toch veel interessanter, het leven.
1: Ja.
0: En toen kon ik alsnog weer een aantal jaar daar naartoe via een betaalde baan. Bij een organisatie die dit voor het hele land aanpakte en niet voor 1 provincie.
1: Ja, ja. Ja. Jeetje, wat een leuk verhaal. Ja, zeg maar.
2: Ja, ik kan me dan ook voorstellen dat of het nou bij Thais is of helemaal in Cambodja, dat je dan ook wel te maken krijgt met allerlei culturele aspecten die dan nog een beetje nieuw of onbekend zijn. Hoe is dat dan eigenlijk?
0: Ja, nou, ja, ik weet niet of dit het goede voorbeeld is, maar wat ik daar ervaarde is dat mensen je altijd als die witte buitenlander blijven behandelen. En de cultuur daar is ook wel een beetje dat je dan op een voetstuk gezet wordt. Wat ik persoonlijk altijd heel vervelend vond. Want zo'n werkgroep was vooral bedoeld om met elkaar die training in elkaar te gaan zetten. En ik bood dan informatie van het kan zus, kan zo. Maar jullie moeten ermee aan de slag. Dus zeg maar hoe je het hebben wil. Maar mensen gaan dan een beetje zitten wachten en kijken naar die witte mevrouw die het allemaal wel weet. Dus daar moet je heel hard werken om gelijkwaardig met elkaar om te gaan. En als ik dan iets mag zeggen wat ik irritant vond soms. Ik woonde er al 8 jaar en een soort vooroordeel wat altijd weer op mijn bordje kwam is, oh, lus jij rijst? En dat heb ik 8 jaar lang moeten zeggen. Ja, ik lust ook rijst. En dan verplaats ik me soms hier wel in de mensen die hier wonen. En misschien uit Arabisch sprekende landen komen. Of met een Chinees uiterlijk. En dat je hele leven altijd een grap krijgt over het Chinese afhaalmenu. Omdat je er zo uitziet. Hè? Misschien ben je hier geboren en getogen. Dus dan dat ervaarde ik daar zelf, de ergernis aan, ja. Aan dat soort standaard opmerkingen die je dan altijd weer krijgt. Ja. En hoe er naar je gekeken wordt. Alleen maar plaatje en klaar.
1: Ja. Ja. Ik denk dat je in die zin dat misschien ook wel kan doorbreken door die taal dus machtig te zijn.
0: Ja.
1: Als je vanaf het begin af aan echt al werkt om, ik weet even het woord niet meer, Cambodjaans te leren, zeg maar. Dan kan je natuurlijk al heel snel, als je dat vrij vloeiend kan spreken. Ik weet niet of je in 8 jaar een taal genoeg machtig bent. Maar je kan natuurlijk dan volledig wel, denk ik, een gesprek vasthouden.
0: Ja.
1: Dan doorbreek je dat denk ik wel.
0: Dat hielp zeker hoor. Ja, ja, absoluut. Als je dan, omdat ik de taal kon spreken, merkte je ook dat hiërarchische verschil beter te overbruggen was. Ja.
1: Ja. Ja. Ik kan me inderdaad ook wel voorstellen dat het frustrerend kan zijn als je dus eigenlijk bijna niet serieus genomen wordt. Van, goh, je bent een soort circus act als blank persoon in plaats van dat er inhoudelijk wordt geluisterd, zeg maar. En ja, je zou dan misschien denken, oh, wat leuk, wordt op een voetstuk gezet. Maar ja, als je gewoon inderdaad aan het werk wil, lijkt me dat ook heel ingewikkeld.
0: Zeker, ja.
1: Ik denk nog even nummers tussendoor gaan draaien. Dan, normaal zeg ik blijf aan de lijn, maar in dit geval blijf aan tafel zitten. Mag ik even benen strekken, hoor, geen probleem. Maar we komen zo weer terug. En dan, als het goed is, gaan we nu Avicii luisteren met The Nights, denk ik. Ja. Yeah.

0: Welkom terug bij Radio Totaal Normaal op Gouden Stad. Zoals jullie weten, misschien inmiddels een programma over stigma's, taboes, maatschappelijke onderwerpen en meer. En we hebben het vandaag over vluchtelingen. En wij spreken Wanda Prins. We zitten in het tweede deel van het interview. Zij is van het Taalhuis. Heeft onder andere Nederlands als tweede taal gedaan. Een achtergrond in de basisonderwijs. Vertelde ons over een Cambodjaanse avontuur die zij 8 jaar lang gehad heeft om daar een project op te zetten. Om de scholen te helpen. En heeft dus van de andere kant gezien. En is nu dus bezig met het Taalhuis in Gouda. Dat is door de gemeente opgezet of gesubsidieerd. Vanuit de bibliotheek.
1: Vanuit de bibliotheek, ja. Klopt. De bibliotheek en dus ook Taalhuis krijgt van de gemeente Gouda subsidie om de werkzaamheden uit te voeren. Ja.
0: Ja. Kan je meer vertellen over het Taalhuis en wat dat eigenlijk inhoudt?
1: Ja, er zijn een paar onderdelen. Dus één onderdeel is dat we iedereen in Gouda willen bereiken. En kom vooral langs als je informatie wil over het leren van Nederlands. Dat kunnen dus mensen zijn die een andere moedertaal hebben, die helemaal geen Nederlands spreken of al een beetje op weg zijn. Maar ook is toch 1 op de 5 volwassenen in Nederland vindt lezen en schrijven sowieso moeilijk. Ook als je in Nederland geboren en getogen bent.
0: 1 op de 5?
1: 1 op de 5 volwassenen.
0: Dat is ontzettend veel.
1: Ja. En dan wil niet zeggen dat je niet kan lezen en schrijven. Maar waar het vaak dan lastig is, dat je alles moet online tegenwoordig. Je moet je verdiepen in toeslagen. Je moet je belasting zelf aangifte kunnen doen. Dus ook daar zijn de mensen die dat lastig vinden, die begrijpend lezen lastig vinden. En daar ook voor die groep is er gratis les en gratis hulpaanbod.
0: Heeft dat voornamelijk met het stuk digitaal te maken? Of dat de manier van schrijven, de schrijfwijze van dat soort officiële documenten misschien nog steeds een beetje
1: allebei
0: te ingewikkeld is?
1: Ja, allebei. Ja. Je krijgt een brief van de gemeente Gouda waar misschien een heleboel informatie in staat. En eigenlijk is dan, hoewel ik moet zeggen dat gemeente Gouda wel ook een slag aan het slaan is om daar kritisch op te zijn. Om de brieven helderder te maken. Maar mensen vinden het lastig om de brief te lezen. Dan staat er misschien in de brief, ga online aangifte doen. Of zorg dat je online een afspraak bij ons krijgt. Dan is het digitale stukje lastig. Inloggen met je DigiD moet overal tegenwoordig.
0: Ja.
1: Dan moet je een app hebben op je telefoon. Die correspondeert dan weer met je laptop. En vooral de wat oudere mensen hebben daar moeite mee. Maar niet alleen oudere mensen. Dus zo kan het zijn dat je hulp misloopt omdat je gewoon met lezen en schrijven er niet goed uitkomt. En de link ook met het digitale deel. Dus vanuit het Taalhuis hebben wij niet zelf al het aanbod, maar wij weten wel wat je waar kan halen. Dus je kan ons bellen en je kan langskomen voor informatie over taal, digitaal en rekenen. Ja, en daarnaast promoten we vooral via samenwerkingspartners dat ze doorverwijzen. Hè? Dus deze doelgroep komt misschien bij het sociaal team met een vraag over werk, over financiën. Maar daarachter zit dan vaak de taalvraag. Dus verwijs vooral door naar ons. Dan ben ik ook veel contacten aan het leggen met sociaal team, met UWV, met papierwinkel, met de vindplaatsen waar de doelgroep komt.
0: Ja. Er gaat even een deurbel. Maakt ook niet uit. Er gebeurt altijd heel veel. Je hoort het niet, je ziet het niet on air, maar er gebeurt hier altijd heel veel. Dus ik begrijp, jullie bieden ook wel zelf dingen aan, maar werken ook met veel samen. Lijkt me ook voornamelijk heel belangrijk, ook om mensen te kunnen bereiken. Want dat is vaak dus het belangrijk, dat ene lijntje.
1: Ja.
0: Je zegt dus, we doen de taal, we doen digitaal, we doen rekenen. Het is allemaal wel dus vanuit, het is wel dat vrijwillige stuk bij jullie voornamelijk, begrijp ik.
1: Ja, mensen melden zichzelf om hier aan mee te doen. Ja, ja klopt.
0: En welk onderdeel doe je dan zelf binnen in het Taalhuis?
1: Ik zorg dat alle activiteiten er zijn. Dus we zitten niet alleen in de chocoladefabriek. Maar we hebben bijvoorbeeld in de Walvis en in Van Noord hebben we computerinloopmomenten. Dan kunnen mensen digitale vragen stellen. We organiseren cursussen ook in de verschillende wijkcentra. En mijn rol is om te zorgen dat loopt. En we doen dat met ook nog eens 85 vrijwilligers van het Taalhuis. Dus
0: zo.
1: Ik doe het zeker niet alleen, maar ik zorg dat die 85 vrijwilligers hun plek hebben en hun activiteiten kunnen uitvoeren waar mensen weer aan deel kunnen nemen.
0: Dus het is meer een soort coördinerende rol.
1: Ja.
0: Mis je dan niet dat één-op-één contact? Of zeg maar het echt dichter erop zitten? Of doe je dat nog wel af en toe?
1: Soms doe ik het wel. Als vrijwilligers zijn ook wel eens ziek of op vakantie. Dus zo'n inloopspreekuur doe ik dan af en toe ook zelf. En net zo goed ook wel bij taalcafés of andere activiteiten doe ik dat ook zelf. Maar ik vind het ook vooral wel heel fijn om te zien dat vrijwilligers het ook weer heel leuk vinden en interessant vinden om de mensen in Gouda te helpen. Dus mijn rol is een beetje vooral ook de vrijwilligers hard onder de riem en goed bezig, jongens.
0: Ja. En wat doe je nou als mensen ook geen Engels kunnen? Want dat de Nederlandse taal niet voldoende toereikend nog is om instructies te kunnen te snappen. Dan komen we op B1 niveau. Je stroomt dan in theorie in op A1 niveau. Of als je nog in het AZC zit, nog daarvoor misschien wel.
1: Ja,
0: hoe ga je dat doen als je geen... Want je hebt natuurlijk allemaal culturen en dan kunnen ze misschien voor elkaar vertalen, maar ook niet altijd.
1: Klopt.
0: Hoe doe je dat? Want hoe hou je iets begrijpelijk als je de taal niet spreekt?
1: Ja, je begint heel bazaal. Dus en nu heb ik het echt wel over de les. Hè. Een A0'er noem je die gewoon, die bij het begin moet beginnen. Het is vooral heel veel herhalen, maar dat moet ook interactief, waar we het net ook al over hadden. Dus je begint toch met de basiszinnetjes. Ik ben Wanda, wie ben jij? En jij gaat vervolgens diezelfde zin herhalen en zo ga je de groep rond. En zo bouw je de woordenschat langzaam uit. Je moet ook vooral heel veel doen met bewegen. Ik, en dan wijs je op jezelf, ik pak de pen. En dan ben jij aan de beurt en dan ga jij zeggen, ik pak de pen. En dat herhalen en inslijpen, dat hoort echt bij die eerste stapjes.
0: Ja, dat is ook wel grappig, denk ik inderdaad. Van veel met handen en voeten werken, denk ik.
1: Zeker, ja.
0: En eigenlijk sla je het hele instructiestuk over.
1: Ja, maar je kan niks uitleggen.
0: Nee, dus het is gelijk interactief en niet bij stilstaan. Dat is eigenlijk wel heel grappig. Dus leuk ook. Ik ben nog steeds wel eigenlijk... Dus we hebben daar niet heel veel tijd mee, maar ik was nog wel benieuwd. Hoe zat dat dan met dat geen verplicht inburgeren voor mensen van de EU? Waarom hoef je ineens dan dingen niet meer te kunnen als je uit de EU komt? Want dan spreek je blijkbaar al Nederlands of zo.
1: Ja, en dan is het een beetje je eigen verantwoordelijkheid. Ja, dat zijn
0: hoe is dat anders?
1: Landelijke regelgeving is dat. De Poolse mensen die hier zijn komen wonen, komen hier omdat ze dat graag willen. En ook mogen. En de meeste daarvan hebben gewoon een baan.
0: Ja, het zijn geen vluchtelingen.
1: Het zijn geen
0: weer anders. Ja.
1: En de vluchtelingen zijn hier natuurlijk naartoe gekomen. Niet omdat ze dat nou zo graag willen.
0: Ja.
1: Maar omdat het thuis erger is. En die wil je toch iets bieden. Die willen we dan als overheid niet zomaar laten modderen.
0: Ja, dus je krijgt iets meer ondersteuning omdat je eigenlijk uit machteloosheid dan daar zit. In plaats van dat je denkt, goh, ik ga in Nederland wonen.
1: Ja, precies.
0: Op die manier. Dat makes more sense inderdaad. Oké. Ja, interessant. Is er nog iets als laatste wat je nog kwijt wil? Een oproep of waar je hoopt heen te gaan met het Taalhuis?
1: Nou, iedereen die iets wil leren op gebied van taal, digitaal handiger wil worden of aan de slag wil met rekenen en omgaan met geld, kom vooral langs. We zitten elke dinsdagmiddag en donderdagavond in de chocoladefabriek klaar voor informatie en advies. Bellen kan ook. Nou, op de website van van de bibliotheek staat ons telefoonnummer.
0: Oké. Nou, hartstikke duidelijk. Dus dinsdag en donderdagavond.
1: Dinsdagmiddag, donderdagavond.
0: Oh, dinsdagmiddag. Nou, dat vinden we op de website, begrepen. Maar als jij digitaal niet handig bent.
1: Klopt. Dinsdag tussen 1 en 3. En donderdag tussen 6:30 en 7:30.
0: Oké.
1: En verder tussendoor bellen kan altijd.
0: Oké, nou duidelijk. leuk. Dat het, fijn dat het er ook gewoon kan zijn. Ik moet zeggen, ik vind het wel een beetje verwarrend. Taalhuis, ook voor rekenen.
1: Ja, we hebben misschien hebben we geen tijd meer, maar die discussie hebben we vaker gehad. Moeten we anders heten? Maar we hebben toch besloten om dit zo te houden. Taalhuis en taal, eigenlijk is alles taal, zeggen we dan. Hè? Ook rekenen en digitaal.
0: Ja, dan moet je dan zeg maar goed praten. Dan moet je toch om het dan zo te heten.
1: Alles is taal.
0: Ja, ja, ja. Nou ja, goed. Ik hoop dat mensen die dan hulp en rekenen zoeken, ook dan weten dat ze bij jullie terecht kunnen. Ja, dat weten ze bij deze in ieder geval, als het gehoord is. Dan wil ik in ieder geval bedanken voor je tijd. En ik hoop dat nog heel veel mensen kan indirect ook en direct kan helpen en ondersteunen met de taal en integreren. Maar ook gewoon zelfstandiger worden in het hele bureaucratische systeem ook eigenlijk.
1: Ja, fijn. Jullie bedankt.
0: Ja, graag gedaan. Dit is Wanda Prins van het Taalhuis. En als je dus meer wil weten, kan je naar de website van Bibliotheek Gouda. Is dat bibliotheekgouda.nl? Of?
1: Ja. Okay. Klopt. Of taalhuisgouda.nl kan ook.
0: Taalhuisgouda.nl. En mocht je dus digitaal niet zo handig zijn, heb je inloop dinsdagmiddag van 1 tot 3. En donderdagavond van 6:30 tot 7:30. Bedankt.

0: Ja, Higher Love van Whitney Houston. Ja, dat heb je altijd met die oude nummers. Dan blijven ze eindeloos die outro te doen. Dan denk ik, ja, ik weet het. Bring Me Higher Love. Oké, okay, let's move on. Daar heb je radioversies voor. Maar dit was een lange versie, dus we hebben hem even uitgezet. Je luistert naar Radio Totaal Normaal op Gouwestad. En ja, zoals je weet, programma over Stig of niet. Programma Stigma is de poes, maatschappelijke onderwerpen en meer. En we hebben het vandaag over vluchtelingen. En ja, als we dan denken aan asielzoekers of vluchtelingen, dan denk je vaak aan het AZC, asielzoekerscentrum of het COA. En ook al hebben ze dan misschien open dagen, is het vaak voor mensen, een gemiddelde Nederlander, misschien wel een beetje onbekend terrein. En daarom willen we, daarom vinden we het leuk dat de locatiemanager van AZC Gouda, Ad Oesman, ons te woord wil staan over hoe dat daar eigenlijk werkt, wat erbij komt kijken, zowel praktisch als binnen het gebouw, maar ook in het proces en de regelgeving en de wat algemenere vragen. Dus als het goed is, aan de lijn, Ad Oesman, locatiemanager van AZC Gouda. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, klopt helemaal.
0: Ja, mooi, mooi. Welkom in de studio, of in de uitzending.
1: Dankjewel. Leuk om hier te zijn. Leuk om het verhaal van het COA te kunnen vertellen. En ook over de asielzoeker te kunnen praten. Misschien wat vooroordelen en angsten weg te kunnen nemen.
0: Ja, want ik denk dat we die ook zeker niet uit de weg moeten gaan. Er zijn natuurlijk nogal wat vooroordelen. En ik ga die ook bij u neerleggen. En dan kunt u vertellen wat u daarvan vindt. En of daar een kern van waarheid van is. Ik weet niet of u al op de hoogte bent hoe dit interview eruit gaat zien. Want wij gaan om het hele uur even eruit. En dan komen we daarna weer bij u terug. Dus er zit een soort 10 minuten bijna tussen de twee delen van het interview. Dan weet u dat van tevoren.
1: Ja.
0: Maar goed, om even helemaal bij het begin te beginnen. Wanneer ben je vluchteling? Wanneer asielzoeker? En wat is de statushouder? Hoe zit dat?
1: Ja, dat is inderdaad veel verwarring is daarover. Vluchteling ben je denk ik op het moment dat je niet meer veilig in je eigen huisomgeving bent. En dan ga je weg. En op dat moment ben je eigenlijk vluchteling. En dan kan je in een ander land kan je asiel aanvragen. Dan kan je vragen of je daar mag wonen en je veiligheid kan krijgen. En dan ben je asielzoeker en dan gaat het land, in dit geval Nederland, kijken of terecht is en of inderdaad gevaar loopt in het land van herkomst, op plek waar hij vandaan komt. En dan, als het zo is, dan kan je statushouder worden. Dus dan krijg je een tijdelijke verblijfsvergunning van 5 jaar. En in die 5 jaar kan je dan je inburgering en alles gaan doen, je Nederlandse taal leren. En als het allemaal voor elkaar is, dan kan je in Nederland Nederlander worden.
0: Oké, okay. Nou dat is duidelijk. Eigenlijk best wel logisch. Een vluchteling is het moment dat je dus je land uitvlucht. Asielzoeker ben je wanneer je in een land asiel aan het zoeken bent. En een statushouder ben je wanneer je dus aan het wachten bent en dan een tijdelijke verblijfsvergunning hebt, zodat je uiteindelijk een paspoort kan krijgen. Of zeg maar, een Nederlands paspoort.
1: Ja.
0: Dat is wat ik begrijp. Oké, okay. En dan snap ik ook wel dat de verwarring er is, want het lijkt heel veel op elkaar.
1: Nee, zeker. En het zijn ook dezelfde mensen uiteindelijk.
0: Ja.
1: Alleen in verschillende fases van de juridische fases waar ze in zitten.
0: Ja, ja. En een asielzoeker, want je hebt natuurlijk, je hebt dan, dat is echt op het moment dat je ook niet de middelen hebt om zelf in Nederland een plek te regelen, neem ik aan.
1: Nou, zelfs als je die middelen wel hebt, dan heb je nog geen recht op een paspoort of zo. Dan blijf je nog wel, dan moet je eigenlijk een ander soort vergunning hebben. Bijvoorbeeld een tijdelijk iets als een visum. Maar dat is maar altijd maar heel tijdelijk. Je kan niet voor langere tijd in Nederland wonen zonder dat je Nederlander bent. Als je niet uit de Europese Unie komt, zeg maar. Als je
0: dat is van 3 maanden, had ik begrepen, of zo per jaar. Of is dat weer anders?
1: Nou, dat weet ik niet precies hoe die regelingen zijn. Maar visa hangen wel vanaf van het land, denk ik, waar je vandaan komt.
0: Dat Nederland dat bepaalt. Maar als je.
1: Ja, nee, dat wel. Nee, Nederland bepaalt het. Maar ik denk dat als je vanuit Canada komt, dat je langer een visum krijgt dan wanneer je andere delen van de wereld komt. Maar dat weet ik niet helemaal zeker.
0: Ja, en dat werk is ook een ding, hè?
1: Ja, werkvisa heb je natuurlijk ook. Dan kan het weer langer zijn. Maar dat, nogmaals, dat is niet mijn, mijn kennisgebied. Dan heb je het over mensen die bewust heel tijdelijk aanwezig zijn, maar niet vluchten voor gevaar
0: nee.
1: of voor oorlog.
0: Nee, dat begrijp ik. Want ja, u bent dus zelf locatiemanager van AZC Gouda. Er is één AZC in Gouda of zijn er meerdere?
1: Ja, er is één AZC, een echte COA-geleid AZC. En er is nog in het centrum nog een plek waar een aantal AMV'ers, alleengaande minderjarige vreemdelingen wonen. Dat zijn er, meen ik, 14. Maar die vallen niet onder het COA, die vallen gewoon direct onder de gemeente. En dan is natuurlijk nog de Oekraïne-opvang in de gemeente Gouda. En die valt ook onder de gemeente.
0: Oké, en waar zit dat?
1: Nu nog in het Blokkergebouw, het oude Blokkercentrum.
0: Oké, ja, want dat Oekraïne-stuk was ook weer, ben ik een beetje natuurlijk ingedoken met het uitzoeken. Dat is weer een hele andere tak van sport. Dat schijnt weer helemaal anders te zitten. Wat is dan het verschil? Weet je wat, laten we dat even nog even terzijde zijn, want we willen natuurlijk eerst de basis weten. Hoe gaat het proces vanaf vluchteling zijn tot aan dat Nederlandse paspoort krijgen? Waar begin je en hoe gaat dat in zijn werk? Dat is misschien beter om mee te starten.
1: Ja, bijna iedereen die asielzoeker is in Nederland, die komt allereerst in Ter Apel terecht. Daar wordt dan de eerste screening gedaan. Er wordt ook gekeken of mensen gezond zijn. Er wordt ook naar gekeken of ze hun documenten bij zich hebben. Nou, er wordt de eerste screening door de IND gedaan. En als die voorbij is, en dat duurt een week of twee in totaal, dan gaan ze naar een asielzoekerscentrum toe. Bijvoorbeeld Gouda. En als je daar zit, dan krijg je de gehoren dat mensen aan de IND gaan uitleggen dat ze waarom ze hier zijn en wat hun vluchtverhaal is. En er wordt dan gecontroleerd. En dan op basis daarvan krijg je, in principe op basis daarvan krijg je wel een asielstatus of wordt die afgewezen. Nou, daar zit dan, dat lijkt heel kort te zijn, maar dat duurt best wel lang. Zeker onder de oude migratiepact kan dat wel tot een jaar of twee jaar duren voordat die hele procedure afgerond is. Nou, we hebben sinds juli een nieuw pact. Het nieuwe Europese migratiepact. En daar zou het dan veel sneller moeten gaan, die hele procesgang. En dan wordt er veel sneller gekeken naar van waar komt iemand vandaan? Is het logisch dat er een asielaanvraag is? Allerlei van dat soort vragen worden gesteld. En zou het veel sneller weer moeten gaan dan de afgelopen jaar gegaan is, de hele asielaanvraag.
0: Ja, en die twee jaar, we beginnen dus in Ter Apel, dan krijg je dus een soort health check, documentencheck. Ja. En dan krijg je dus een screening. Dan daarna ga je naar het asielzoekcentrum. In die twee weken, waar ben je dan?
1: In Ter Apel.
0: En wat is dat dan in Ter Apel? Want daar ben ik niet zo bekend mee.
1: Dat is ook een soort van asielzoekerscentrum, maar waar je maar heel kort zit. Dat is echt alleen de ontvangst en de eerste screening van de mensen.
0: Dat moet dan echt gigantisch zijn, of niet? Als dat dan voor heel Nederland geregeld wordt.
1: Daar zitten 2000 mensen maximaal.
0: Oké.
1: Ja, maar dat is misschien de afgelopen half jaar wel gehoord dat er regelmatig grote overschrijdingen zijn van het aantal mensen. En ook dat de laatste tijd wel mensen weer op het gras geslapen hebben gedaan, omdat het te veel waren.
0: Ja, in tentjes en zo.
1: Ja, en dat is eigenlijk niet omdat er heel veel nieuwe vluchtelingen bij komen, maar meer omdat er geen doorstroom is naar AZC's zoals het COA, omdat er te weinig plekken zijn.
0: Oké. Zeg maar, Bilal.
2: Ja, ik vroeg me dan ook nog af, want ik pas dan perfect bij de vraag die ik wilde stellen. Wat maakt het dan dat het ene proces dan korter of langer laat maken dan het andere in die twee weken dan wat het normaal zou moeten zijn?
1: Nou, normaal is het niet twee weken. De eerste is altijd twee weken, zo in Ter Apel ongeveer, ietsje korter zelfs. En dan gaan ze door. En dan zou het proces officieel volgens de normen zou eigenlijk binnen 6 maanden helemaal afgerond moeten zijn. Van binnenkomst tot naar een nieuw huis toe gaan als je asiel krijgt. Mm. Nou, daar zit natuurlijk heel veel hiccups zitten daarin. Allereerst in de hele procedure. Voordat iemand zijn eerste gehoor krijgt bij IND is dit moment al meer dan een jaar wachten voordat je het eerste gehoor hebt. En dan komt er vaak nog een tweede gehoor. Dan krijg je een afwijzing wellicht. Dan kan je daartegen in beroep. Dan duurt het ook weer een half jaar voordat dat beroep afgehandeld wordt. Dan krijg je misschien wel status. Nou, dan heb je status, maar dan moet je wachten totdat er natuurlijk een woning beschikbaar is. Die zijn, zoals het bekend is, in Nederland ook niet beschikbaar. Dus daar zitten ook heel veel mensen met status die eigenlijk al recht op een huis hebben, nog bij ons in het AZC. Dat is ook wel een van de belangrijkste redenen dat wij zo vol zitten. En als we zo vol zitten, dan kunnen mensen uit Ter Apel niet doorstromen naar een AZC.
0: Ja,
1: dat
0: is een bottleneck, zeg maar. Ja, ja.
1: Dat is een bottleneck, ja.
0: Ja. Ja, en er komt natuurlijk zoveel bij kijken. Ik denk dat we daar heel erg... daar hebben we heel veel... Jeetje, ik zit aan de tijd te kijken. We moeten echt even gaan tussendoor even afronden. Ja. We gaan zo verder op die procedure, het proces waarin het vastloopt, et cetera, et cetera. Blijf aan de lijn of mag ophangen, dan bellen we terug. Dan komen we na de volgende uur en de inleiding, dan komen we weer bij u terug. En dan gaan we daar weer mee verder. Blijf hangen of niet. Dan willen we bij deze gelijk het uur afsluiten. En het tweede uur gaan we weer verder met Ad Oesman, locatieminister AZC Gouda. We willen nog een hoop van hem weten. Dus,
1: helemaal goed.
0: Is goed, dankjewel. Tot zo.
1: Tot zo.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Britse premier Burnham zegt dat er sterke aanwijzingen zijn dat Iran een rol heeft gespeeld bij de voorbereiding van een mogelijke aanslag op een luchtmachtbasis in het land. Afgelopen weekend werden daarvoor 5 mannen opgepakt. Een inwoner had ze 's avonds laat bij de legerbasis gezien met bivakmutsen en bestelbusjes. De VS zei deze week al aanwijzingen te hebben dat Iran een rol had. Verdrietige reacties op het overlijden van schrijfster Paulien Cornelissen vandaag. Premier Jetten noemt het ontzettend verdrietig nieuws. Presentator Herman van der Zandt zegt ook verdrietig te zijn. En mede-cabaretier Dolf Jansen reageerde op Radio 1.
1: Op zo'n leeftijd en zo midden in het leven, natuurlijk als vrouw en, van, en als moeder van, maar ook al die dingen die we van haar kennen, dat is onwaarschijnlijk verdrietig.
0: Cornelissen overleed vandaag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. In een natuurgebied in Den Haag zijn maandagavond 2 jongens mishandeld. De slachtoffers zijn 13 en 17 jaar. De jongen van 17 werd uit het niets aangevallen door een groep jongeren op fatbikes. De andere jongen werd diezelfde avond door een groep jongeren van zijn fiets geduwd en mishandeld. De politie in Den Haag heeft nog niemand opgepakt. In het Verenigd Koninkrijk zijn dit weekend meerdere Nederlanders opgepakt voor het steunen van Palestine Action. Die groep is aangemerkt als terroristische organisatie, maar daar is veel discussie over. Nina Jansen van Nieuwsuur reisde met de Nederlanders mee naar een demonstratie.
2: Ik ging met ze mee met de trein en eigenlijk werd er eentje op het station al opgepakt. Dat kwam omdat hij al eerder hiervoor had gedemonstreerd. Een tweede werd opgepakt voor de demonstratie, want hij had een tubetje lijm bij zich. Zelf zei ze dat dat was voor haar kapotte schoen. Ze had namelijk een kapotte schoen.
0: 2 andere Nederlanders haalden de demonstratie wel en werden daar samen met 200 anderen opgepakt. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. En morgen is het droog en rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Halberstad.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: is te gek. Je hoort het al. Niks is te gek, maar 2 uur van Totaal Normaal. Ja, je luistert naar Radio Totaal Normaal. Programma over stigma's, taboes, maatschappelijke onderwerpen en meer. En we zitten in het 2e uur en we hebben het vandaag over vluchtelingen. Bij mij zit Bilal. Welkom Hallo. Terug, ook jij Bilal. Jaap zit nog steeds achter de knoppen te draaien. De derde gast van vandaag is er al. We hebben een vol programma. We gaan het proberen allemaal een beetje vorm te geven. We gaan no way alles kunnen dekken. We hebben ook daarom een tweede uitzending over dit thema. En we gaan proberen zo ver mogelijk te komen. Normaal draaien we hier een nummer. Daar komen we gewoon niet aan toe. We gaan gewoon lekker verder met het tweede deel van het interview. En nog even inhoudelijk hierna spreken we dus André, vrijwilliger van het AZC. Een vrijwilliger. Dus dat is ook heel interessant. Wat doe je dan weer? Maar nu hebben we de locatiemanager van het AZC. Ad Oesman nog steeds aan de lijn, als het goed is. Welkom terug.
1: Zeker, ik ben er nog.
0: Ja, oké. Okay, mooi. We hebben het net heel kort eventjes over over het bewandelde pad gehad. Dat je dus van Ter Apel na ongeveer 2 weken beoordeeld wordt. Dan vervolgens het proces ingaat om... Want dan ben je statushouder en uiteindelijk na liefst 6 maanden, maar meestal eerder 2 jaar, kan je eventueel een huis toegewezen krijgen, had ik begrepen.
1: Ja, het is inmiddels wel 4 jaar opgelopen hoor, voordat het een huis is.
0: Mijn hemel, ja. En ik bedoel, dat is natuurlijk ook, daar komen we gelijk even op de vooroordelen. Want ja. Huizen is natuurlijk een beetje een moeilijk moment. Er zijn mensen die gewoon tot op latere leeftijd ook Nederlanders bij hun ouders moeten blijven wonen, omdat die huismarkt zo moeilijk is. En ik had begrepen dat dat door de asielzoekers kwam.
1: Dat is wel een van de grote misstanden. Het komt ook door asielzoekers. Maar als je stel dat er geen asielzoekers zouden zijn, dan zou zeg maar 10%, 11% van de huizen beschikbaar zijn. En dat betekent dat je in plaats van dat je 10 jaar moet wachten, nu 9 jaar moet wachten op een sociale huurwoning. Dus dat is niet de enige reden. Ja. We hebben natuurlijk ook enorm veel arbeidsmigranten die een groot deel opslokken en buitenlandse studenten. Maar vooral ook is er veel te weinig gebouwd natuurlijk de afgelopen jaren. En zit die woningmarkt volledig op slot. Dus het is een beetje te makkelijk om het bij de asielzoekers alleen neer te leggen.
0: Ja, nou, daarom zei ik het ook, om gelijk op de vooroordelen komen. Ik geloof ook dat dat hele bouwverhaal, het is natuurlijk best wel complex. Het is nooit 1 aanwijsbare reden, maar dat is natuurlijk wat je als eerste hoort als mensen vluchtelingen zijn, zeg maar. Dan is dat een van de eerste argumenten die naar je hoofd gegooid wordt. Nou is het natuurlijk zo, ja, het kost Nederland heel veel geld. En daar zitten natuurlijk ook gewoon dan voor de gemiddelde Nederlander nadelen aan. Dan denk ik, we moeten ook een beetje voor elkaar zorgen. In het ideale geval zijn er geen vluchtelingen. Maar ja, helaas zitten we niet in een ideale wereld te werken. Die arbeidsmarkt natuurlijk ook een stukje had ook te maken met dat hele klimaatverhaal. En dat er alleen maar op een andere manier gebouwd mag worden en zo. Dus wat u al zegt, van ja, eigenlijk... Ja, natuurlijk worden de huizen voor vrijgesteld, maar dat is eigenlijk een druppel op de gloeiende plaat.
1: Dat is maar een klein deel daarvan, ja. En ook arbeidsmarkt, op dit moment in Gouda is ongeveer 60% van de bewoners is aan het werk. Ze vullen ook een deel van de arbeidsmarkt op. Ik denk als je pizza bestelt, ik weet niet of je het wel eens doet of iets anders te eten, dan zal het waarschijnlijk in 9 van 10 gevallen zal dat door een statushouder inmiddels gebracht worden. Want een heel groot gedeelte daarvan wordt door onze mensen ook rondgebracht. Dus we hebben ze ook op een bepaalde manier heel hard nodig om de arbeidsmarkt vol te maken.
0: Ja, en hoe zit dat dan met werken? Want... wanneer mag je dan werken? Als je bij het asielzoekerscentrum zit en zit te wachten, dan ben je statushouder, toch? Dat is die tijdelijke...
1: We hebben zowel asielzoekers als statushouders. Beide. Ja. En eigenlijk zouden we de statushouders niet moeten opvangen. Die zouden eigenlijk naar hun huis moeten uitkomen.
0: Oh, de statushouders, dat zijn de mensen met een paspoort dan, zeg maar.
1: Ja, een tijdelijke verblijfsvergunning.
0: En, er zit nog wat tussen. Oké, dan ben ik in de war. Dus
1: dat is zeg maar voordat ze Nederlander worden. 5 jaar status en dan mag je Nederlander worden. En in die periode zou je eigenlijk naar een huis toe moeten. Dan zou je gewoon moeten gaan integreren, samen gaan werken, werken. Ja, het hele verhaal van Nederlandschap worden. Alleen die mensen zitten ook nog bij ons. Dus van de 75.000 ongeveer mensen die wij opvangen in Nederland, zitten 25.000 asielzoekers, statushouders in de opvang, die eigenlijk weg zouden moeten. Maar daar is geen huis voor. En daardoor loopt het ook zo vol bij ons. Het is niet zozeer dat er zoveel nieuwe asielzoekers bijkomen, als wel dat de uitstroom nul is. Of nou, nul is niet waar, natuurlijk, maar klein is.
2: Ja, het is klein. Ja, dat lijkt me ook heel frustrerend, want je wil de nieuwe mensen opvangen. Oké, dus een statushouder is iemand die mag al een woning krijgen. Het probleem is dat het daar ook gewoon een beetje fout gaat. En, maar dan ben je de statushouder. Daarvoor ben je asielzoeker. En er zijn statushouders in het asielzoekerscentrum, maar dat heeft te maken met al die factoren en vooral voornamelijk woningnood, denk ik dan.
1: Ja.
2: Ja, en werken, vanaf wanneer mag je dan werken? Als statushouder pas? Of mag dat daarvoor
1: nee,
2: ook?
1: Hoor. Nee, het was voorheen tot vanaf 6 maanden dat je in Nederland bent. En inmiddels is het voor de kansrijke asielzoekers is dat na 3 maanden teruggebracht. Dus na 3 maanden mogen ze werken, maar dan zit er wel ook weer een hiccup in. Voor om te werken heb je een BSN nodig, een service nummer, BSN service nummer. En dat duurt op dit moment weer een half jaar minimaal om een BSN te kunnen krijgen. Dus ingeschreven te kunnen zijn in de gemeente. En dat maakt het natuurlijk allemaal heel lastig. Allemaal bureaucratische drempels die we hebben. Waardoor mensen wel willen werken, maar nog niet kunnen werken omdat ze geen BSN hebben.

0: opschrijven voor iemand die geen BSN heeft, want dat is blijkbaar je identiteit in Nederland. Wanneer mag je dan die BSN aan gaan vragen?
1: Dat kan na die 3 maanden ook.
0: Oké, en dat is vanaf 3 maanden dat je in Nederland bent, zeg maar.
1: Ja, maar dan duurt het nog zeker 6 maanden daarna voordat je hem ook daadwerkelijk krijgt. En soms ook wel langer.
0: Ja, want een van die andere voordelen is vooroordelen. En ik denk ook misschien de reden waarom er best wel negatief soms gereageerd wordt op bijvoorbeeld dat er een tijdelijke opvang komt. Of dat er een AZC ergens komt. Is dat mensen bang zijn voor verhoogde criminaliteit. En daar zit dan weer een stukje in van, goh, dat is omdat ze niet kunnen werken, dus dan gaan ze maar op een andere manier geld verdienen door criminele activiteiten. Hoe zit daar een stukje waarheid in? Hoe moet ik dat voor me zien?
1: Nee, dat kan ik eigenlijk gewoon met nee beantwoorden. Er is rondom en ook in de buurt van AZC's is er geen verhoogde criminaliteit door het AZC. Helemaal niet zelfs. Wat we wel binnen hebben, kijk, mensen wonen met z'n achten in Gouda in een unit en dan met z'n drie in een slaapkamer. Mensen die elkaar niet kennen, die bij elkaar gezet worden. En dat kan dus tot 4 jaar zijn dat ze bij elkaar wonen.
0: Jeetje, ja.
1: En dan in 1 slaapkamer, hè, dan heb je met z'n achter heb je 1 wc, 1 keuken, 1 douche. Dat moet je allemaal delen. En dan is het verbazingwekkend hoe goed dat eigenlijk gaat, vind ik. Ik weet niet of ik dat zelf zo goed zou kunnen doen. Maar we hebben binnen wel natuurlijk af en toe vechtpartijtjes, ruzies over mensen die vinden dat de ene de wc niet schoonhoudt of de andere het bestek niet opruimt of noem maar op. Hele begrijpelijke zaken die maar met name binnen gebeuren op het AZC. Daar hebben we best wel eens houden en keren met bewoners. Hè, dat we zorgen dat ze met hen in gesprek gaan. Dat ze zorgen dat ze hun woning netjes houden. Of dat ze met elkaar in gesprek gaan over allerlei zaken. Dat ze niet zomaar ruzie gaan krijgen. Maar ze moeten wel met z'n drieën in de slaapkamer liggen. Dus als je met iemand ligt die altijd ligt te snurken en zelf ben je een stille slaper of een slechte slaper, ja, dan kunnen daar irritaties ontstaan.
0: Ja,
1: maar buiten
0: het toonbaar
1: kan ik wel vertellen, we hebben de 5 jaar dat we nu in Gouda zitten, zijn er 5 incidenten geweest waarvan ik ze niet allemaal ken, omdat die bij de politie dan bekend zijn. Die worden bij ons niet gemeld natuurlijk, dat mag niet. Maar er zijn er 3 van dat wat economische delicten zijn. Dat zijn waarschijnlijk diefstallen of zoiets. Dat wordt mij niet gezegd.
0: Mm-hmm.
1: En 2 weet ik er wel van, waarvan 1 vechtpartij is geweest. Van 1 van onze bewoners die in een psychose beland is. En allerlei mensen begon uit te schelden. Nou, dat is niet zo heel verstandig. Dus die heeft een vechtpartij uitgelokt. En 2 bewoners van ons die in elkaar geslagen zijn door een paar mensen waarschijnlijk uit Gouda. Dus ook een vechtpartij geweest waarbij ze zelf op beeld ook duidelijk te zien niet de oorzaak van waren.
0: Ja, ja.
1: Dus eigenlijk gebeurt er buiten het HOA helemaal niks.
0: Ja, en dan veroorzaak het incidenten omdat andere mensen er wat van vinden eerder dan dat zij iets doen, zeg maar.
1: Nou, dat ja. En ook die 3 diefstallen, waarschijnlijke diefstallen, dat is natuurlijk niet meer dan wanneer je anders 400 mensen bij elkaar zet. Dus daar zijn in de cijfers, de vergelijkende cijfers in heel Nederland overigens, zijn daar geen echte verschillen te ontdekken.
0: Ja, ja.
1: Uitzonderingen daar gelaten, en dat is waar we natuurlijk met z'n allen naar kijken, dat is Ter Apel en dat is Budel. En dat zijn echt hele lastige plekken, omdat er een aantal mensen bij elkaar gevoegd wordt, het overvol is. En daar ook een aantal veilige landers zitten die eigenlijk uitzichtloos zijn en die wel criminaliteit veroorzaken. En daar is het echt anders. Maar rondom de normale AZC's, zoals Gouda of Gorkum of nou, noem maar op, daar zien we geen verhoogde criminaliteit.
0: Ja, ja. Maar wat zei je nou? Er zitten verlanders?
1: Veilige landers, ja. Dat zijn mensen, zeg maar, die uit vluchtelingen uit Marokko is dat onder meer. En het was voorheen Algerije, maar dat zijn nu niet meer. Maar een aantal landen waarvan wij zeggen dat is gewoon veilig, die hebben hier niks te zoeken. Maar die blijven eigenlijk, een aantal daarvan blijft in Europa rondzwerven. En die gaan dan de ene keer in Nederland asiel aanvragen en de andere keer in Duitsland enzovoort. En
0: zij misbruiken het bureaucratische systeem om dan eigenlijk dan te zwerven. En ze weten dat ze toch niet toegelaten worden, maar ze misbruiken dat daar zoveel tijd tussen zit, zeg maar. Jeetje.
1: Ja, precies.
0: Oké. Veilige landers, als in komen uit een veilig land. Ja, op die manier.
1: Ik vraag me even echt deel, een klein deel daarvan ook weer levert overlast op. Maar wel hele structurele overlast. En dat ziet waar we met z'n allen last van hebben. En

0: Ja. En dat is ook het beeld dat ons voorgelegd wordt. Ja, maar dat is echt Ter Apel en Budel, waar dat een ander AZC, waar hetzelfde gebeurt.
1: Ah, op die manier. Want nou ja, om het dan over de rotte appels te hebben. Wanneer worden. Niet trouwens, dat zeg ik helemaal verkeerd als bruggetje. Want mijn vraag is eigenlijk gewoon: wanneer wordt het afgewezen? En dat hoeft niet altijd, denk ik, een criminele achtergrond te zijn of iets.
0: Ja, daar heb ik niet helemaal zicht op. Het wordt afgewezen als de IND doet dat, is een andere organisatie. Als het verhaal niet lijkt te kloppen, of als de plek waar iemand zegt gewoond te hebben, dat hij daar niet gewoond heeft, wordt echt heel goed naar gekeken. Tot op het niveau van, oh, dus je ging dan daar en daar toe naar een winkel toe en dan sloeg je daar links af. En dan blijkt dat hele andere plekken te zijn, want dan kan iemand dat niet beschrijven bijvoorbeeld. En dan wordt een aanvraag afgewezen. Kan ook afgewezen worden omdat iemand in land van herkomst criminele activiteit heeft gehad. Of onderdeel is geweest van een regime. En dan kunnen de aanvragen ook afgewezen worden. Maar dat is echt een IND-vraag. Dat is alleen de verhalen die ik af en toe hoor. En dat is niet waar ik zelf ervaring mee heb.
1: Ja, want u bent dan locatiemanager van Gouda. Wat voor faciliteiten hebben jullie binnenin het AZC? Hoeveel mensen kan je kwijt? Wat bieden jullie aan? Ook bijvoorbeeld, het lijkt mij dat je niet de hele dag alleen maar op je kamer zit, zeg maar. Van wat zijn je mogelijkheden als je daar heen gaat? Met wie werken jullie samen? Weet je, even dat grote plaatje, zeg maar.
0: Nou, we hebben natuurlijk op zich een hele mooie locatie, dankzij de gemeente Gouda ook hoor. Dat 25 jaar hier mogen zitten, betekent ook dat je goed kan investeren. En we hebben echt goede ruimtes waar mensen wonen en leven. We hebben recreatieruimtes waar ze samen kunnen zijn en nou, gewoon de gesprekken kunnen houden en ook wel mensen kunnen ontvangen. We hebben een aantal kleinere recreatiezalen die we nu nog aan het inrichten zijn. En we hebben lokalen waar bijvoorbeeld Nederlands als tweede taal lessen gegeven worden. Maar ook voor de mensen die een status hebben, kennismaking met de Nederlandse maatschappij lessen gegeven worden. Dus hoe zit Nederland in elkaar? Hoe gaan we met elkaar om? Nou, zo proberen we mensen, zeg maar, wijs te maken in Nederland. En daarnaast, en dat is een hele belangrijke, hebben we Meedoen Bali, waar we samen met de gemeente Gouda doen we dat. En die werken net zo hard aan mee als wij. Waar we mensen zo snel mogelijk aan het werk proberen te krijgen. En dat kan van alles zijn. Dat kan vrijwilligers zijn, werk zijn. Dat kan betaald werk zijn. Dat kan ook opleiding of scholing zijn. Echt allerlei zaken om mensen maar bezig te laten zijn met hun toekomst. En inmiddels hebben we gewoon heel veel mensen aan het werk. Ik zeg net ongeveer 60%. Niet fulltime aan het werk. Het zijn deeltijdbanen over het algemeen. Maar ze zijn wel allemaal bezig daarmee. En de rest proberen we ook te motiveren om zoveel mogelijk naar buiten te gaan op het moment dat ze dat kunnen. Hè, dat ze mogen gaan werken bijvoorbeeld. Dus juist om die samenwerking met de gemeente en met de bewoners van Gouda ook te verbeteren. Proberen we mensen zoveel mogelijk in contact te brengen met de hele Nederlandse maatschappij.
1: Ja, ik vind het wel interessant dat je zegt van ja, we geven maatschappijlessen eigenlijk van de Nederlandse cultuur. Ja. Wat leer je dan? We moeten allemaal op een fiets zitten en kaas en vlees eten of kroketten, dan zijn we er.
0: Ja, nou, ik denk dat kroketten niet aan de bod komen, maar fietslessen komen zeker aan bod. Maar ook hoe gaan we met elkaar om? En ook hoe werkt het gezondheidssysteem in Nederland? Als ik ziek ben, waar meld ik me dan? In heel veel landen ga je dan naar het ziekenhuis toe. In Nederland ga je altijd in eerste instantie naar de huisarts. Hoe zitten verzekeringen in elkaar?
1: Sorry, valt een klein beetje weg. Ik weet niet of u richting badkamer loopt of iets.
0: Nee, ik zit in de auto.
1: Oh, dan is dat het misschien. Ik hoor een beetje een hapering. Ik begreep gezondheidsstuk, het systeem, hoe ga je met elkaar om? Vanaf daar kunt u verder gaan.
0: Nou, ook hoe ga je met elkaar om? Wat verwachten we van elkaar? Dat we eigenlijk wel de meeste mensen allemaal werken. Ook gaat het over omgang mannen, vrouwen. LHBTI komt altijd aan bod. Wat wel erg grappig is, ik heb drie LHBTI-units in Gouda met homoseksuele mensen, maar ook transseksuele mensen. En onze bewoners kijken daar, niemand kijkt daarvan op. Terwijl het best wel een groepje is die opvallend zijn. En ik had zelf, toen ik hier ging werken, dacht ik van nou, de culturen waar ze vandaan komen, is dat misschien wel een probleem. Ja. Maar eigenlijk kijkt niemand op van onze LHBTI-community die we hebben. Dus dat vind ik wel erg leuk om dat te zien.
1: Komt het dan door de lessen of?
0: Sorry?
1: Komt het dan door die les? Want ik kan me niet voorstellen dat elke cultuur daar volledig achter staat. Ook om religieuze redenen. Heb ik wel eens gehoord dat dan bijvoorbeeld gay zijn gewoon echt niet oké is. Soms moeten mensen echt ook om die reden een land verlaten. Dus is het echt allemaal koek en ei? Ik kan me dat ergens niet voorstellen. Dat kunt u wel bevestigen. Maar...
0: Het is niet per se koek en ei. Het is niet acceptatie van, oh wat leuk en we gaan met ze praten. Maar acceptatie in de zin van, oké, ze zijn er en daar heb ik verder niks mee te maken. Het is geen veiligheidsissue, zeg maar.
1: Ja, op die manier.
0: En we zien natuurlijk zelfs in Nederland nu, zagen de cijfers gisteren hoe de acceptatie van homoseksualiteit is gedaald in heel Nederland. Dus dat is inderdaad, in elke cultuur is het lastig. Maar ik zie bij ons dat die mensen niet lastig gevallen worden. En gewoon vrijelijk over het AZC lopen. En misschien is dat leuk om ook te zeggen. Aanstaande zaterdag hebben we de open dag. Maar ik hoop dat er veel gouden naar komen. En daar lopen ook onze, in ieder geval een deel zal er rond van lopen, van onze LHBTI-community. Dan kan iedereen het ook aanschouwen hoe daarop gereageerd wordt.
1: Ja, leuk. Ja, want dat is van 1 tot 4 had ik begrepen, 26 september. Zegt zaterdag was dat, hè?
0: Ja, aanstaande zaterdag.
1: Ja. Heel leuk is dat ook. Komen er dan veel? Nou, wat is veel natuurlijk, maar ik kan... Ja, hoeveel mensen komen er dan kijken op zo'n dag?
0: Vorig jaar, toen hadden we het breed uitgepakt in de communicatie om het aan te kondigen, zijn er ongeveer 800 mensen geweest.
1: Zo.
0: En dat is eigenlijk meer dan dat we het aan kunnen. Dat maakt niet uit. We vonden het hartstikke leuk. Heel veel mensen hebben kunnen zien hoe de mensen wonen, wat ze doen. Kunnen mee eten van wat onze bewoners zelf koken. Dus we konden verschillende gerechten proeven. Er werd een talis gegeven in het Turks vorig jaar.
1: Leuk, ja.
0: Om te weten hoe moeilijk het is om een andere taal te leren. Dus dan werden gewoon de bezoekers werd gevraagd om een taal te gaan leren. En dat gaan we dit jaar weer doen. Zo zijn er allerlei, dus een multicultuurcore komt er optreden. Dus deels Nederlanders, deels nieuwe Nederlanders die in verschillende talen zingen.
1: Ja, dus ja, toevallig hebben we daar dus ook een heel mooi bruggetje. Want we hebben daar toevallig ook een kort interviewtje met de medeoprichter en een nummer. Dus dat toevallig vandaag. Dus of volgende week. Maar leuk dat die ook komen. Ja, die zijn overal, hè. Maar goed, dat is weer wat anders. Maar leuk, zoveel wordt er gedaan. De mensen geven ook een huis open, had ik begrepen, voor wie dat dan aandurft en wil.
0: Ja.
1: Hoeveel mensen durven dat dan aan?
0: Van de mensen die langskomen?
1: Nou, nee, van de mensen die daar wonen, die dat huis, of die een kamer vrij.
0: We vragen het altijd aan maximaal 2 units om daar open te stellen, want het is toch een beetje, om het heel onderbiedig te zeggen, aapjes kijken. En dat willen we ook niet bij iedereen doen. En,
1: ja, het kan invasief zijn, ja, dat kan me voorstellen.
0: Ja, maar dan heb je in ieder geval gevoel hoe mensen wonen, hoe krap ze ook wonen met z'n 3 in de slaapkamer. En hoe dan kan je ook goed voorstellen dat er ruzies ontstaan. En dat het echt wel zwaar is voor mensen om zo lang met elkaar in één slaapkamer te wonen.
1: Ja. En dan ook nog eens misschien de frustratie dat je dus niet door kan stromen terwijl je eigenlijk al het hele proces doorlopen hebt.
0: Ja.
1: Dus gezien alle omstandigheden gaat dat eigenlijk hartstikke goed. Maar je loopt tegen de bureaucratie aan, je loopt tegen te veel mensen aan. Want als laatste denk ik dat een beetje moeten gaan afronden. Maar hoe ga je dan om met... Want kijk, Nederland krijgt dus te veel mensen eigenlijk binnen en het stroomt niet door, et cetera. Is er iets met Europa dan geregeld? Hoe ga je ermee om? Want je kan ook moeilijk zeggen, je komt er helemaal niet in.
0: Nee, ik denk dat dat lastig is. Zeker binnen alle Europese wetgeving en verdragen die we hebben. We krijgen in Nederland niet heel veel vluchtelingen binnen. Dat klinkt een beetje gek, want iedereen heeft over enorme stromen die binnenkomen. Nou, zeker de afgelopen 2 jaar fors afgenomen. Daarvoor hebben we natuurlijk een oorlog in Syrië gehad. Eigenlijk zie je constant dat daar waar oorlogen ontstaan, in onze regio, in ons gebied, zeg maar, waar mensen dan binnen kunnen komen, dan zie je onmiddellijk zie je dat in Nederland in alle landen terugkomen. Dus als er een oorlog in Iran ontstaat, zoals begin dit jaar, dan zien we meer Iraniërs binnenkomen. Of als de oorlog in Gaza of met de Palestijnen is, zie je meer Palestijnen binnenkomen. Dat hou je natuurlijk nooit helemaal tegen. Mensen gaan of dood of ze gaan vluchten. En die keuze is niet zo heel erg moeilijk om dan te maken om te gaan vluchten.
1: Ja. Is er als laatste nog iets wat je kwijt wil aan misschien wel een Nederlander die kritisch is naar dit gehele systeem?
0: Zeker, ja. Kom voor Gouwenaar, dat is natuurlijk waar we nu ook voor uitzenden. Kom vooral zaterdag langs. Kom kijken, kom praten. Kom ook mensen ontmoeten. Een Rotterdamse hoogleraar zei het onlangs, bekend maakt bemind. En dat werkt echt zo. Voordat ik hier werkte, kende ik ook geen enkele vluchteling. Ik wist niet wat het was. Ik zat een heel andere tak van sport te werken. En ik heb ze nu leren kennen en heb ik ook echt een ander beeld gekregen van wie hier naartoe komen.
1: Ja.
0: Dus kom allemaal aanstaande zaterdag naar Gouda toe. Ja. Naar het AZC.
1: Nou is het natuurlijk moeilijker als je heel erg oordeelt om dan dat aan te durven. We proberen natuurlijk ook met dit programma ook een stukje stigma aan te pakken. Waardoor juist door te gaan praten, door die moeilijke vraag te stellen.
0: Ja.
1: Sommige mensen ga je misschien nooit hun mening van veranderen. Maar inderdaad, hoe meer je gaat praten, kan je er misschien een beetje openstaan voor wat iemand anders zegt. Je hoeft niet met elkaar eens te zijn. Precies.
0: Je hoeft nooit eens te worden, maar openstaan en luisteren is wel een hele fijne manier van in het leven staan.
1: Ja, en ik denk dat niemand ervoor kiest om te vluchten, per se, zeg maar. En ja, we moeten met z'n allen moeten het allemaal maar werkend zien te krijgen. Dus het is ook logisch dat je daar niet op zit te wachten, maar daar zitten zij ook niet op te wachten. En ja, het is natuurlijk gewoon een heel complexe situatie waarin we dan, zeg maar, het humanitaire het juiste proberen te doen, zeg maar.
0: Ja. Ja, en het is ook lastig voor Nederlanders, hè. Laat het ook duidelijk zijn. Voor iedereen is het lastig.
1: Ja.
0: Om het allemaal goed en overzichtelijk te houden is het echt heel erg lastig. Maar het zijn ook vluchtelingen en ze zijn niet voor niks inderdaad van huis en haard vertrokken.
1: Ja, maar mooi dat u ook zegt inderdaad, van het is ook gewoon voor Nederlanders makkelijk. Misschien dat een deel van de wrijving ook komt omdat ze denken van het wordt door mijn strot geduwd en er is geen begrip voor mijn stukje. En het heeft gewoon twee kanten. Daar kan gewoon niet omheen.
0: Nee, zeker. Dat klopt ook. En zeker ook met huisvesting, waar we het net over hadden. Het is ook heel erg naar als jouw kind zit te wachten op een huis. En je denkt, ja, maar zij krijgen wel een huis. En dat is ook heel naar. Maar de oorzaak zit daar niet helemaal.
1: Nee.
0: Voor een groot deel niet.
1: Ja, we moeten gewoon stoppen met oorlog maken. Dan kunnen we dat geld lekker aan de kinderen uitgeven. Dan zullen we dat gewoon met z'n allen afspreken als elk land dat gewoon zo doet.
0: We moeten streven naar nul vluchtelingen, zeker.
1: Ik hoop dat uw werk gewoon niet meer nodig is.
0: Eigenlijk wel, ja. Ja, ik volg jou met pensioen, dus dan scheelt dat.
1: Oké. Doordat u met pensioen gaat. Maar goed, alle gekheid op een stokje. Ja, het is zo'n groot complex onderwerp. We komen natuurlijk ook niet zo heel ver verder. En we zullen toch een beetje af moeten gaan ronden. Ik wil echt bedanken voor uw tijd. Het was heel leuk dat we u te pakken hebben kunnen krijgen om dit interview te doen. En fijn dat u gewoon mede helpt met mensen toch een plekje te vinden. Omdat ze ook eigenlijk niet anders konden.
0: Zeker. Dankjewel. Dankjewel voor de mogelijkheid om het interview te doen.
1: Ja, graag gedaan. En ga zo door.
0: Oké. Jullie ook.
1: Bedankt. En fijne dag verder.
0: Hetzelfde.
1: Oké, doeg. Dat was Ad Oesman, locatiemanager, het AZC Gouda. En je kan dus met of zonder vooroordelen op 26 september aankomende zaterdag tussen 1 en 4 naar het AZC gaan. En daar kan je dus leren hoe het is om een andere taal te leren. Dat was vorig jaar Turks. Nou, misschien gaan we een andere taal leren. En in een kamer kijken. En ik denk ook hoe je er dan ook in staat. Kan een hele interessante ervaring zijn als je denkt, wat ga ik doen zaterdag? Hiermee sluiten we dit interview af. We gaan even naar de muziek en dan gaan we zo naar het interview van een vrijwilliger bij het AZC. Want dat is misschien weer een hele andere tak van sport. Zijn we ook heel benieuwd naar. Dus blijf vooral luisteren op Radio Totaal Normaal.

0: liefdesrelatie.
1: Oké, nou ik hoor net dat hij veel liever heeft dat ik jij zeg. Nou, we gaan kijken of het gaat lukken. Alors on danse van Stromae. Je luistert naar Radio Totaal Normaal. We hebben het vandaag over vluchtelingen. En we hebben dus het taalhuis gesproken. We hebben net gesproken met locatieleider van asielzoekerscentrum Gouda. En nou ja, in de studio zit nu dus iemand, we hoorden hem net al, iemand die niet wegkijkt van dingen die soms moeilijk zijn. Pak dingen met beide handen aan. En in dit geval dus als vrijwilliger bij het AZC. En we zijn benieuwd naar zijn beweegredenen, wat hij doet en hoe het is om daar vrijwilliger te zijn. André, ik heb verder geen achternaam gehoord. In de studio, welkom.
2: Dankjewel, André Heijstek.
1: Oké, Nou, we zullen dat er gewoon bij zetten. Heijstek. Wat kunt u... moest je zeggen, ik ga het nog heel vaak butcheren, maar wat kan je over jezelf kwijt?
2: Ja, nou, ik ben 62 jaar, afgelopen jaar gestopt met werken. En daarmee de tijd gehad om ook te gaan starten bij het AZC. Ik ben daar juridisch medewerker, zoals dat heet. Maar ik ben absoluut geen jurist. Ik ben techneut van huis uit. Dus aan de juridische kant heb ik een hoop moeten leren. Dat denk ik over mij. Getrouwd, 4 kinderen, 5 kleinkinderen.
1: Zo.
2: Ja, okay. Ja, ook lukken.
1: Ja, leuk. Dat was alweer heel veel om uit te pakken. Maar goed, je bent dus juridisch medewerker, eigenlijk techneut. En hebt dus een volledig nieuwe tak van sport ontwikkeld na pensioen, zeg maar.
2: Zeker, ja. Ja.
1: Hoe dan?
2: Ja, een aantal dingen. Ten eerste, ik kreeg er tijd voor. Ik heb een kerkelijke achtergrond. Dus als je elke zondag hoort dat je je naaste moet liefhebben als jezelf en dat er wordt gezorgd voor de vreemdeling, dan ga je daar toch ook een keer aan denken. Een aantal jaar geleden las ik een boek, hoe ik talent voor het leven kreeg van een Afghaanse asielzoeker die 14 jaar hier in een AZC heeft gezeten.
1: Jeetje.
2: En nou, precies, dat was mijn reactie. Ik was echt woest. Ik was heel boos. Ik denk, we zijn een van de rijkste landen ter wereld. Alles is hier perfect georganiseerd. En dan laten we mensen 14 jaar bungelen, hangen. En het is een fantastisch boek om te lezen. Het is deels ontzettend humoristisch. Hij kan heel goed schrijven. Maar deels ben je gewoon woest.
1: Trist, ja. En we hebben natuurlijk net al meneer van de AZC, de locatiemanager, gesproken. Die ook al uitlegde dat er zo'n bottleneck was. En er zijn zoveel juridische dingen waar het fout kan gaan. Ik zou niet weten hoeveel stappen er goed moeten gaan om het snel te laten verlopen. Maar dat zullen er een hele hoop zijn.
2: Dat zijn een hoop. Ja,
1: En dus dat boek lezen, dat heeft u eigenlijk...
2: Lang geleden, maar dat bracht bij mij wel een soort boosheid naar boven. Van hier ga ik nog een keer wat aan doen als ik groot ben. En
1: als ik ooit volwassen word.
2: Een beetje tijd heb gevonden. Dus toen ik stopte met werken was eigenlijk meteen duidelijk van ik ga iets met vluchtelingen doen. En toen heb ik vluchtelingenwerk een mailtje gestuurd van joh, ik wil wat doen.
1: Ja.
2: En toen kreeg ik een paar opties voorgelegd. En één daarvan was juridisch medewerker hier in het AZC. Dus toen ben ik een keertje gaan praten en besloten om het te gaan doen. Dus dat doe ik nu iets meer dan een jaar.
1: Oké. Okay. En wat doet een juridisch medewerker als vrijwilliger bij het AZC dan?
2: Ja, dan begeleid je dus asielzoekers. Dus ik krijg van mijn teamleider een aantal namen door. Van ga maar eens met die mensen in gesprek. Ik heb in het begin ervoor gekozen om alleen Syriërs te doen. Dan snap je een beetje hoe zo'n land werkt en wat er gebeurt. En dan ga ik met zo'n asielzoeker eigenlijk een vluchtverhaalanalyse uitvoeren. Dus ik vraag aan ze, wie ben je? Waarom ben je gevlucht? Wie vervolgt je in jouw land? Wat zou er gebeuren als je teruggestuurd gaat worden? Ik heb inmiddels uitgebreide juridische training gehad, alleen op het terrein van de vluchtelingenwetten. Dus dan ga je ook een beetje op zoek naar welke juridische gronden zouden we kunnen gebruiken om deze mensen hier te laten blijven. Nou, dus ik ga ontzettend veel vragen stellen. En meestal heb ik 2, 3, 4 gesprekken nodig om het hele verhaal van mensen echt helder te krijgen. IND die neemt uiteindelijk het besluit of mensen mogen blijven. En dan moet je ook echt een verhaal hebben. Dan moet er iets gebeurd zijn. Je moet vervolgd zijn.
1: Oh, wacht. Dus ik dacht al even van wat je aan het doen bent. Klinkt als een niet een vrijwilligersbaan, zeg maar, iets waar heel veel van afhangt. Maar ik begrijp dus van, je maakt het plaatje compleet en behapbaar wat er aan de hand is om vervolgens aan de IND te geven, zeg maar.
2: En ik geef niet eens aan de IND. Ik geef het aan de vluchteling zelf, zodat die heeft zijn eigen verhaal aan mij uitgebreid verteld. Dus hij kan het aan de IND goed vertellen. En ik stuur mijn verhaal ook op naar de advocaat die de vluchteling begeleidt. Dus ik zie mezelf als het hulpje van de advocaat. Uiteindelijk, ik besluit niks, dat doet de IND. Alle officiële acties van inberoep gaan en correcties sturen op allerlei verhoren, dat mag ook ik niet doen, dat doet de advocaat. Maar ik heb wel wat meer tijd als een advocaat, dus doe een hoop voorwerk.
1: Ja, op die manier. We hadden het over dat je een soort rechten als wetgeving voor vluchtelingenwetgeving of zo. Dat heeft dan te maken met wanneer je wel of niet mag blijven in Nederland.
2: Klopt.
1: Dus eigenlijk daar, die vragen had ik eigenlijk aan jou moeten stellen in eerste instantie. Want wat zijn dan, welke dingen haal jij uit een verhaal? Ik neem aan dat jij natuurlijk al een beetje stuurt. Ik wil eigenlijk de dingen horen die bepalen dat je mag blijven. Welke dingen bepalen of je mag blijven of niet?
2: Ja, en dat is heel verschillend. Dat hangt ook heel erg van een land af. Een jaar geleden was iedereen uit Syrië werd automatisch toegelaten. Want er was zo'n verschrikkelijke oorlog daar met Assad als regeringsleider, dat we mensen niet meer zouden terugsturen. Ik denk dat we nu hetzelfde doen met Gaza. Daar stuur je op dit moment ook niemand naartoe terug. Dus in die geval is het makkelijk. Je komt uit Gaza, punt, je mag blijven. Maar als jij nu uit Syrië komt of je komt uit Oeganda, ja, dat zijn landen waar geen oorlog heerst en waar in principe je veilig kan leven. Maar als je dan LHBTI bent of je bent heel erg anti de regering en je hebt de oppositie gesteund, dan zou je wel eens vervolgd kunnen worden voor dat soort daden. Dus politiek, seksuele oriëntatie is een belangrijke. Nou, zo zijn er een aantal criteria in de vluchtelingenwet die aangeven, nou ja, als dit voor jou speelt, dan krijg je een status.
1: Ja. Het is wel heel, heel bijzonder werk, lijkt me dat dan ook wel, om dat dan te doen en dat zo met iemand te bespreken. Dus je zit heel dicht op de echte verhalen.
2: Zeker.
1: Ik kan me voorstellen dat soms best wel ingewikkeld kan zijn en misschien wel emotioneel, als ik dat zo mag vragen, zeg maar.
2: Nou, zeker. Ja. Ik ben zelf een heel erg nuchter persoon. Maar af en toe dan knallen de verhalen bij je binnen. Vorige week een vrouw gesproken die een aantal keer verkracht is. Dat is al heel naar als je dat overkomt. Dat is naar als je het aan mij moet vertellen. Zij heeft gisteren dan haar gehoor gehad bij het IND. Dan mag je dat verhaal nog een keer vertellen. Ja, dat is gewoon vreselijk. Dat is echt heel naar. Ja. Dus de verhalen van de vluchtelingen kunnen me enorm raken. En wat me misschien al wel meer raakt, is dat een hoop vluchtelingen waarvan ik denk, ja jongens, dit verhaal is zo vreselijk, die mensen mogen vast blijven. Dat IND in heel veel gevallen zegt, gaan we weer lekker terug.
1: Dus waar hangt dat dan vanaf? Ja, dat dan zeg maar zo'n verhaal naar uw idee op menselijk niveau misschien zo schrijnend is, maar dan toch iets afgewezen wordt. Waar zit dat verschil in?
2: Ja, je kunt wetten dan toch altijd strenger of minder streng uitleggen. De algemene tendens in Nederland is nou eenmaal een verrechtsing en we willen zoveel mogelijk mensen het land uitsturen. Ja, daar wordt toch wel heel erg streng gekeken naar de verhalen van de mensen. En er moet heel veel aan de hand zijn. Wil je een status krijgen? Je moet het ook heel helder vertellen. Je moet bewijzen aan kunnen leveren.
1: Maar hoe bewijs je
2: dat je verkracht bent? Dat is niet zo heel erg makkelijk. Ja. Nou, soms ben je zo ruw verkracht dat er dingen kapot zijn. Dan kan je het bewijzen, maar dat is al het allerergste. Ja. Ik heb een aantal.
1: Lijkt me ook geen dingen die je wilt delen, zeg maar. Nee, zo van, nee. Nou, hier.
2: Nee, maar als je dat niet deelt, dan moet je terug. Dus je moet wel. Ja. Ik heb atheïsten gesproken uit Syrië. Dat is vrijwel iedereen moslim. Maar ja, er zijn natuurlijk ook moslims die van hun geloof afvallen. Maar hoe bewijs je nou dat je niks meer gelooft? Als je van moslim-christen wordt, dan heb je het makkelijk. Dan laat je hier dopen, dan laat je foto's van maken. Je laat de dominee een briefje sturen. Dat is relatief makkelijk. Maar bewijzen dat je niks bent, religieus gezien, is al. Dus, en dat vind ik voor mezelf dan ook wel weer leuk. Als techneut hou je dan van puzzelen. En denk je, wat voor trucjes kan ik verzinnen om dit aannemelijk te maken?
1: Ja, hoe dus doe je dat?
2: Ja, aan deze persoon, jij zat ook al een paar keer met je hand.
0: We hadden nog met de vorige spreker ook over veilige landers. En er kwam dan ook weer een klein beetje in het gesprek, hoe noem je het over? Over politieke vluchtelingen. Dus bijvoorbeeld bij landen waarvan er dan geen oorlog heerst, maar politieke dissidenten bijvoorbeeld het niet heel erg gelukkig kunnen krijgen. Hoe gaat het dan daarmee? Ja, politieke vluchtelingen, als je ze dan hier zou gaan accepteren.
2: Nou ja, als jij dus...
1: Kan je dat ook bewijzen, bedoel je
0: dan? Ja, dat meer. Ja. Hoe bewijs je dat?
2: En vaak kan dat wel. Ik ben nu bezig met een vrouw uit Oeganda die heel erg tegen de regering daar heeft geageerd. Hè. Dus die heeft allerlei protestbijeenkomsten georganiseerd. Die heeft op social media van alles gedaan. Ja, als je op social media dingen doet, dan kan en de regering het daar zien. En die gaat dus achter haar aan in dat land en achter haar gezin. Maar IND in Nederland kan die social media posten ook lezen.
1: Ja.
2: Dus dat is wel weer te bewijzen.
1: Misschien wel makkelijker dan dat je in niks gelooft, zeg maar.
2: Ja, precies. Maar dan kan je dan wel bewijzen van ik ben tegen de regering. De vraag is dan wel, kan je ook nog bewijzen dat de regering dan zo boos op je wordt dat je in elkaar geslagen wordt of verkracht of noem de hele ellende maar op. Ja. Dat deel is dan vaak wel weer makkelijker of moeilijker.
1: Ja. Maar, ga je mee naar het land? Als ze moeilijk gaan doen, mag ik dan hier blijven?
2: Ja, dat is
1: moeilijk, ja.
2: Ja.
1: En ergens wat je al zegt, dat is ergens ook wel weer heel uitdagend om dat te doen. Maar ja, daar hangt natuurlijk ook wel veel van af. Het is meer dan een soort leuke mindpuzzle om uit te komen. Het is wel gewoon een soort serieus ding. Ik denk wel dat je in de loop van de tijd op een gegeven moment wel trucjes leert van, wat is nou een trucje wat je hebt geleerd van iets wat moeilijk te bewijzen is, dat je nu denkt, zo pak ik dat nu aan, want dat is een weg om te gaan.
2: Ja, het lastige is dat iedereen is zo verschillend. Dus ik heb een stuk of 3 atheïsten gehad. Dus het trucje, ik had een atheïst en die vertelde ook, ja, ik ben in mijn tienertijd allerlei boeken gaan lezen, Darwin en dat soort zaken. En daardoor ben ik van mijn geloof afgevallen. Nou, tegen hem heb ik gezegd, die boeken heb je natuurlijk niet meer. Mm. Maar maak maar eens een lijstje van de 10 boeken die je gelezen hebt. Geef dat aan de IND. Op basis van deze boeken ben ik van mijn geloof afgevallen. Dus daarmee maak je in ieder geval aannemelijk dat je die stappen hebt gedaan. En dat je, dan kan je uitleggen wat Darwin allemaal verteld heeft. Dus dat is wel een trucje. Dus als ik meer atheïsten tegenkom, dan doe ik dat. Maar ja, dan heb je een atheïst. Dan heb je iemand van een minderheidsgroepering. Een druus uit Syrië. Wat een hele gekke, moet ik niet zeggen, maar een hele andere tak van het geloof daar is, die daar weer sterk gediscrimineerd worden. Ja, dan heb je een heel ander verhaal. De vrouw uit Oeganda die tegen in de oppositie zit, is weer een ander verhaal. Dus elke keer denk je, het kan niet gekker of het kan niet bijzonderder. En dan krijg je iemand en dan heb je weer een heel ander verhaal.
1: Ja, dat lijkt me ook wel heel leuk en afwisselend in die zin. Van ergens denk ik ook wat schrijnend. Zijn er dan ook wel bijvoorbeeld mooie momenten, mooie dingen die je meemaakt?
2: Nou, wat in ieder geval mooi is dat je merkt dat je erg gewaardeerd wordt. Mensen voelen aan je dat je je best doet om ze te helpen. Dat merk je heel sterk. Dus dat houdt me ook wel op de been. Er zijn momenten dat ik denk, ja, ik heb iemand enorm geholpen. Die gaat naar die IND, die krijgt een afwijzing. Nog eentje, waar doe ik het allemaal voor? Dus er zijn ook momenten dat ik denk, nou, kap er maar mee, want ja, wat voor zin heeft het? Maar als je dan de waardering weer proeft van de mensen waarmee je spreekt, dan houdt me dat nog wel op de been.
1: Ja, dat is denk ik wel mooi, van zelfs als het niet lukt. Mensen zien in dat je het echt wel probeert natuurlijk. En dat lijkt me dan ook wel fijn. Dat je in ieder geval, je doet het ook niet voor. Het is zo belangrijk eigenlijk wat je doet. Het is gewoon weer wat anders dan. Geen idee. Ik kan nu ook gewoon geen vrijwilligerswerk bedenken wat zinloos is. Dus misschien moet je dat ook überhaupt helemaal niet doen. Maar het staat er dus dicht op. Wat is dan een vooroordeel volgens jou wat mensen over het algemeen hebben over asielzoekers wat niet klopt?
2: Ik denk dat er veel gedacht wordt. De gelukszoekers. Hè, die term wordt natuurlijk wel eens gebruikt. Economische vluchtelingen.
1: Ja, iedereen zoekt geluk. Hè,
2: maar precies. Dat vind ik zo'n gekke term. Want ja. Helemaal eens. Economisch speelt natuurlijk mee. Griekenland of Syrië is het 5e armste land van de wereld. Mijn kapper is Syrië, daar praat ik wel eens mee. Die komt uit Aleppo. Ik zei, joh, een nieuwe regering kan je niet terug. Hij zei, 85% van Aleppo is plat gebombardeerd. Wat moet ik nog in dat land? Dus dat speelt ongetwijfeld bij alle Syriërs ook mee. Mm. Naast de vervolging die je hebt en naast alle persoonlijke zaken. Ben eigenlijk even kwijt wat je vraag was.
1: Wat de vooroordelen zijn die niet kloppen. Dus
2: ja,
1: gelukszoekers.
2: Gelukszoekers. Dat hoor je best veel. Terwijl alle mensen die ik gesproken heb tot nu toe, die hebben gewoon op de een of andere manier een schrijnend verhaal. Dat meer is dan, wij zijn hier arm en jullie zijn hier rijk en daar kom ik even van profiteren.
1: Ja. Ja, en het is natuurlijk ook wel complex. Ik denk als je heel dicht met je neus bovenop het verhaal zit, dat je er ook veel meer begrip voor kan hebben. Tegelijkertijd is natuurlijk hoe groter je gaat uitzoomen, klopt er natuurlijk uiteindelijk helemaal niks meer van natuurlijk. Van dat het al misgaat natuurlijk. Het land zelf gaat al mis, dan gaat het nog mis. En weet je, het gaat overal nergens mis en zij trekken aan het kortste eind. Tegelijkertijd hebben Nederlanders daar ook last van. Is er iets wat volgens jou, ja dat is misschien niet helemaal vraag voor jou, maar misschien weet je het wel. In het systeem efficiënter of anders kan, waardoor het in ieder geval of sneller wordt of goedkoper wordt?
2: Ja, dat vind ik heel lastig. We hebben sinds juni een nieuw migratiepact. Daar zijn een hele aantal procedures veranderd met het idee dat het allemaal sneller moet gaan. Eerlijk gezegd geloof ik daar geen bal van. Hè. We hadden altijd twee gehoren, het aanmeldgehoor in Ter Apel en dan het tweede gehoor. En op basis van het tweede gehoor werd er beslist. Nu op zich dat aanmeldgehoor, daar stoppen we mee. We geven die asielzoekers in Ter Apel gewoon een tablet. Daar vullen ze vast allerlei basisdingen over zichzelf in. Dan sparen we dat gehoor uit en hebben dus meer mensen beschikbaar. Ja, dat klinkt best leuk. Maar de mensen die snappen hier de procedure niet, snappen de taal niet. Die krijgen zo'n formulier. Die weten dan niet goed wat de intentie is van de vragen. Zetten daar dus antwoorden in waar je achteraf denkt van, hé, waar slaat dit op? En dus, als je dan dat tweede gehoor gaat doen op basis van die info uit die tablet, die voor een flink deel rommelig is, dan wordt het tweede gehoor alleen maar moeilijker. Dan worden mensen op basis van half informatie afgewezen. Dan zeggen dus advocaten nog vaker dan nu, we gaan in beroep, want dit is een onterechte beslissing. Dus we verschuiven ook een beetje de werklast van IND-medewerkers naar de rechtbank. Er zijn allerlei nieuwe procedures verzonnen. Maar, en we moeten ook nog maar zien, het is sinds juni begonnen. We moeten gaan zien hoe het werkt. Maar ik heb er uiterst weinig vertrouwen in.
1: Ja, want het proces blijft het proces en er moeten gewoon dingen doorlopen worden. En ik denk dat je een goed punt maakt daar. Is er nog een ding wat je echt nog kwijt wil?
2: Wat ik echt nog kwijt
1: ja,
2: wil?
1: Aan iemand die kritisch is, of gewoon wat je zelf hoopt in de toekomst, of anything wat je wil.
2: Ja. Ik zou zeggen, ga eens met die mensen praten. Ja. Net kwam de open dag al langs. Ga eens praten. Ja, en merk dat er gewoon dat er toch heel normale mensen zijn.
1: Ja. Ja. Ja, we willen allemaal gewoon een veilige thuisbasis vinden, denk ik.
2: Ja, ja.
1: Ja. Nou, mooi afsluiter, denk ik. Ik wil in ieder geval bedanken voor je tijd. Bijzonder werk, lijkt me.
2: Dank je wel.
1: Wat je doet. En ook wel gewoon, denk ik, een zeer zinnig ook. Dus,
2: zeker, dank je wel.
1: Ik hoop ook echt dat je gewoon lekker daarmee door kan gaan. En echt mensen kan heel goed helpen. En dat doe je denk ik al met dat hele proces ook. En dat gewoon iets makkelijker maken. Omdat het dan al mooi uitgewerkt is.
2: Top, dankjewel.
1: Bedankt in ieder geval voor je tijd. Dit is André, vrijwilliger van het AZC. En nogmaals open dag zaterdag van 1 tot 4 bij het AZC Gouda.

0: Ja, a waving flag van Knaan. K, hoge komma, na, nog nooit van gehoord. Maakt niet uit, helemaal oké. Okay. Luister naar Radio Totaal Normaal en we gaan richting einde. Maar we zijn er nog niet doorheen. Want ja, we hebben het over asielzoekers vandaag. En ik wilde nog even wat cijfers delen. Het multiculti-core fragment gaan we toch naar over 2 weken overhevelen. Want daar gaan we gewoon niet meer aan toekomen. Wat ik nog even wilde bespreken. Ja, de kosten van asielopvang. Nou ja, dat is best wel heel veel. Dat zat op 7 miljard. Sorry, ik heb mijn gegevens aan moeten passen gisteren. En toen kwamen we op 7,6 miljard. Voor het ministerie van Asiel en Migratie. En waarvan 2,2 miljard voor de opvang Oekraïense vluchtelingen. Dat wordt anders gespecificeerd dan een andere asielzoeker. Waarvan 3,9 miljard subsidie aan het COAM. Voor de reguliere / crisisopvang van asielzoekers. 1,5 miljard noodopvang. En 98 miljoen aan vreemdelingenbewaring. De IND, Needles terugkeerbeleid, et cetera. Wat ik dan zelf wel interessant vond, ik wist dat niet. Er is dus een aparte hoeveelheid geld opzij gezet voor de Oekraïnse vluchtelingen. En dat heeft te maken met dat er een speciale richtlijn tijdelijke bescherming is opgericht in de EU. En dan is dat van, ja, er komen miljoenen mensen uit 1 oorlogsgebied. Dus laten we dan niet dat hele proces per persoon gaan doorlopen. Dat gaat allemaal veel te ingewikkeld worden. Is het nu al. Maar goed, dan hebben mensen dus in dat geval tijdelijke bescherming. Opvang, toegang tot werk, zorg en onderwijs. Dat zorgt dus ook dat je dus vrijwel gelijk mag werken. Je hebt andere, even kijken. Geen normale asielprocedure heb je nodig. Gemeentelijke opvang, recht op werk, zorg, onderwijs en een soort tijdelijke bescherming. Ze gaan er wel vanuit dat je ook wel weer terug kan komen. Mocht dat niet zo zijn, dan is dat ook prima. Of nou ja, prima. Dan wordt dat proces ook makkelijker gemaakt. Fascinerend, dat werd net al gezegd door de persoon van de COA. Alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Dus dat zijn gewoon minderjarige vluchtelingen. En vreemdelingen, dat is niet per se een vluchteling, maar 4.700 alleenstaande minderjarige vreemdelingen komen in de centrale opvang asielzoekers. Ten opzichte van januari 2025 is dat gelijk gebleven. En de meeste alleenstaande minderjarige vreemdelingen, die zijn gemeten op 1 januari 2026, is Eritrea met bijna 1.600, Syrië 1.100, Somalië 573. Dus dat best wel heel veel. Best wel heftig ook. Heb jij die link erbij gepakt, Milan?
1: Ja, ik heb hem heel toevallig nog bij me, ja.
0: Toevallig, ja. Hoe zit dat? Want dat ging over hoe je de instroom vermindert. Kan je daar kort iets over kwijt?
1: Ja, er werd nog kort gesproken over een nieuw Europees asielbeleid. Ofwel het migratiepact waar dus net over werd gesproken. Ja. En het idee is eigenlijk om te voorkomen dat er veel meer vals positieve binnenstromen. Dus dat er zogeheten vluchtelingen mogelijk asielzoekers worden, terwijl ze misschien wetmatig er geen recht op hebben.
0: Mm-hmm.
1: En dat is eigenlijk wat er dus in werkelijkheid zou moeten gebeuren. Effecten daarvan moeten we nog wel gaan bekijken. Want het is sinds 12 juni pas een ding geworden dit jaar.
0: En hoe doen ze dat dan?
1: Dat werd nog ook net een klein beetje besproken. Waarbij er dan, eens even kijken, de vluchteling dan zelf op een tablet een aantal dingen zou gaan moeten intikken. En zouden dus minder mensen van de COA dan aanwezig zouden zijn. Dus daarmee verlicht je personeelsbelasting. Mogelijk wel ten koste van wat er kan worden ingevuld.
0: Ja, want ze hebben dan zeg maar de maatregelen die ze hebben genomen. Het is kortere verblijfsvergunningen voor asielzoekers. Schrappen verblijfsvergunningen voor onbepaalde tijd. Schrappen mogelijkheid tot nareis van meerderjarige kinderen en ongehuwde partners. Verminderen van nieuwe asielaanvragen bij nieuwe feiten. Invoeren 2-statusstelsel. Nou, dat klinkt allemaal heel erg aan dingen die ze ook met de grens doen. Nou, als je dat interessant vindt, kan je daar naar zoeken. Dat is van de Rijksoverheid, verminderen instroom asielzoekers. Nou, laten we hiermee het onderwerp afsluiten, want het is heel veel. We gaan er niet uitkomen, maar we hebben een poging gedaan. En ga vooral desnoods aankomende zaterdag naar de open dag van de AZC dan zie je het vanaf de andere kant. En over 2 weken hebben we weer een nieuwe uitzending. Wel ook over hetzelfde stuk, maar dan na statushouders of vanaf statushouders. Een nieuwe uitzending over 2 weken. Herhalingen worden volgende week gedaan. Je kan raden het aan normaal.nl voor alles terug te luisteren. En over 2 weken een nieuwe uitzending. Bedankt Jaap, bedankt Bilal, bedankt redactie, bedankt iedereen. Wij zijn... Ik ben Marcia en je luistert naar Radio Totaal Normaal. Tot over 2 weken een nieuwe uitzending Radio Totaal Normaal op Gouwe Stad. En een hele fijne dag verder toegewenst. En tot de volgende keer.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De cybercriminelen die vorige week de online boodschappendienst Flink hadden gehackt en de klanten hadden afgeperst, hebben daar vooralsnog niks aan verdiend. De hackers vroegen klanten €10 te betalen in ruil voor het niet publiceren van hun privégegevens. Maar RTL Nieuws meldt na onderzoek dat niemand dat bedrag aan de hackers heeft overgemaakt. Het gaat volgens RTL om een vrij nieuwe hackersgroep. Flink was hun eerste slachtoffer. Het overlijden van schrijfster Paulien Cornelissen leidt tot verdrietige reacties. Cornelissen overleed vandaag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. De auteur van onder meer Taal is zeg maar echt mijn ding was geliefd bij velen, zegt deze boekhandelaar.
1: Een enorm belangrijk persoon voor boeken, voor mensen die van taal houden, maar ook mensen die bijvoorbeeld minder lezen, lazen haar boeken, want zij was zo toegankelijk, zo open.
0: Cornelissen was ook jurylid in De Slimste Mens. De vooraf opgenomen aflevering van vanavond is niet uitgezonden. Een gezinshuis voor Nederlandse jeugdzorgjongeren in Spanje moet van de Spaanse inspectie direct stoppen. Het gezinshuis wordt gerund door een Nederlands stel. Uit onderzoek van Nieuwsuur bleek 2 weken geleden dat er al signalen zijn van onveiligheid. Daarna begon de inspectie zelf een onderzoek. Tegen oud-burgemeester Schuiling van Groningen is ook in hoger beroep een boete geëist. Hij kreeg die boete al omdat hij zou hebben gemasturbeerd in de auto. Volgens Schuiling had hij buikkrampen. Daarom ging hij in beroep, zegt verslaggever Matthijs van de Wiel.
2: Hij heeft destijds een boete opgelegd gekregen van €250. Als hij die had betaald, dan was het niet tot deze rechtszaak, de publieke vernedering en alle publiciteit gekomen. Maar hij stapte toch naar de rechter voor eerherstel.
0: Schuiling zegt dat hij nooit had mogen worden veroordeeld op basis van 1 getuige. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Morgen vooral in het oosten buien. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Halberstad.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De passagiers van het vliegtuig waar een piloot werd neergestoken zijn op hun bestemming Tel Aviv aangekomen. Het toestel moest hals over kop landen in Saoedi-Arabië. Vanaf daar werden de passagiers naar Israël gebracht. Correspondent Lennart Zwolfs wachtte hen op.
1: Die opluchting hier was enorm. Beide passagiers zelf, die hebben natuurlijk met doodsangsten daar in dat vliegtuig gezeten. Maar denk ook aan de families. De families hebben hier bij dat vliegveld de hele dag gestaan. Gewacht op antwoorden. Hè? De vraag, wat is er nou precies gebeurd?
0: Volgens de Israëlische minister van Defensie ging het om een jihadistische terreurpoging. De cybercriminelen die vorige week de online boodschappendienst Flink hadden gehackt en de klanten hadden afgeperst, hebben daar vooralsnog niks aan verdiend. De hackers vroegen klanten 10 euro te betalen in ruil voor het niet publiceren van hun privégegevens. Maar RTL Nieuws meldt na onderzoek dat niemand dat bedrag aan de hackers heeft overgemaakt. Het gaat volgens RTL om een vrij nieuwe hackersgroep. Flink was hun eerste slachtoffer. Curaçao heeft de Venezolaanse oppositieleider Machado vorige week geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Machado probeert terug te keren naar haar land, maar de luchtvaartautoriteit stond een tussenlanding op Curaçao niet toe. Dat gebeurde op verzoek van hogerhand. Betrokkenen blijven vaag over wie dat verzoek deed. Ook de eilanden Aruba en Bonaire zouden Machado hebben geweigerd. In een natuurgebied in Den Haag zijn maandagavond 2 jongens mishandeld. De slachtoffers zijn 13 en 17 jaar, zegt de politie.
2: De 13-jarige jongen was onderweg, is daarna in de bosjes geduwd door een verdachte en daar mishandeld. Bij de 17-jarige jongen gaat het om een zwaardere mishandeling. In de verklaring geeft hij aan dat er mogelijk met een kettingslot is geslagen. Dus die heeft al echt letsel en is daarom ook naar het ziekenhuis vervoerd.
0: De politie in Den Haag heeft nog niemand opgepakt en zegt wel extra te surveilleren. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien, op andere plekken droger. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A16 van Breda naar Rotterdam bij knooppunt Terbrechtseplein. Er zijn 2 rijstroken dicht en de vertraging is 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB

Goedenavond en hartelijk welkom bij het donderdagavondprogramma van Gouden Stad Radio. Met van 7 tot 8 uur folkroute door Tom Dekker voor samenstelling en presentatie. En van 8 tot 9 uur Master Voice met Blues Power. De techniek wordt vanavond verzorgd door Patrick Gibben. Van de artiesten waarvan we vanavond een aantal nummers van zijn cd draaien, hebben we in het verleden al een keer eerder muziek gedraaid. Dat is namelijk de Ier, Dan McCabe. En het album dat we nu hebben, dat is een studioalbum, Back to Life. Vorige keer hadden we een album wat deel uitmaakt van een dubbel album, live opnames. Maar dit is allemaal studioopnames en begonnen met een nummer wat denk ik bij heel veel mensen wel bekend is. I'm on fire. Ja, dat is mijn geheugen even vergeten. Bruce Springsteen wordt me in mijn oor gefluisterd. Ja, natuurlijk, dat hoor ik gewoon te weten, maar af en toe vergeet je wel eens iets. Heel erg leuke uitvoering deze, want de folk-invloeden zijn dus duidelijk wel te horen. Maar ook het origineel is er nog sterk in terug te horen. Dougie McLean is de leverancier van het volgende nummer. Het is bijnaam van Schotland. Het nummer is natuurlijk geschreven door een Schot, Dougie McLean, en is getiteld Caledonia.

Een van de vele uitvoeringen van dit ontzettend mooie nummer van Dougie McLean, Caledonia. Het volgende nummer, dat is het verhaal van een vader die tegen zijn zoon zegt van ga jij maar lekker onder de dekens kruipen, ga ik jou mijn levensverhaal wel vertellen. En het nummer is getiteld Come My Little Son.

Mooie, rustige muziek van het album Back to Life van Dan McCabe, de Ier. Volgens mij komt hij uit het Dublin, maar goed, hou dat maar even te goed. Come My Little Son, verhaal wat de vader doet aan zijn zoon over het leven van die vader. Dan hadden we ze net, Caledonia, dat al door talrijke artiesten gekopieerd is en op plaat is gezet. Volgende nummer is ook door diverse artiesten gekopieerd en op plaat gezet. En wij gaan luisteren naar de uitvoering van Dan McCabe van het nummer The Lakes of Pontchartrain.

by the lakes upon the train. I'll drink with the health of my Creole girl by the lakes upon the train. De Lakes of Pontchartrain. En als iemand zich nou afvraagt van waar liggen die meren dan ongeveer, nou is in de buurt van New Orleans, want ze draaiden het over stomen tijdens die laatste grote orkaan die New Orleans getroffen heeft. Volgende nummer, dat is treintje die ik heb leren kennen via de Dubliners. Ik weet bij god niet meer welk album het staat, maar het sprak mij ontzettend na. Een beetje pittig nummer. Ja, het is misschien een beetje uit de tijd, want je had dit beter misschien eind juni, begin juli kunnen draaien. Want het is getiteld School Days Over en dat is op het ogenblik natuurlijk nog niet zo.

0: School Days Over in de uitvoering van Dan McCabe. Een duidelijk rustiger uitvoering dan zoals de Dubliners ooit uitvoerden. Er zat veel meer pit in. Maar het is trouwens een helemaal wat rustiger album. En dat is natuurlijk heel erg lekker relaxed om naar te luisteren. We zijn bijna toegekomen aan het live gedeelte van vanavond. Maar voordat we dat gaan draaien, eerst eventjes aandacht voor de concerten die de komende tijd weer georganiseerd worden door Treble Tree Folk Concerts. En die zijn al begonnen in september op de 11e, maar dat is al geweest. De volgende concert dat gaat plaatsvinden op 9 oktober. En dat is het duo Guy Verlinde, een bluesduo. Ze hebben de Belgische Blues Award gewonnen als best solo duo in 2024 en in 2026. Ze zijn niet voor het eerst in Koude Kerk aan de Rijn. Aanraden. Wat ook een aanrader schijnt te zijn is voor 30 oktober Dean Owens en de Sinners uit Schotland. Ze hebben een album opgenomen met liederen van lust, liefde en lust, zondaars en heiligen, ontheemden, zwervers en grensgeesten. Nou, dat moet natuurlijk helemaal wat gaan worden. En dan ze sluiten dit jaar af op 20 november met The Bullfight. Dat is een Nederlandse groep en die hebben een album opgenomen. Dat is een soundtrack voor een gelijknamige Hollywoodfilm, 81 Bedford Street. En die moet ergens in 2026 in de bioscopen verschijnen. Maar of dat al gebeurd is, staat er niet bij. In ieder geval al die concerten bij Treble Tree Folk Concerts, die zijn duidelijk aan te raden, want het is altijd de moeite waard om erheen te gaan. Het lukt mij niet altijd meer om aanwezig te zijn, maar neem niet weg dat ik in het verleden daar hele mooie opnames gemaakt heb. Waar ik ook mooie opnames gemaakt heb, is de Scrumpy Pub. En de Scrumpy Pub, dat was in Wateringen. De pub bestaat nog steeds, maar er worden geen concerten meer georganiseerd. Want er is een nieuwe eigenaar gekomen en die vond de bieromzet op die avond, gewoon de algemene totale omzet die avond, duidelijk teruggelopen als er een folkconcert was. Dus helaas, maar wel waar. Celtisch heeft daar opgetreden op 21 januari 2005 en de Scrumpy Pub is in Wateringen. Uit dat concert een stuk of 4, 5 nummers met alle aankondigingen en alle gein en ongein die erbij hoort. Dus ik zou zeggen, geniet er lekker van. Celtisch.
1: Right, this first song is a song called Billy Boy, which is an English folk song, and then it goes into a Welsh folk song called Blair Yt Myned, which means Where Are You Going? And then it goes into a set of tunes called The Rond Set. Thank you.

Keltisch in Wateringen was dat. Mensen, bedankt voor het luisteren. Patrick, jij bedankt voor de techniek. We gaan eruit nog met een heel klein stukje van een instrumentaal nummer van het album Oneida van Natasha Rogers. En dat nummer is getiteld Sansa. Heel prettig weekend en graag tot volgende week. Dag.

0: City Dijkers met het NOS Journaal. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv vandaag werd aangevallen door zijn collega, verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan de grond kon worden gezet na het incident in de cockpit. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. De luchtvaartmaatschappij Fly Dubai vliegt voorlopig ook niet van en naar Israël, zolang het onderzoek naar het incident nog loopt. Curaçao heeft de Venezolaanse oppositieleider Machado vorige week geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Machado probeert terug te keren naar haar land en daardoor kan Curaçao als tussenstation worden gebruikt. Maar de luchtvaartautoriteit van het eiland stond de landing van het vliegtuig niet toe. Het gebeurde op verzoek van hoger hand. Betrokkenen blijven vaag over wie dat verzoek deed. De premier van Curaçao wil geen commentaar geven. Ook de eilanden Aruba, Bonaire en Bonaire zouden Machado hebben geweigerd. In Egypte zijn 6 journalisten van een onderzoeksplatform opgepakt. Daardoor zit nu de hele redactie vast van een van de laatste overgebleven onafhankelijke mediaplatforms in het land. Matsadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Zo schreven ze over de doorzoeking van een privéjet waarbij miljoenen dollars aan contant geld en munitie werden ontdekt. Onder de arrestanten zaten medewerkers van de Egyptische overheid. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben uiteindelijk geld naar ze overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimen vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als die mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Maar niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. Het weer verspreidt over het land flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien. Op andere plekken is het droger en wordt het in de middag rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwe Stad hoor je het. Gouwe Stad.
3: Dit programma is eerder op Gouwe Stad Radio uitgezonden.
4: Van 50s rhythm and blues tot hedendaagse R&B, disco soul, Philly soul, Motown en Stax. Helden van toen en talenten van nu, u hoort het bij... Een zeer goede avond, luisteraars. Van harte welkom bij Soul Power, het soulprogramma van Gouwe Stad Radio. Mijn naam is Marcel Vos en John Goedkoop doet de techniek. Vanavond in Soul Power, soulpionier Solomon Burke. Strawberry Letter als klassieker van de avond. Nu soul van Helena May en Durant Jones. We hebben disco soul van de Weather Girls en een mini special over Bill Withers. Kortom, muziek om je kip lekker bij te voelen.

Ja, de Vogeltjesdans uit de Soul, Do the Funky Chicken, was een Stax Rhythm and Blues hit in 1969 van Rufus Thomas. En als hij dat nummer live speelde, kwam hij ook in een kippenpak op. Ja, en hij is overigens ook de vader van Carla Thomas. We maken een sprong naar 2026. Retro Soul uit Engeland. Zangeres Helena May bracht recent een nieuw album uit. En daarvan de titelsong Out of Sight.

Ja, het best verkochte poprock duo ooit, Daryl Hall en John Oates. Je mag het ook Blue Eyed Soul noemen of Synthpop, What's in a Name. Sarah Smile is een prachtig liefdesliedje dat een grote hit was in 1976. En veelvuldig gecoverd is. Er is een heel mooie versie van Rumor. Maar het werd ook opgenomen door rhythm blues en soul artiesten zoals After Seven, Boys to Men, Impact, Lenny Williams en Letty Moore. De soulpionier van vanavond is de in 2010 op Schiphol Airport overleden King of Rock and Soul, Solomon Burke. Hij had zijn roots in de gospel en zou later zelfs een eigen kerkgemeenschap hebben. Hij maakte 39 albums en de laatste was in 2010 Hold On Tight met De Dijk. Cry To Me, recent nog gecoverd door Mark Broussard, was een top 20 rhythm blues hit van Solomon Burke in 1962.

Smile, hedendaagse rhythm blues soul van Durant Jones and the Indications. Een Amerikaanse band rond het schrijversduo Durant Jones, die ook de leadzanger is, en zanger drummer Aaron Fraser. De klassieker van vanavond is van Shuggie Otis, die al op zijn 12e gitaar speelde in de band van zijn beroemde vader Johnny Otis. En na een aantal bluesalbums nam hij een paar sterke soul- en funk-albums op, onder andere Freedom Flight uit 1971 met het veel gesampelde Strawberry Letter. En het werd ook nog een hele grote hit in een coverversie van The Brothers Johnson in 1977. Maar dit is Shuggie Otis.

0: Janiva Magnus, een Amerikaanse zangeres van de West Coast die alle stijlen beheerst, inclusief soul. A Man Size Job komt van haar album Do I Move You uit 2006. Tijd voor een unieke performer, Bill Withers. Met zijn smooth bariton had hij een aparte stijl die niet meteen in de mainstream van zijn tijd paste, maar door een aantal ijzersterke songs had hij toch heel veel succes. Hij was al 29 toen hij voor het eerst eigenlijk muziek ging maken. En in 1971 produceerde Booker T. Jones zijn eerste LP en daar speelt Stephen Stills leadgitaar op. Het was meteen raak met nummers als Ain't No Sunshine en Grandma's Hands. Na 9 albums in 18 jaar hield hij het voor gezien uit onvrede met de muziekindustrie. Hij overleed in 2020 op 81-jarige leeftijd. Heel veel van zijn eigen composities zijn erkende klassiekers geworden in covers of samples. En 3 daarvan staan gereed voor u. We beginnen met Ain't No Sunshine, een hele grote hit in 1971 en enorm veel coverversies zijn daarvan. Daarna Lovely Day in de remix van 1988 voor een single. En daarna met Grover Washington Jr., Just the Two of Us, Bill Withers.
1: Ain't no

Ja, altijd de relaxte muziek van Bill Withers. Is het tijd voor Disco Soul. Martha Wash en Isora Armstead zongen in de gospelgroep News of the World toen zij in 1982 als The Weather Girls de kans kregen om It's Raining Men op te nemen. £500 of Heavenly Joy, Hallelujah.

De late, great Johnny Guitar Watson, zanger, gitarist, pianist en schrijver van veel klassiekers. En hij scoorde hits in de jaren 50, 60, 70 en 80. En dit was zijn bekendste Real Mother for You. Het werd dankzij het promoten van Ferry Maat destijds een nummer 3 top 40 hit in Nederland in 1977. En Johnny Guitar Watson stierf in het harnas toen hij op 17 mei 1996 overleed. Tijdens een optreden in Yokohama in Japan. Ja, tijd voor Bedroom Soul. Rond deze tijd noemen we dat altijd bij Soul Power. De Isley Brothers met Bedroom Ice.

Ja, zoele soul van de Isley Brothers, Bedroom Eyes. Een band die overigens al werd opgericht in 1954. En op enig moment waren zij de langst bestaande soulformatie ooit. Op dit moment leeft er nog maar één van de broers, Ronald Isley. En de rest is al overleden. Ja, we sluiten deze uitzending af met een instrumental van Booker T. en de MG's Stax Soul Instrumental, Time is Tight. U bedankt voor het luisteren. John Goedkoop bedankt voor de techniek. Graag tot volgende week.

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. In Egypte zijn 6 journalisten van een onderzoeksplatform opgepakt. Daardoor zit nu de hele redactie vast van een van de laatst overgebleven onafhankelijke mediaplatforms in het land. Mat Sadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Zo schreven ze over de doorzoeking van een privéjet waarbij miljoenen dollars aan contant geld en munitie werden ontdekt. Het onderzoeksplatform meldde dat onder de arrestanten huidige en voormalige veiligheidsfunctionarissen zaten. Het is niet bekend waarom de journalisten zijn opgepakt. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega, verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan grond kon worden gezet. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. Luchtvaartmaatschappij Fly Dubai vliegt voorlopig niet van en naar Israël, zolang het onderzoek naar het incident loopt. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Ze wil graag terugkeren naar haar land en Curaçao kan als tussenstation gebruikt worden. Maar die landing werd niet toegestaan op verzoek van hoger hand. Het is niet duidelijk van wie dat verzoek kwam. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben geld overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. En het weer verspreidt over het land flinke buien met hier en daar ook onweer. Vannacht is het rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien, op andere plekken droger en het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega, verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan de grond kon worden gezet. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de aanhoudende hitte speelde de gletsjers parten. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. In de afgelopen 10 jaar ging al meer dan een kwart van het gletsjereis in Zwitserland verloren. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Ze wil graag terugkeren naar haar land en Curaçao kan als tussenstation gebruikt worden. Maar die landing werd niet toegestaan op verzoek van hoger hand. Het is niet duidelijk van wie dat verzoek kwam. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst, hebben geld overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. En het weer verspreidt over het land flinke buien en hier en daar onweer. Vannacht is het rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien. Op andere plekken is het droger. En het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaald. Gisteren werd de executie een uur voor aanvang uitgesteld. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde. Ze was toen 18 jaar oud. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's en misbruik uit haar jeugd. Daarom besloten rechters tot een tijdelijk uitstel. Het Hoge Rechtshof heeft dat nu opgeheven. Pike zou de eerste vrouw zijn in 200 jaar tijd die in Tennessee wordt geëxecuteerd. Bij een distributiecentrum van drogisterijketen Die Grenzen in Pijzen heeft gisteravond een politieactie plaatsgevonden. De actie vond plaats op het industrieterrein van het Drentse dorp. Ook de douane was aanwezig en er werden speurhonden ingezet. Volgens de politie is er niks aangetroffen. Over de aanleiding voor de politieactie is verder niks bekend. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. In de afgelopen 10 jaar ging al meer dan een kwart van het gletsjereis in Zwitserland verloren. In Egypte zijn journalisten van het laatst overgebleven onafhankelijke mediaplatform opgepakt. Matsadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Het is niet bekend waarom de journalisten zijn opgepakt. En het weer verspreidt over het land nu nog buien en hier en daar onweer. Vannacht koelt het af tot zo'n 16 graden. Morgen in het oosten nog buien, op andere plekken droog en het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.